0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het SoJazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
4: Luister iedere woensdag.
5: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
6: Wat een introductie. Ja, Remo Sambo.
7: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
6: Ja, dat was leuk.
7: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens. Wist je dat?
4: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Rondekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Ja, wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
7: Oh, ja, dat was leuk.
6: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
3: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
11: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderde de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig. En

0: maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wonderkraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Luister iedere woensdag.
5: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
6: Wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
7: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
6: Oh, ja. Ja, was leuk. Het
7: was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
4: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off-Limits wil dat de overheid in actie komt.
1: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
0: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
2: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
0: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
1: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
0: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
2: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer. Maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
0: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met de statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio.

0: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wonderkraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen.

0: samen en de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
1: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
0: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. Twee van de drie verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met de extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
0: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
4: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

sa e arki. Spesru tu desmasa e libi in Damsko, ma spesru tu Bemre. Ma ook tu heel Nederland, ja, walosma e arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België.

Want deze zender is de populairste zender van heel Nederland. De meest beluisterde lokale zender. Maar we baren ook toe deze massa Elibina, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten, alles maar we bar odi en usabi fatak nono de we arki Radio De Leon en ulopso. Maar we bar odi spesru to ook to de biggest mavo uno en ook to de pitani. En zij de we tak de pitani, de kinderen dus, spesru to odi omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook toe de wans aan de nasiki bedi. We los maar de ook toe nasiki bedi, dus we bar odi ook toe. En we bar odi desmas aan de naroko. We los maar, en roko no no de, maar de arki.

Dit zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit. Bread from Heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturu Planga. De Condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Het Gospel Moment. Dewortu. Blank Offer. De stem van Stichting SWU. De actualiteit. En Caribisch Latin.

0: Grand Tangi. Grand Tangi. Radio De Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Grand Tangi, Grand Tangi, Grand Tangi.
1: Dit is de Woutreus Radio De Leon. Vanuit het kloppend hart van Amsterdam. U kunt nu gaan luisteren naar Radio De Leon Gospel.

Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Deuteronomium 6 vers 5. Geliefden, Archibrada na Archisisa. De Heere God, de almachtige schepper van het heelal, heeft in deze context een krachtige, duidelijke en gebiedende uitspraak gedaan aan het volk Israël bij monden van de profeet Mozes. Het is aangaande de serieuze godsdienstige levenshouding ten opzichte van de God van Israël of Yahweh. De ik ben, die ik ben, die hen veilig en wel heeft gebracht naar Kanaan, het land vloeiende van melk en honing, verwacht tenminste deze standvastige geloofshouding van Israël. Aan de ouders wordt uitdrukkelijk aangegeven om deze opgedragen inzettingen en verordeningen van Gods wegen consequent en consistent als opvoedingspatroon te blijven hanteren. Zeker uit dankbaarheid vanwege de redding en verlossing uit Egypte na 430 jaar slavernij. Maar ook vanwege de aangetroffen vruchtbare landbouwgronden en de grote potentiële woongebieden voor groei en ontwikkeling. Doch ook om voortaan vredig te leven, vrij van knechting, vernedering en onderdrukking door thans vrijelijk de God van Israël te danken, loven en prijzen ten einde een voorbeeldig godsdienstig volk te mogen zijn. Geliefde, in deze nieuwe bediening heeft de Heere Yeshua, het vlees geworden woord, de Gods inzettingen en verordeningen niet terzijde gelegd. Yeshua is op aarde gekomen om de wet van de profeten te vervullen. Hij heeft de discipelen, toen de christenen, nu een heldere pastorale leerschool via de Bijbel meegegeven, met betrekking tot de wet en genade. Wij weten dat de Joden de Heere God dienen via de wetten, de Tora, inzettingen en verordeningen. De christenen daarentegen dienen de Heere God ook op basis van het geloof in de almacht en barmhartigheid van God, maar door zijn genade vanwege Gods gunst en liefde in Jezus Christus, Yeshua. De liefde tot de Heere God, de naasten en de samenleving is erg belangrijk om een vredig milieu te mogen hebben. Immers, Jezus Christus, Yeshua, heeft ooit gezegd: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Want de werkelijkheid leert ons dat wij nog samenleven met andersdenkenden en andersgelovigen in deze, naar het lijkt, steeds duister wordende wereld. Deze opvoedkundige pastorale uitspraken van de Heere God, als van onze Heer en Heiland, zijn zeer gebiedend, ondanks de vaak vervelende en onethische ervaringen die tijdens het samen op weg gaan worden ervaren. Zijn genade is ons genoeg. Amen.

de rust. Tere tjaroen gomorofara. Wie sot zeefron tak fode. Mekwa lecht geen tak onpassi. Tak alasani. Mu wakaboom. Ta firo srefi. Ta opo srefi. Ta tekleri. Et tjaroen srefle. Kankank blaka mang blaka uma.

Hier volgen de namen van dierbaren die zijn heengegaan in Suriname en in Nederland. Maudie Sporsleder. Irma Velter. Ursula Korendijk. Sanskar Bishesar. Rina Cetro Sentono Altenberg. Parmanant Ram Tahalzing. Eline Irma Lodik. Arthur Drielingen. Ligia Patricia Fraser. Erik Uralim. Hilda Abelinti. Lilawati Purnwasi Thakursing. Marcia Brown. Dennert Plak. Charisma Girdari Hardwar. Robbie Pinas. Roy Takuya. Erik Kait. Onno Leslie Tolut. Rodney Eugène Verrier. Agnes Sweet Reilieveld. Dulcine Reginia Fauchar. Sumintra Chedi. Armand Christian Nicolaas Sumter. Albert De Man. Stu Lien Lilian Chin Ashu. Elvia Henriette Chen Elbers. Quinton Anthony Jager. Clarence Harjo Prayitno. Rudy Willem Roosevelt. Naresh Beni. Nita Hillegon Adel van Leeuwarden. Enrico Noter. Julia Charlotte Libret.

Edeline Louisa Fidelia Menig. Reinier Rudolf Zumter. Edwin Henry George Wilnis. Letitia Melita Groude. Jozef Wilhelmus Antonius Steeman. Dennis Clinton Degenaar. Leslie Marcel Elsal. Brigitte Roetnaam Veru van der Kooijen. Helga Olga Amzink. Hugo, meer bekend als Tony Leonardis Ballantyne. Wij herhalen de namen van dierbaren die zijn heengegaan. In Suriname en in Nederland. Maudi Sportsleden. Irma Velter. Ursula Korendijk. Sanskar Bichesar. Rina Citrosentono Altenberg. Parmanant Ram Tahalzing. Eline Irma Lodik. Arthur Drielingen. Ligia Patricia Fraser. Erik Uralim. Hilda Abelinti. Lilawati Purnwasi Takursing. Marcia Brown. Dennert Plak. Charisma Girdari Hardouar. Robby Pinas. Roy Takuya. Erik Kait. Onno Leslie Tolut. Rodney Eugène Verrier. Agnes Sweet Reilieveld. Dulcine Reginia Fauchar. Sumintra Chedi. Armand Christian Nicolaas Sumter. Albert De Man. Stu Lien Lilian Chin Ashu. Elvia Henriette Chen Elbers. Quinten Anthony Jager. Clarence Harjo Prayitno. Rudy Willem Roosevelt. Naresh Beni. Nita Hillegon Adel van Leeuwarden. Enrico Noter. Julia Charlotte Libretto. Edeline Louisa Fidelia Menig. Reinier Rudolf Zumter. Edwin Henry George Wilnis. Letitia Melita Groude. Jozef Wilhelmus Antonius Steeman. Dennis Clinton Degenaar. Leslie Marcel Elsal. Brigitte Roetnaam Veru van der Kooijen. Helga Olga Amzink. Hugo, meer bekend als Tony Leonardis Ballantyne. Radio De Leon condoleert de families met het heengaan van hun dierbaren en wens hen heel veel sterkte.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Na een behoorlijk rustige ochtendspits, die eigenlijk niet eens een spits te noemen was, nu een file op de N9 richting Amstelveen. Tussen Egmond en Akersloot, 9 kilometer en 40 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd en er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Okay, ja. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Ja, wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
5: Oh, ja, was leuk. Het
6: was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
3: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
10: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Boss Mama presenteert de Me Time Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30. Orga Boss Mama.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Okay.
2: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf- en eventsreclame.

De Leon. The Power Station. The Power Station. In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803. NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

Ati, dapper markt, aboyo, de muzuk van Amelis Winkri. Dapper yuka vindt alle sandisaya van nood. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus na red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.

0: there, ya arki Radio de Leon.
1: Suriname, amoro sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn land.
2: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
3: Dit is een boodschap speciaal voor jou. Radio de Leon, meeswinger van de maand juni. Jingo McCroy met

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: U kunt nu gaan luisteren naar het programma Bread from Heaven. U gebracht door pastor Iwan Glenn Hercules van God Anointed Power Ministries.

Halleluja. Goeiedag, lieve mensen, broers en zusters. Daar ben ik weer. Programma van Bread from Heaven. Gebracht door pastor Iwan Hercules. En ik heet u van allen welkom in deze programma Bread from Heaven. Gebracht door de gemeente God Anointed Power Ministries. Amen. Dit is de bediening van God. En we brengen alleen het woord, het levende woord van God. Amen. We zijn niet met verhaaltjes vertellen. Maar we brengen u het woord van God. Het levende woord van God. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. God zegen u allen. Halleluja. Ik wil beginnen met een gebed op te zeggen. Hemelse Vader, wij danken u, mijn God, Heere, voor uw goedheid, uw liefde en genade. Hemelse Vader, wij danken u, mijn God, dat u zegt waar twee of drie in uw naam zijn vergaderd, dat bent u in ons midden. Heer, u bent in ons midden, Heer. U bent met de luisteraars, Heer. Vader, dank u wel, mijn God, Heer, dat uw woord verkondigd mag worden deze dag, mijn God, Heer, om uw mensen op te bouwen, mijn God, Heer. Vader, dank u wel dat u achter uw woord staat, mijn God, Heer. En dat uw woord de waarheid is, mijn God, Heer. Vader, zegen alle mensen die luisteren naar uw woord vandaag, Heer. Vader, dank u wel, mijn God, Heer, dat u zegt, Heer, geloof komt door het horen van het woord van God. En dat de geloof van de mensen mogen opgebouwd worden in de machtige naam van Jezus Christus. Vader, dank u wel voor uw Heilige Geest, Heer. Dat uw Heilige Geest, mijn God, Heer, een ieders hart wil vervullen deze dag, Heer Vader. Dat bidden we in de naam van Jezus Christus. O, wij danken u, mijn God, Heer.

maar we vechten in de geest. Amen. En daarvoor hebben we geestelijke wapens nodig. Halleluja. We weten dat in deze wereld mensen vaak vechten met vleeselijke wapens. Amen. Zoals bommen, pistolen, messen en andere voorwerpselen. Amen. Maar wij vechten niet in het vlees. Niet met vleeselijke wapens. Maar wij vechten met geestelijke wapens. En daarover wil ik het vandaag met u over hebben. Amen. We gaan beginnen. We gaan beginnen te lezen in het woord van God. 2 Korintiërs, en dat is in het Nieuwe Testament. Het boek van 2 Korintiërs, hoofdstuk 10. Ga ik lezen vanaf vers 3. Amen. Leest u met me mee. Neemt uw Bijbel en lees mee. Zodat u niet kan zeggen dat ik verkeerde dingen lees. Amen. Maar dat ik het woord van God lees. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. 2 Korinthe hoofdstuk 10. Vanaf vers 3 gaan we lezen. En daar staat geschreven: want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Vers 4. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk. Amen. Maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken. Zodat wij, vers 5, zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. Elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Amen. En vers 6 zegt: en gereed staan zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. Amen. Broers en zusters, lieve mensen, we zitten in een geestelijke oorlog. Geestelijke oorlogvoering. Niet zoals een oorlog zoals de mensen in deze wereld voeren. Zoals in Oekraïne en Rusland. Maar deze oorlog is een geestelijke oorlog. En voor een geestelijke oorlog heb je geestelijke wapens nodig. Je hebt geen vleeselijke wapens nodig. Maar je hebt geestelijke wapens nodig om deze oorlog te kunnen vechten. Amen. Want deze oorlog gaat tussen het licht en duisternis. Tegen het kwade en het goede. Amen. Tegen God. Tegen Satan en God. Amen. Gaat deze oorlog. En wij als kinderen van God zitten in die oorlog. Als u wil of niet, als u een kind van God bent, bent u in die oorlog. Amen. Gaat de duivel u aanvallen. Amen. Maar God heeft ons niet ledig achtergelaten. God heeft ons wapenen gegeven. Amen. God heeft ons geestelijke wapens gegeven. Zodat wij kunnen overwinnen.

winnen in deze oorlog. Amen. Hij heeft ons zijn Heilige Geest gegeven. Amen. Zoals staat geschreven in het boek van Handelingen. Amen. Handelingen 1, vers 8. Daar staat geschreven: gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Amen. We zullen kracht ontvangen. Elk kind van God zal kracht ontvangen wanneer de Geest van God over u komt. Waarom hebben we die kracht nodig? Om te overwinnen. Om te kunnen getuigen. Om het werk te doen wat God ons geroepen heeft om te doen. Daarom hebben we de Heilige Geest nodig. Jezus zelf heeft de Heilige Geest ook ontvangen. Daarom moeten we als kinderen, elk kind van God moet de Heilige Geest ontvangen. Amen. Bij je bekering ontvang je de Geest. Halleluja. En door de Geest kunnen wij overwinnen. Deze oorlogvoering, deze met geestelijke wapenrusting. Amen. Halleluja. Nou, wat zijn de wapenen? De vleeselijke wapens, zoals ik net uitgelegd heb, zijn wapens. Vuisten, messen, toch? Pistolen. Roddels en leugens zijn ook wapenen van het vlees. Vloeken en negativiteit zijn wapens van het vlees. Amen. Maar wij vechten niet met deze wapens. Amen. God heeft ons geestelijke wapens, andere wapens gegeven. En die zijn sterker. En met die wapens kunnen wij overwinnen. Want de Bijbel zegt dat groter is Hij die in ons is dan zij die in de wereld zijn. Dus die wapenen wat wij hebben in ons zijn sterker en machtiger dan die wapens die in de wereld zijn. Dan die vleeselijke wapens. Amen. Halleluja. We hebben ook de naam van Jezus. Amen. De Bijbel zegt: in die naam zal elke knie zich buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. De Bijbel zegt ook: in mijn naam zullen, in Matthäus 28, in mijn naam zullen wij boze geesten uitdrijven. Amen. Halleluja. Dus we hebben die naam van Jezus nodig. Broers en zusters, gebruik die naam. Gebruik de naam van Jezus. Als de vijand op je afkomt, roep de naam van Jezus aan. En u zal zien dat de vijand zal vlieden. Amen. We hebben ook het bloed van Jezus. Amen. Er is kracht in het bloed van Jezus. Wanneer de vijand op ons afkomt, roep het bloed aan. Reinig uzelf met het bloed van Jezus, van je hoofdschedel tot voetzolen. Reinig uw kinderen, uw kleinkinderen. Reinig uw huis, uw familie. Reinig uw auto, alles met het bloed van Koning Jezus. Uw werk, uw zaken. Gebruik het bloed van Jezus. Roep het aan over uzelf. Roep het aan over uw huis. Amen. Roep het aan wanneer het nodig is. Wanneer je in benauwdheid bent. Roep het bloed van Jezus aan. Roep de naam van Jezus aan. En u zal de overwinning behalen. U zal de overwinning hebben. Amen. Dat zijn de geestelijke wapens
dat God ons gegeven heeft, dat we mogen gebruiken. Maar we hebben nog meer wapens. God heeft ons, we kunnen bidden tot God. Amen. En de Bijbel zegt, wanneer we bidden tot God, dan hoort God ons, dan antwoordt God ons ook. Amen. Wanneer we bidden, de Bijbel zegt, roep mij aan de dagen der benauwdheden en ik zal u antwoorden. Als we bidden, zal de Heer ons antwoord geven. Amen. Op alle noden, op alle vragen, op alles wat we nodig hebben. Halleluja. Aanbidding is ook een wapen. Wanneer we de Heer zo lofprijzen en aanbidden, dat is een wapen tegen de vijand. Want dan verheerlijken we God. We aanbidden God, de koning der koningen. Amen. En dan kan de tegenwoordigheid van de vijand niet blijven zijn in die plaats. In ons leven. Amen. Want de Bijbel zegt, de Heer troont op de lofprijs van zijn volk. Van zijn kinderen. Daarom is het goed om God te loven en te prijzen. Waar je ook bent. In de metro, in de tram, op straat, thuis in de auto, overal kan je de Heer lofprijzen en aanbidden. Amen. Laten we de Heer aanbidden. Amen. Want dan komt de tegenwoordigheid van God sterk in ons midden, in ons leven. En dan moet de vijand vlieden. Amen. De Bijbel zegt, wederstaat de duivel en hij zal van je vlieden. We moeten de duivel wederstaan. Met al zijn leugens. Met al zijn onwaarheden. We moeten hem wederstaan. Al die verleidingen, verzoekingen. Amen. En laten we de Heer lofprijzen en aanbidden. Laten we God aanbidden. Amen. God heeft ons een mond gegeven. God heeft ons een tong gegeven. Om hem te aanbidden. Om hem groot te maken. Niet om te roddelen. Niet om kwaad te spreken. Maar om het woord te verkondigen. Om de Heer te loven en te prijzen. En te aanbidden. En te danken. Voor alles wat hij doet voor ons. Amen. Daarvoor hebben we een mond. Niet alleen om te eten. Ziet u? Niet alleen om te eten, maar ook om de Heer te groot te maken. Om de Heer te loven en te prijzen. En de Heer te danken, de Heer te aanbidden. Daarvoor heeft God ons een mond gegeven. Amen. Om te praten met God. Bidden is praten met God. Amen. Hoeveel zijn er die niet praten met God, die niet bidden? Vandaag wil ik u bemoedigen. Als u niet bidt, pak het vanaf vandaag op. Ga bidden, ga praten met God, met uw schepper. Die u gemaakt heeft. Praat met hem. Vertel hem alles wat u hem wil vertellen. Amen. Lofprijs hem. Aanbid hem. Halleluja. We hebben nog meer wapens. God heeft ons zoveel wapens gegeven. We kunnen ook in tongen praten, in nieuwe tongen. In hemelse taal. Amen. Waar we met God kunnen communiceren. En waar de duivel niks van kan verstaan. Dat is in tongentaal. Amen. Laten we spreken in nieuwe tongen. Laten we vervuld worden met nieuwe tongen. Met tongentaal. Hemelse taal. Amen. Dat is ook een wapen tegen de vijand. Want de duivel kan het niet verstaan. Alleen God kan het verstaan. Halleluja. We hebben profeties. Profeties. Amen. We moeten het woord spreken. We moeten profeties spreken.
uitspreken. Jezus sprak het woord. Amen. God sprak, de Bijbel zegt, God sprak het woord. Genesis 1. En het was er. Amen. Laten we het woord spreken. Laten we positief uitspreken. Amen. Met onze mond. We hebben ook het woord van God, de Bijbel. Is ook een wapen tegen de vijand. Amen. We zien het, Jezus zei ook, het staat geschreven. Toen de vijand hem wilde verleiden. Tot zonde. Amen. Om te zondigen tegen God. Maar Jezus zei, het staat geschreven. Man zal niet alleen van brood leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Halleluja. En dat is wat we moeten doen. We moeten het woord spreken. Amen. We moeten het woord lezen. We moeten het woord voeden. Het is geestelijke voeding. Amen. Brood is ook voeding voor ons lichaam. Dat hebben we ook nodig, natuurlijk. Maar we hebben ook geestelijke voedsel nodig. En dat is the bread from heaven. Het brood vanuit de hemel. Het geestelijke brood, het levende brood. Amen. Laten we het woord lezen. Amen. En laten we het woord ook kennen. En laten we het woord uitspreken. Laten we leven overeenkomstig Gods woord. Amen. Dat is de wil van God voor ons als kinderen van de Heer. Laten we de duivel beschaamd zetten door God te dienen. Als u God gaat loven, gaat prijzen, gaat aanbidden, dan is de duivel boos. De duivel kan het niet hebben, want de duivel wil dat we hem moeten aanbidden. Hem moeten lof prijzen, lof geven. Maar hij is een leugenaar. Amen. We zijn geschapen door de Almachtige God. En hem alleen zullen we lof geven, zullen we aanbidden. Geen andere duivel die ons niet gemaakt heeft. De Bijbel zegt, we zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. God heeft ons geschapen. God heeft de mens geschapen. Naar zijn beeld en gelijkenis. Laten we hem alle lof, alle glorie, alle eer, alle dank, alle aanbidding geven. Dat hem toekomt. Amen. En niemand anders. Halleluja. We gaan, broers en zusters, lieve mensen, even met een korte pauze. En dan zijn we zo terug bij u. Amen. Dit is Bread from Heaven. Programma Bread from Heaven, gebracht door pastor Iwan Hercules. God zegen u, tot zo. Amen.

Halleluja. Daar ben ik weer, lieve broers en zusters, lieve mensen. We hebben het nog steeds over het geestelijke wapenrusting. Amen. De geestelijke wapenrusting. De wapenrusting van God. Dat is de geestelijke wapenrusting. Halleluja. Dit is het programma Bread from Heaven, gebracht door pastor Iwan Hercules. En we gaan verder. Amen. Met de geestelijke wapenrusting. Halleluja. Voor de mensen die misschien nu pas gaan luisteren. We hebben het over de vleeselijke wapens en de geestelijke wapens. Amen. Maar in het bijzonder wil het hebben over de geestelijke wapenrusting. Die Gods kinderen aan moeten doen. Amen. En dat moeten we elke dag. Moeten we in de geest wandelen. Amen. Niet in het vlees, maar in de spirit, in de geest van God. Halleluja. En we gaan verder om te lezen in het boek van Efeze, ook Nieuwe Testament, Efeze hoofdstuk 6. En we gaan lezen vanaf vers 10. Halleluja. God is goed. Amen. Efeze hoofdstuk 6, vers 10 zegt: voorts, wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Ziet u, broers en zusters, lieve mensen. Hier zegt de Bijbel ons dat we krachtig moeten zijn in de Heere. Wees krachtig in de Heer. We kunnen niet krachtig zijn in het vlees, in eigen kracht. Want dat is in het vlees. Maar we kunnen wel krachtig zijn in de kracht van. Sorry, in de kracht van de Heer. En in de sterkte zijner macht. Dat betekent dat we in de geestelijke wapenrusting moeten aantrekken. De geestelijke wapenrusting van God. Amen. In vers 11 gaan we door. En dan zegt de Bijbel: doet de wapenrusting Gods aan. Zie, je moet de wapenrusting Gods aantrekken. Elke dag weer moet u het aandoen. Om te kunnen stand houden tegen de verleidingen des duivels. Ziet u? Als u de wapenrusting, de geestelijke wapenrusting van God niet aantrekt, niet aandoet, dan gaat u niet kunnen overwinnen tegen de verleidingen des duivels. Sorry. Daarom hebben we die wapenrusting van God nodig. En dan gaat de Bijbel verder. In vers 12. Daar staat er: want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Ziet u? Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Ziet u? We vechten niet tegen mensen. We vechten niet tegen elkaar. Maar de Bijbel leert ons hier in Efeze 6 vers 12... dat we niet moeten vechten tegen vlees en bloed. We moeten niet worstelen tegen bloed en vlees. Tegen de mensen. Maar tegen de overheden. Er bestaan ook overheden. Boze geesten. Tegen machten. Tegen wereldbeheersers. Deze duisternis.
Ziet u, ze zijn in duisternis. Amen. En ze vallen Gods kinderen aan. En daarom moeten we de wapenrusting Gods aantrekken. Anders zijn we een open, kunnen ze ons raken. Maar als we de wapenrusting, de geestelijke wapenrusting van God aandoen, dan kunnen we overwinning hebben tegen deze machten der duisternis, tegen deze boze geesten. Amen. Dan kunnen we ze overwinnen. De boze geesten in de hemelse gewesten. Broers en zusters, we zijn in een oorlogvoering tegen de duisternis. Het licht tegen de duisternis. En die duisternis, dat zijn die boze geesten. Dat zijn die machten, die overheden. Tegen die vechten wij. Amen. Om ze te overwinnen, want ze komen met hun verleidingen. Ze komen met hun pijlen. Ze komen met hun leugens. Maar door de wapenrusting van God kunnen wij ze verslaan. Amen. U moet niet denken van ik ben een kind van God. Oh, ik heb de Heere Jezus Christus aangenomen. En alles is koek en ei. Nee. De duivel, het moment dat u een kind van God bent, gaat de duivel u aanvallen. Hij heeft Jezus Christus ook aangevallen. Willen misleiden, maar het is hem niet gelukt. En als u de wapenrusting van God aandoet, als een kind van God, dan gaat het de duivel ook niet lukken. Om u in verleiding te brengen, om u in zonde te brengen. Want als u in zonde valt, dan bent u verloren. Amen. Maar dat is niet het werk wat God voor ons heeft. God wil dat we moeten. De Bijbel zegt, met Christus zijn we meer dan overwinnaars. We zijn overwinnaars. Door Christus. Amen. Die ons sterkt. Die met ons is. Door de geest van God. Die met ons is. Die in ons is. Amen. En dan lees ik verder in vers 13. Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. En om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Ziet u, broers en zusters, we moeten de wapenrusting Gods aannemen. Amen. Om weerstand te kunnen bieden. In de boze dag, wanneer de vijand komt, wanneer het dus verkeerd gaat. Amen. Soms zie je geen hoop meer. Je denkt, maar dan heb je de wapenrusting Gods. Dan heb je lofprijs. Amen. Dan heb je aanbidding. Om de vijand te overwinnen. En dan gaan we kijken naar een paar van die wapens die we moeten aandoen. Amen. De Bijbel leert ons alles hoe we moeten overwinnen. Deze strijd overwinnen. Amen. We moeten leven. Wat we moeten doen. Dus geen enkele kind van God kan zeggen dat ze niet weet wat hij moet doen. Want het staat in het woord. Het staat geschreven. Amen. En dan zegt hij in vers 14... Stelt u dan op uw lendenen omgord met de waarheid. Bekleed met het pantser der gerechtigheid. Ziet u, u moet in de waarheid leven, wandelen. Amen. In de waarheid. Wie is de waarheid? De Bijbel zegt, Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. Wij wandelen niet in leugen, in de leugen van de duivel. Maar we wandelen in de waarheid, in het woord van God. De woord van God is de waarheid. Amen. De voeten, vers 15, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Zit hij om het evangelie te verkondigen? Dat is ook een wapen tegen de vijand. Tegen het koninkrijk der duisternis.
We moeten vertellen, we moeten bereid zijn om het evangelie te verkondigen. Amen. Het evangelie des vredes. Het evangelie brengt vrede. Geeft overwinning. Geeft doorbraak. Het is een evangelie van liefde. Dus onze voeten moeten geschoeid zijn met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. We moeten het verkondigen. We hebben een mond gekregen om het evangelie te verkondigen, om te spreken, om de mensen te vertellen dat Jezus Christus van hen houdt. Dat God van hen houdt. Amen. Neemt, en vers 16 zegt, neem bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. Ziet u? Geloof. De schild des geloofs. We moeten geloven. We moeten handelen in geloof. Amen. Onze geloof moet in werking komen. Amen. We moeten handelen. Dan kunnen we al die brandende pijlen van de boze, kunnen we ze doven. Amen. In de naam van Jezus Christus. Halleluja. Al die brandende pijlen zullen we doven. En ze zullen geen vat hebben op ons. Ze zullen ons niet kunnen raken. Amen. En neemt, 17, en neemt de helm des heils aan en het zwaard des geestes. Dat is het woord van God. Ziet u? Het woord van God. Dat is het zwaard des geestes. Dat is een wapen tegen de duivel, tegen de vijand. Die wapen wat we hebben in onze hand, het woord van God, de Bijbel, is het wapen, is een wapen. Het woord dat we kunnen gebruiken tegen de vijand. Amen. We moeten het gebruiken. Halleluja. God heeft ons zoveel machtige wapens gegeven. Maar vaak als kinderen van God gebruiken we ze niet. We geloven het niet. We moeten die wapens gebruiken. Zoveel wapens hebben we gekregen. Om de strijd te kunnen overwinnen. Er zijn zoveel verslagen kinderen van God die worden verslagen door de vijand. Omdat ze het woord niet kennen. Ze kennen hun recht niet. Ze spreken het niet uit. Ze handelen niet. We leven in een tijd van handelingen. Je moet handelen. Je moet bidden. Je moet vasten. Amen. Je moet het evangelie verkondigen. Het zijn allemaal wapens die we hebben. Maar vaak genoeg gebruiken we ze niet. Broers en zusters, lieve mensen, vanaf vandaag ga ze gebruiken. Ze zijn niet voor niks. De Heer heeft ons ze niet voor niks gegeven. Ga die wapens gebruiken. Halleluja. En als laatste vers 18, Efeze 6. En bid daarbij met aanhoudend bidden. En smeken bij elke gelegenheid in de geest. Ziet u? Aanhoudend bidden. Bradanga sisa. En een biggie one day dan. Of walis in wamu. Nee, aanhoudend bidden. Een biggie. Cargado. Aladi. Aanhoudend bidden. En smeken. Bij elke gelegenheid in de spirit, in de geest. Ziet u? Het moet in de geest zijn, niet vleeselijk. We moeten in de spirit zijn. God, de Bijbel zegt, God is geest. En wie hem dienen, moeten hem dienen in geest en in waarheid. We kunnen hem niet dienen in het vlees. Alleen in de spirit. Amen. Kunnen we God behagen met de geestelijke dingen. Niet met vleeselijke dingen. Amen. Halleluja. Daartoe
wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ziet u, God zegt dat we moeten bidden voor alle heiligen. We moeten bidden voor elkander. Laten we vanaf vandaag gaan bidden voor elkaar. Bidden voor de wereldsituatie. Bidden voor Gods kinderen. Bidden voor de kerken. Bidden, bidden, bidden. Roepen tot God met smekingen. We moeten niet moe worden om te bidden. Lieve mensen. We moeten niet moe worden om God aan te roepen. In onze problemen. Halleluja. Want God geeft antwoord. De Bijbel zegt, Hij antwoordt ons. Amen. God laat geen bidder staan. De Bijbel zegt, Hij zal ons nimmer begeven. Hij zal ons nooit verlaten. Hij zal altijd met ons zijn. Dat is een belofte die God heeft gemaakt aan ons. Laten we niet moe worden om te bidden. Om God te dienen, om God aan te roepen. Kuno weri, maku kargado, ko sukugado fisi. Amen. Ko begi, die Allah den gelovigen, Allah geloven of niet geloven, begi die alasma, Allah libisma. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. En broers en zusters, ik wil u zeggen, de Bijbel zegt, met Christus die in ons is, zijn we meer dan overwinnaar. Amen. Die dibri lasas tri. En Jezus heeft hem openlijk tentoongesteld toen hij uit de doden is verrezen. Jezus heeft de dood verslagen. Hij heeft de overwinning over de dood. Over de duivel, hel en dood. Alles. Hij heeft de overwinning. Dus de overwinning is aan ons. Maar we moeten de wapenen gebruiken van God. De wapenen, geestelijke wapenrusting van God. Als we het niet gebruiken, gaan we verslagen worden. We hebben die wapenen van God nodig. En we hebben ze ontvangen. Gebruik ze ook. Amen. Word niet moede om te bidden. Amen. Word niet goed om God te danken, God te aanbidden. Sommige mensen zijn moe om naar de kerk te gaan. Dan ben je opening voor de vijand. De vijand gaat je aanvallen. Je bent de opening. Kom samen. De Bijbel zegt waar twee of drie in zijn naam vergaderen. Daar is hij in ons midden. Dan zijn we sterker. Eén kan 1000 overwinnen. Twee 10.000. Laten we samenkomen en de Heer gaan loven en prijzen en aanbidden. Dan ga je zien wat God gaat doen in uw leven, in elke situatie. Dan gaat God een verandering brengen in uw situatie. Amen. Halleluja. Laten we al die negatieve dingen laten, die vleeselijke dingen laten. Amen. Laten we ze laten. Laten we niet in het vlees gaan leven. De Bijbel zegt, we zijn in het vlees, we zijn hier op aarde. Maar we zijn niet, onze vechten is niet vleeselijk. Onze wapenen zijn niet vleeselijk. Maar geestelijke wapens. Amen. Oké, God zegen u. En ik ben blij dat u het woord hebt gehoord. En dat God u mag zegenen. U bent overwinnaar. Met Christus bent u overwinnaar. Onthoud dat. Jezus houdt van u. En ik hou ook van u. God zegen. Kado.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij twee keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer. In het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog wat langzamer op de N9 Den Helder-Amstelveen bij Akersloot. Er gebeurde een ongeluk, de weg was dicht, maar nu kun je er wel weer helemaal gebruik van maken. Hou wel rekening met 10 minuten vertraging op dit moment. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

0: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Rondekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Boss Mama presenteert de Me Time Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. A line-up city, a line-up strak. Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging.

0: aanwezig. Tickets €25 voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam, inloop 15:30. Orga Bos Mama.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Okay.
2: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar Twinkle Song.

The Leon. The Power Station. The Power Station. In Amsterdam. Word lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS Bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803 NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Kappermarkt, Awoyo, de Muzelsana Melis Winkli, Dapper Yuka vindt alles aan die saya van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
1: Sabi, that no there, ya arki Radio de Leon.
2: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn land.
3: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
4: Dit is een boodschap speciaal voor jou. Radio de Leon, meeswinger van de maand juni. Jingo McCroy met

0: Beste luisteraars, mijn naam is Gaia. Wij reizen terug in de tijd naar warme oorden van Flashback. Uw reisleider Franklin Exdon. Met muziek voor uw vermaak. Heel veel plezier.
1: Dames en heren, luisteraars. Salto is aan het verhuizen. En Flashback verhuist mee. Dit is een Flashback verhuisprogramma. Met Franklin Exdon. Enjoy.
2: Hey, goeiemorgen! Goeiemorgen! Alles maar goeiemorgen! Yeah!
3: Now, here comes the music.

Een big hello voor Marco Kassels in Suriname. Een big hello voor Kenneth Dubois. Ook een big hello voor Maureen Griffin. Enjoy!

Weet je wat ik ontdekt heb? Is dat je sterk in je schoenen moet staan om positief te blijven. Als je dat uitstraalt, krijg je dat ook terug.

0: Carine Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een spoedreparatie viel op de A9, Alkmaar Amstelveen, tussen Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein. 6 kilometer en 10 minuten. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dag winnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: en maak er een leuke dag van.
1: Bos Mama presenteert de Me Time Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Marta Haidt. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25 voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30. Orga Bos Mama.
2: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Okay.
3: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en events reclame. Voor meer informatie mailt u naar twinkle

Amsterdam. Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803.

Party, Dappermarkt, Aboyo, de Muzuksana Melis Winkri, Dapper Yucafé, alle Sandisayap van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.

0: uno de y Arqui Radio de León.
1: Surinam, amor sweet kondref grondap. Ik hou van Surinam. Ik hou van mijn land.
2: Ook deze krijgt het podium via Radio de León.
3: Dit is een boodschap speciaal voor jou. Radio de León, meeswinger van de maand juni. Jingo McCroy met Bird of a New.

dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand juni. Jingle McCroy.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: We zijn in Italië met Ria Senang. En ik praat met Delano Labort. En hij is de delegatieleider. Hij heeft alles georganiseerd met zijn team. Delano, welkom. Dit is de uitzending van Radio De Leon. We gaan ietsje luider praten, hoor.
2: Ietsje luider.
1: En je mag de luisteraars ook groeten vanuit Italië.
3: Hallo, allemaal. Groetjes vanuit Italië, Sicilië, Capo d'Orlando.
1: Ja, want waar ben je op dit moment, Delano?
3: We zitten nu in Sicilië, ten noorden van Palermo, in het plaatsje Capo d'Orlando.
1: En de locatie waar je op dit moment bevindt?
3: Strand, gezellig te chillen. In Capo d'Orlando bij Nettino Resort.
1: Je maakt de mensen een beetje nieuwsgierig, want jij bent hier en zij zijn daar.
3: Ja.
1: Delano, jij bent de delegatieleider van deze prachtige groep. Hoe heet deze trip?
3: Dit is het Wim Bode Veteranentoernooi dat elk jaar georganiseerd wordt. Ria Senang is vanaf 2016 erin gestapt, nadat er een elftal uitviel. Toen is er aan Ria Senang gevraagd om mee te doen. En dat zat zij in Groningen, zou het toernooi plaatsvinden. En toen heeft Ria Senang meegedaan, toen in 2016. En is meteen kampioen geworden van het toernooi.
1: En je zegt meedoen, je bedoelt voetballen?
3: Voetballen,
1: oké.
3: Okay. Ja, ja oké. Okay. Meedoen maar, aan het toernooi.
1: Van waar de naam Wim Bode?
3: Wim Bode was iemand van de vereniging Altius in Hilversum. En die is ermee gestart. Met een internationale toernooi waaraan verschillende landen meededen of meedoen. Nederland, België, Engeland, Italië. Deed voorheen ook een Duitse elftal mee, maar die is afgehaakt. Ja, en Wales ook. We zijn 2 jaar geleden in Wales geweest. Maar het eerste jaar werd Ria Senang meteen kampioen. 2016 in Groningen.
1: Meteen de smaak te pakken.
3: Meteen kampioen. En het jaar daarna moesten we naar Milaan.
1: Italië.
3: Italië, in 2017. En zo ben ik er bij gekomen. Er is mij toen gevraagd om dat te organiseren. De trip naar Milaan.
1: Dus je doet het al vanaf 2017?
3: Ja.
1: Wauw, mooi.
3: 2017. En toen zijn we met zijn delegatie van, ik denk ook 30 of 40 man naar Italië geweest. In Milaan.
1: Oké.
3: Okay. En het was heel leuk. Ook leuk bevallen. Iedereen leuke dingen gedaan. We zijn helaas geen kampioen.

0: hier? Hoeveel mensen zijn er hier? Wat voor soort mensen zijn er hier? En wat hebben de mensen gemist?
1: Ja, we zijn nu hier met een groep van ongeveer 45 man in Capo de Lando. Er zijn een paar op eigen gelegenheid daarna gekomen. Maar we hebben gevlogen met 44 man. Zijn we vanaf Schiphol vertrokken. En we zitten nu in het zonnige Capo de Lando aan de zee. En het was heel gezellig. Er zijn een paar Marokkaanse jongens die ons elftal sinds 4 jaar geleden hebben versterkt. Toen had Real zo lang het zelf georganiseerd. En toen zijn de jongens aangesloten. En ze zijn er nog steeds. Dus, en gelukkig, want ze zijn goede jongens. Ze kunnen goed voetballen. En dat hebben we nodig. En ja, vandaar dat we ook op de eerste plaats zijn geëindigd. Dit toernooi.
0: We komen nog even bij het voetballen. Maar we zijn met hier een team van bijna 45 man. En we zitten in appartementen en studio's. Maar meer, dit is mijn taak. We boren ook salesi, we boren bruine bonen. Hoe zit het daarmee?
1: Ja, we zitten in, we hebben totaal 8 studio's en 9 appartementen waar mensen in verblijven. En elk appartement heeft een keuken, dus je kan gewoon koken. Weet je, en mensen koken voor alles. Bami, moksalees, zei je, bruine bonen, alles aan de bord, ja.
0: Oké. Okay.
1: Dus iedereen heeft het naar zijn zin. We zijn in het verleden vaak naar hotels geweest. En mensen zeiden altijd van ja, we willen liever in een appartement zitten. Maar dan kunnen we onze eigen dingen klaarmaken. Dus dat doen we. Dus van ja, dit slaat wel aan. Want we hadden ook de mogelijkheid om in een hotel te gaan zitten. Maar dit was wel een leuke locatie. Met aan de ene kant het strand. En aan de andere kant de velden op loopafstand.
0: De voetbalvelden?
1: De voetbalvelden, waar het toernooi gehouden werd.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat ik heb gekozen voor deze locatie.
0: En nu het voetballen. Want jullie waren met een team hier, of jullie zijn met een team hier. Geef even aan hoe het met het voetballen is gegaan.
1: Nou, met het voetballen is het heel goed gegaan, dit keer. We zijn uiteindelijk kampioen geworden.
0: Nou, gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Dus de beker gaat mee naar Amsterdam. Die mogen we tot volgend jaar houden, die wisselbeker. En ook natuurlijk de eerste plaatsbeker die mogen behouden. Maar die wisseltrofee moeten we volgend jaar weer meenemen naar Engeland, waar we naartoe gaan.
0: Maar dus volgend jaar is het in Engeland?
1: Ja, volgend jaar wordt het in, bij Crystal Palace georganiseerd. Zuid-Engeland. En daar gaan we naartoe.
0: Maar nog even over het voetballen, hè? Want jullie maakten je zorgen in het begin omdat er niet genoeg voetballers waren.
1: Ja, ja.
0: Hoe hebben jullie dat opgelost om uiteindelijk toch kampioen te worden?
1: Er waren niet genoeg voetballers, we waren met bijvoorbeeld 10 man, 11 man. Maar niet iedereen was fit. Sommigen waren geblesseerd. Maar ze moesten wel. En toen heeft Mimoun een paar jongens weten te vinden die met ons wilden meevoetballen, Italianen, 2 geloof ik. En die hebben met ons meegedaan. En dat is goed gegaan, goed bevallen.
0: Ja?
1: Ja, in het verleden hebben we dat ook gedaan hoor, bij die andere toernooien. Waarbij andere landen geen spelers of genoeg spelers hadden, hebben wij onze spelers ook uitgeleend, weet je. Dus dit keer hebben we dat ook gedaan, maar dan aan Real Sociedad komen versterken. En dat is goed gegaan. We zijn,
0: want het is eigenlijk een vriendschappelijk toernooi.
1: Ja, het gaat
0: met
1: om
0: niet te strenge regels,
1: nee,
0: heb ik gezien.
1: Nee, het gaat om de gezelligheid. En mensen zijn, het is eigenlijk een hele grote familie geworden. Want je ziet elkaar elk jaar weer terug. Weet je, dus iedereen kent elkaar ongeveer. Je praat niet met iedereen, maar iedereen kent elkaar wel. Weet je?
0: Ja.
1: Sommige mensen ken je wel, praat je mee. Maar het is één grote familie die we in Bode.
0: Maar ik hoor heel veel beste luisteraars. Ik praat dus hier met Delano Labor. Leider van de trip naar Italië. En kampioen geworden met Real Sanang hier. En ik hoor allemaal goede geluiden over jou, Delano.
1: Ja, ik hoor ze ook. Ik doe mijn best. Ik ben, zoals ik zei, in 2017 ingestapt.

0: om die trip naar Milaan te organiseren. Ja, en dat heb ik elk jaar gedaan. Dus 10 jaar lang zit ik nu in die organisatie.
1: Mooi.
0: En het is altijd goed bevallen. Het is altijd wel een uitdaging hoor, om iedereen bij elkaar te krijgen en te mobiliseren. En
1: maar ja, het is je gelukt, 45 man.
0: Ja. Maar elk jaar
1: is een organisatie van
0: elk
1: zo,
0: jaar,
1: heb je me niet?
0: Ik zei, is het een uitdaging om mensen zo ver te krijgen. In het begin is iedereen enthousiast, maar als het op het moment aankomt dat je moet gaan betalen en reserveren, dan is het moment om te zien wie er echt meegaat.
1: Maar als je kijkt naar het resultaat, jullie zijn kampioen geworden. Jullie zitten in een prachtig appartement.
0: Ja.
1: Het uitgangsleven, het weer, de temperatuur.
0: Ja, wat geweldig.
1: En is het toch de moeite waard geweest?
0: Het is wel de moeite waard, zeker. Het is de moeite waard. Het is ook leuk, uiteindelijk wel. Ja. Want we zouden er eigenlijk mee stoppen. Want heel weinig mensen hadden zich aangemeld om mee
1: te gaan.
0: Dit jaar? Dit jaar, ja.
1: Okay.
0: Ja, we hebben een commissie die dat doet. Ik doe het niet alleen, we zitten met een commissie van 7 man.
1: Oké. Okay.
0: Ja. En die commissie was er eigenlijk mee gestopt. Omdat in het begin was iedereen enthousiast. Oh, we gaan mee, Italië, bla bla bla, je kent het wel. Maar op een gegeven moment moet je gaan reserveren.
1: Ja.
0: Je moet de tickets gaan reserveren, offerte aanvragen.
1: Dus eigenlijk zeg jij, voor volgend jaar, als mensen mee willen, als ze jou nu horen en ze worden enthousiast van hé, ik wil ook meegaan met de Riazana. Wat is jouw advies aan die mensen? Moeten ze contact opnemen?
0: Ze, ze kunnen de website van Riazana in de gaten houden. En daarin wordt alles ook vermeld.
1: En dan kunnen ze reserveren.
0: Dan kunnen ze zich aanmelden.
1: En het is eigenlijk, hoor ik, achteraf gezien aanbevolen om eerder, zo vroeg mogelijk te reserveren, te betalen, zodat je op het eind geen
0: sowieso, want we moeten
1: problemen hebben.
0: We moeten in een vroeg stadium al offerten vragen over hotels en tickets. Als we gaan vliegen of als we met een bus gaan, moeten we nog kijken. Londen is niet zo ver, dus zou het met een bus kunnen doen. We zijn ook naar Wales geweest 2 jaar geleden met de bus. Dus ik denk dat Londen ook zo'n trip wordt met de bus.
1: Oké.
0: Okay. Het vliegtuig heeft toch best wel veel voeten in de aarde.
1: Hoe is het eten hier van de Italianen?
0: Ja, ik ben niet iemand die van Italiaans eten houdt.
1: Nee, in Europa pasta?
0: Ja, pasta kan je wel. Maar niet alles. Wallo wallo Italiaans eten, maar ik loop niet zo. Ik kan wel een pasta eten. Maar daar houdt het ook bij op.
1: Ja.
0: Maar veel mensen lusten het wel. Maar ook veel mensen koken Surinaams eten gewoon.
1: In ja.
0: Het appartement. Omdat de mogelijkheid er is. Maar als we in een hotel zaten, was het wat anders. Daarbij,
1: ik merk ook, Delano, dat er sluitingstijden zijn van de winkels hier. Wij zijn gewend in Nederland dat de winkels gewoon de hele dag open zijn.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Hier heb je echt siesta.
0: Ja, hier heb je siesta. Die winkels zijn tot geloof 2 uur open. En dan gaan ze weer 1:05 gaan ze weer open in de avond. Tot 10:00, 8:00 zijn ze dan open. Ja.
1: Noem eens een paar leuke dingen van Italië voor de luisteraars.
0: De bergen. Veel bergen hier. We hebben een tripje gemaakt. Met de bus naar, wat was het ook alweer?
1: Tormina.
0: Tormina. En dat was echt heel mooi. Je kon de Etna zien.
1: Ik heb begrepen dat daar die film van The Godfather, een deel van die film is opgenomen.
0: Ja,
1: daar zijn we dus geweest.
0: Begrepen, ja.
1: Wow.
0: Ja. Heel mooi dorpje. Heel veel geschiedenis, historie. Maar ook een reisleider erbij, een reisgids. En die ging wat over het dorpje vertellen, hoe het ontstaan was, hoe de naam ontstaan was. Dus je leert ook heel veel dingen.
1: Het is ook dichtbij de vulkaan, de Etna.
0: Ja.
1: Daar zijn jullie dus geweest.
0: Kan je op afstand zien, inderdaad. Dat is echt heel mooi om te zien.
1: Mooi man.
0: Ja. Heel mooi plaatje hoor.
1: Is het aan te bevelen?
0: Ja, zeker. Sicilië, Palermo, Capo d'Orlando. We gaan morgen gaan we een tripje maken naar Messina. Dat is ook een heel leuk plaatje hoor ik. Ik ben er nog nooit geweest, maar we gaan het zien.
1: Oké. Okay. Oké, Delano, ik ga je bedanken. Heb je nog iets waarvan je denkt van dit mogen de mensen nog even weten over deze prachtige trip? Want jullie zijn kampioen geworden. Komt er een kampioensfeest hier en ook een kampioensfeest in Nederland bij Riazana?
0: Nou, kampioensfeest niet. De jongens gaan wel uit eten morgen met z'n allen. De voetballers. En we gaan in, als we terug zijn in Nederland, gaan we een dagje een barbecue organiseren. Gaan we boven.
1: Mooi man. Ja. Delano, grand tangier voor je prachtige bijdrage.
0: Yes, graag
1: gedaan. Keep on going with the good work.
0: Ik doe mijn best. Ik ben okay. Er wel bij volgend jaar.
1: Oké, hoor daar. Oké, thank you. Oké. Dit was dus een gesprek met Delano Labor. Leider van deze trip hier naar Italië. Waarbij Real Saint Lang kampioen is geworden van het toernooi. Gefeliciteerd.
0: Dank je.
2: We zitten nu gezellig te eten aan de zee. Hoe heet deze zee trouwens?
1: Oké, we zoeken het wel even uit. Ik zit aan tafel met de mannen van Real Saint Lang. En een van hen is de coach. Real Saint Lang in Italië. En we zitten gezellig even te ontbijten. Benny, even voor de luisteraars. Wie is Benny?
3: Ik ben Benny Blikslager.
1: Oud-voetballer?
3: Ja, oud-voetballer.
1: Voor welke club heb je trouwens gespeeld?
3: Ik heb voor Ajax gevoetbald. Ik heb voor Haarlem gevoetbald. Ik heb voor Volendam gevoetbald. Ik heb voor Telstar gevoetbald. Ik heb voor 4 van de 5 Noord-Hollandse profclubs gevoetbald.
1: Wauw.
3: Dus,
1: en nu voetbal je nog steeds?
3: Nou, nu even niet. Omdat ik een nieuwe knie moet hebben. Maar zodra die erin zit, dan, en het kan weer. Ik word dit jaar 64. Maar ik voel me toch nog te jong om te stoppen. Ik Benny, hou te veel van het spelletje.
1: Benny, jij zit nu bij Real Saint Lang al hoe lang?
3: Hoe lang zit het? Ik denk een jaar of 6.
1: Even voor de luisteraars, we zitten dus hier aan tafel met Benny te praten. Maar er zijn ook 4 fantastische voetballers. Even voor de luisteraars, we zitten hier met nog 4 andere voetballers te praten. We zitten dus hier in Italië te ontbijten. En samen met Benny zitten er nog 4 andere voetballers. En de eerste is...
4: Arabi.
1: En de tweede is...
4: Is Mimoun.
1: Mimoun. De derde...
4: Adil.
1: Ahmed.
4: De allerbeste.
1: No. Oké. Ja. Maar ik ga jullie straks ook korte vraagjes stellen. Maar even naar Benny toe. Benny, wat was jouw functie hier in Italië met de club Real Saint Lang?
3: Ik was samen met Reino Loin. Zijn wij de leiders van het team. Met behulp van Mimoun, een van de spelers, hebben we het team samengesteld. We kwamen eigenlijk zonder... Nee, laat ik het over mezelf praten. Ik kwam zonder verwachting. En we hebben gepresteerd boven verwachting. En het was echt een fantastisch toernooi. Was leuk. Was verschrikkelijk heet. Maar ja, het kon niet beter.
1: Je zegt boven verwachting uiteindelijk... wat was jouw directe rol? Want jij was een van de coaches.
3: Ja.
1: En een coach bepaalt wie waar moet spelen.
3: Reno en ik bepalen de opstelling en de begeleiding. Het verzameltijd, de kleding. We doen eigenlijk een beetje alles. Een beetje alles en nog wat. Doen we dan samen. Maar niet echt met z'n tweeën. Maar er zijn ook andere mensen die meehelpen. In de organisatie. Iedereen draagt zijn steentje bij, want we zijn één grote familie.
1: En we zitten nu in Italië. Real Saint Lang heeft heel goed gescoord. Kun je iets over vertellen? We hebben 2 dagen gevoetbald. Hoeveel teams? Welke landen?
3: We hebben 2 dagen gevoetbald. De eerste dag hebben we 3 wedstrijden gespeeld. De eerste wedstrijd hebben we gewonnen. De tweede wedstrijd hebben we verloren. De derde wedstrijd hebben we weer gewonnen. Waardoor we alsnog eerste werden in de pool met 6 punten. En de nummer 2 had 5 punten. Waardoor we dus doorgingen naar de winnaarspool, kun je zeggen. Mm-hmm. De kwartfinale, die wonnen we ook. Dat was de volgende dag. En de volgende dag was het nog heter dan de dag ervoor. De eerste wedstrijd hebben we ook gewonnen. En de tweede wedstrijd...
1: Dat was de finale?
3: Nee, dat was de halve kwartfinale. Kwartfinale zijn we begonnen.
4: Halve finale. En finale.
3: En dan de finale. Die wonnen we eigenlijk met groter gemak, ook dat ik had verwacht. Want uiteindelijk wonnen we die met 5-1. We wonnen de finale met 5-1. En het was, was fantastisch. De sfeer was fantastisch. De spelers waren fantastisch. Dus ja, dat was, het hele toernooi was voor ons geslaagd. Je komt elk jaar kom je eigenlijk weer dezelfde ploegen tegen. Dat maakt het juist gezellig. We hebben nu 10 jaar meegedaan. De eerste keer dat we meededen, zijn we eerste geworden. En dit was de 10e keer dat we meededen. En we hebben het toernooi weer gewonnen. Dus dat is...
1: een prestatie.
3: Ja, een prestatie.
1: En er was wel een twijfelmoment, want jullie hadden niet genoeg spelers. Hoe hebben jullie dat opgelost?
3: We zijn hier met 13 spelers gekomen. En als je een toernooi van 2 dagen hebt, dan is 13 man gewoon te weinig. En je weet hoe dat gaat met toernooien in het begin. De eerste dag valt het allemaal nog wel mee. En de tweede dag wordt het allemaal een heel stuk zwaarder voor de oude mannen. En de avond ervoor. We zijn hier natuurlijk niet alleen voor het voetbal. We zijn hier ook voor de gezelligheid en voor het samen zijn. En dus we hebben heel... Ik denk van alle ploegen hebben wij de meeste supporters mee. We zijn hier geloof ik...
1: Bijna 50, hè? 45.
3: 50 man, bijna 40. Ja. We hebben heel veel supporters. Fantastische stemming. De sfeer is goed ook in de groep. De andere ploegen zijn heel erg leuk. Dus ja, iedereen zit dicht bij elkaar. Dus je komt elkaar ook tegen in de stad. Dus het is één groot feest.
1: Mooi. En je keek terug op een succesvol toernooi.
3: Op een succesvol
1: toernooi. Hoe heet het toernooi trouwens?
3: Het Wim Bode toernooi.
1: Oké. Die ik zal aan de delegatieleider vragen dat hij uitleg geeft over Wim Bode. Nu wil ik het nog even hebben over jouw rol. Was jij verrast? De resultaten?
3: Ja, ik was verrast, want ik kwam hier eigenlijk zonder verwachting. Maar die jongens hebben me verrast. Ze waren ook, juist misschien omdat we met te weinig man waren, waren ze eigenlijk nog gemotiveerder dan normaal. Mm-hmm. Maar nu wisten ze dat ze moesten blijven staan. Normaal, als je moe bent of wat dan ook, dan heb je zoiets van, nou ja, hè, kan een wissel erin. Maar we hadden bijna geen wissels. Dus het was, iedereen moest...
1: Roeien met de riemen die er waren.
3: En iedereen moest een stap extra zetten en dat deden ze ook.
1: Ja. En de laatste vraag. Jullie hebben eigenlijk ook een soort showvoetbal gegeven. Al die doelpunten die werden gemaakt. Dat was net een show. Het hele team ging naar links. En de...
3: Ja, doelpunten waren echt van Champions League niveau. Nee, er waren echt doelpunten bij. Die zouden zeker bij Studio Sport meerdere keren herhaald worden.
1: Ja.
3: Absoluut, ja. Er waren zeker hele mooie doelpunten bij.
1: Mooi.
3: Dus dat was echt genieten geblazen. En ik ben niet zo'n snelle genieter, maar ik heb nu echt genoten.
1: Mooi.
3: Ja.
1: Benny, ik ga even nog aan de heren hier aan tafel een korte reactie vragen. Ik begin bij
3: Arabi.
1: Arabi, jij bent volgens mij de topscorer. En jij hebt heel veel teams echt waar het bos ingestuurd. Zelfs de keeper.
5: Ja, wat zal ik daarover zeggen? Topscorer is voor mij altijd een beetje bijzak. Uiteindelijk gaat het om resultaat. Mm-hmm. Of laat ik het beginnen. Het begint altijd met plezier. Als ik plezier heb met z'n allen, dan komt het resultaat vanzelf wel. En nogmaals, topscore is gewoon een bijzak. Het is maar altijd bijzak voor mij. Het is altijd maar meegenomen. En wie scoort, ik of iemand anders, dat kan daar niet bij voor mij.
1: Oké. En je voelt je lekker thuis, want het was gewoon één grote familie.
5: Ja, serieus, het klopt. In Yasrana, ik kom eigenlijk niet zo vaak bij Yasrana, maar nu zit ik echt erin, weet je. Maar nu je voelt het gewoon. Het is, dit moet echt meer van zo'n stuk organisatie, gewoon een mix, moet er meer van komen. Ja. Vooral als in Amsterdam woont, weet je.
1: Ja.
5: Dus we zijn toch, als ik eerlijk mag zeggen, zijn we toch wel een beetje afstandelijk van elkaar. Maar dat hoort eigenlijk niet. We moeten gewoon lekker samen, gezellig. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen lekker mixen en dan komt er heel veel rijkdom daarvan uit.
1: Ja, want jij bent de spits. Of één van de spitsen.
5: Ja, ik vind eigenlijk, ja, zo kun je het ook noemen. Maar
1: hij is bescheiden.
5: Nee, niet echt bescheiden. Maar
3: hij is te bescheiden.
5: Een voetballer moet eigenlijk kunnen voetballen en dan maakt niet uit waar hij in zit.
3: Op welke positie.
5: Als je mij achterin zit, vind ik het ook prima. Middenveld, prima. Maar natuurlijk als aanvaller is altijd de fijnste plek natuurlijk.
3: Krijg je de meeste aandacht.
5: Ja, inderdaad. Ja.
1: En wat mij opviel, je werd aangespeeld door je medespelers en je beheerste de bal alsof, ook al kwam hij van 30 meter, ja. Je beheerste het gewoon.
5: Ja, wat zal ik zeggen? Het gaat gewoon automatisch. Het zit gewoon in je. Dus het gaat vanzelf.
1: Okay,
5: dus niet
1: mooi.
5: Dat ik ga, oh ja, ik heb nu de bal, ik ga dit doen. Nee, het gaat allemaal
1: Maar je ziet dus ook op een succesvol

0: tournament hier in Italië.
1: Ja, zeker.
0: Munim.
2: Mimoun.
0: Mimoun, wat was jouw positie in het team?
2: Nou, ik begon in het team begon ik als laatste man. Voorstopper. De eerste wedstrijd ging goed. De tweede wedstrijd ging wat minder. Ik heb al last van mijn knieën. Nou, met bespreken met de coach zijn we anders gaan spelen. Ik ben even aan de rechterkant in Vullen, die heeft me opgelost. En toen ging het weer, draaide het weer goed. Want dat was de tweede wedstrijd hebben we verloren. Hebben we meteen even bespreking, hoe gaan we dat aanpakken. Nou, de derde wedstrijd gewonnen. En zodoende, die opstelling ging goed. En zodoende gingen we de hele toernooi met die opstelling spelen.
0: Wauw. En ik heb jou geobserveerd tijdens de wedstrijden. In mijn ogen ben jij een stabiele factor in het veld, in het team. Dat is mijn waarneming. Want ik keek hoe jij ook een beetje dirigeerde. Zeg maar, in het veld. Je had het overzicht. Zo heb ik jou ervaren.
2: Kijk, ik ben nu op leeftijd. Ik ben 60 jaar. Benny kent me heel goed. Ik ben altijd bij Fortjes, bij TOG. Heb ik altijd als laatste man. En diegene die de boel even in elkaar heeft. Jij moet daar, jij moet daar. En natuurlijk, als er iemand jonger dan mij is en die dat ook kan, dan geef ik ze.
3: Stokje graag over.
2: Ja, snap je?
0: Ja.
2: Maar ik wil op wel een goede manier, een positieve manier. Mm-hmm. Meestal gebeurt het nog niet. En daar kan ik niet tegen. Wil je gaan corrigeren, doe je dat altijd met positief. En niet op een negatieve manier.
0: Ja. En je zit nu ook bij Real Sendang.
2: Ik zit nu, naar Benny. Ik heb al jaren met hem gevoetbald. We waren eerst bij TOG. Ook al 3 jaar.
3: Drie seizoenen.
2: Toen hebben we die opstap genomen om naar de Yasranam te gaan. En het bevalt me goed. Het is, ik voetbal nu al 3 seizoenen bij Yasranam, of 4. Die warme ontvangst, die heb ik nergens gezien naar Yasranam. Je wordt echt warm, met warmte wordt je ontvangen. En je krijgt ook respect terug. En omdat Benny dat heeft overgenomen, doe ik ook veel. Ik zoek ook naar jongens. Als ik naar een toernooi ga, dan wil ik ook winnen. Dat is één ding die ik wil weten, die ik wil doen. Toen ik hier kwam, kwam ik erachter dat ze te weinig jongens hadden.
0: Je bedoelt, toen je hier kwam in Italië?
2: Ik ben 2 dagen later dan de groep. Toen zeg ik, Kereno, hoe zit het met de jongens? Hij zegt, ja, we hebben precies 11. En 2 die nog, die geblesseerd zijn. Mm-hmm. Toen ging ik even ronselen. Heb ik 2 spelers uit Italië kunnen regelen. Mm. Daar zijn we ermee begonnen. Uiteindelijk moeten we tegen Palermo. En die 2 Italianen die mochten niet voetballen van die organisators.
0: Oh, omdat ze veel jaar zo lang waren uitgekomen?
2: Omdat ze vanuit hier, omdat wij ook geen jongens hadden, we hadden maar 10 jongens. Dus het is een heel lang verhaal, kort te maken. Ze mochten niet meer voetballen met ons. Dus wat zeiden we als organisatie? Gelukkig, ik word altijd erbij betrokken van Benny en Reno. Hoe gaan we dat oplossen? Nou, dan gaan we even jongens kijken die ons bij ons systeem kan passen. Ik neem altijd overleg met Benny en meestal ik en Benny, we komen altijd eruit. Hij zei, die speler, ik heb hem ook in mijn oog. Die speler gaan we met die speler gaan we even verder.
0: Oké. Okay.
2: Gelukkig 2 spelers, Benny, waren er, die ons hebben geholpen.
3: 3.
2: Ja.
3: 3 jongens.
2: Eentje als finale, in die finale.
3: Ja.
2: Maar de 2 jongens, die hebben ons met de halve finale en de kwartfinale, die hebben ons geholpen. En eentje in de finale, omdat we helemaal geen jongens hadden. Mm-hmm. En uiteindelijk is het. En dankzij, echt, meen ik echt serieus uit mijn hart. Ik ben blij dat ik Arabi toch heb meegenomen. Zonder hem was het echt niet gelukt.
3: Nee, absoluut niet.
1: Nee, niet echt hoor. Je doet het uiteindelijk met z'n allen, weet je.
2: Ja,
1: met z'n allen.
2: Echt waar.
0: Met z'n allen, mooi. Dankjewel, Mimoun.
1: Maar hij is wel één ding vergeten om te zeggen.
0: En dat
1: hij
0: is
1: gekomen om te vlaggen. Hij is eigenlijk onze vlagger, had hij ook moeten zeggen.
0: En ja. Nu hoort u de stem van Ahmed. Ja. Wat zeg je over Mimoun?
1: Hij is eigenlijk onze vlagger, grensrechter.
0: Grensrechter?
1: Grens.
0: En hij stond in het veld?
1: Ja, hij stond in het veld, ja.
4: Dat is heel knap, ja.
2: Omdat we geen jongens
1: hebben. Nee, dat is een grapje. Nee.
0: Maar Ahmed, jouw rol in het team?
1: Ik weet het echt niet. Ik heb eigenlijk geen rol. Ja, ik ben gewoon de drukste.
3: Hij is onze controleur op het middenveld.
1: Maar hij
3: is onze controleur, dat is zijn rol. En die doet hij heel erg goed. En wat hij dus heeft, is dat hij af en toe te fanatiek is.
4: En dan krijgt hij storing.
3: En dan krijgt hij storing.
1: Af en toe, altijd.
4: Error.
0: Maar Ahmed, je was... Ik heb het hele team geobserveerd.
1: Ja.
0: Ik vond wel dat jullie als team met elkaar speelden.
3: Ja.
0: Dat vond ik wel.
1: Het mooiste van ons, we zijn gewoon één familie.
0: Ja.
1: Gewoon werken.
0: Maar ook op het veld, hè?
1: Ja, we werken voor elkaar.
0: Ja.
4: Maar dat is een team natuurlijk. Je kan niet iedereen zelf met hetzelfde karakter hebben. Eentje is rustiger, eentje is wat drukker, eentje is wat sneller, eentje kan coachen. Dus dat is, ja.
1: Kijk, maar voetbal is ook emotiesport, hè? Dus
4: ja, nee,
1: als het niet gaat, dan...
4: Ik heb het altijd bewonderd, de mensen die echt toch rustig blijven. Ik ben een beetje
1: niet zo.
4: Nee. Maar dat is wel het punt waar wij moeten aan werken, hoe ouder dan je ook bent, weet je. Elke keer als je klaar met voetbal bent en ik ga naar huis, dan denk ik, shit,
1: ja, wat heb ik gedaan?
4: Waarom ben ik een beetje tekeer tegen hem gegaan? Waarom heb ik dat gedaan? Ik had ook gewoon rustig moeten blijven.
0: Even voor de luisteraars, want die hoort heel veel mensen praten. We zitten dus nu hier gezellig op een balkon langs de zee, of aan de zee, met de mannen van Real Zenan. En u hoorde net de stem van...
4: Arabi
0: en...
1: Achie.
0: Ja. En we zitten even te babbelen over het toernooi dat Real Zenan grandioos hier heeft gewonnen in Italië. Ahmed, je bent helemaal thuis in de Surinaamse...
1: Ik voel me zeker thuis.
0: Ja.
1: 100%.
0: Ja. Je tak Zenan tongen?
1: No.
0: Nog niet, maar het komt wel.
1: Moet nog komen.
0: Maar je kent toch een paar woorden?
1: Jawel.
0: Welke?
1: Ja, scheldwoorden misschien.
0: Nee, die kan ik niet. Geen scheldwoorden. Maar je voelt je lekker bij Real Zenan?
1: Zeker.
0: Oké.
1: Dat doen we thuis.
0: Hoe lang ben jij al actief bij Real Zenan?
1: 2 jaar, denk ik. Twee seizoenen.
2: Drie seizoenen.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Oké. En jouw positie in het veld?
1: Gewoon verdediger, de middenvelder.
0: Middenvelder. Ja. Mooi man.
1: En ik hoop dat het nog jaren kan duren, zeg maar, dat we samen kunnen voetballen.
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja. En wat vind je van de sfeer?
1: Perfecto.
0: Oké, dankjewel Ahmed. Dan kom ik bij Adil. Zag ik het goed?
2: Ja.
0: Ik denk dat jij wel ietsje harder moet praten, hoor. Ja. Adil, wat vond jij van het toernooi? Met welke verwachtingen ben je hier naartoe gekomen?
2: Ja, eerlijk gezegd, ik was gewoon enthousiast om hier naartoe te komen. Vanaf het begin al. Maar helaas, op de laatste dag, op het laatste moment, werd ik ziek.
0: Oh.
2: Ja, ik was gewoon griepig geworden en ik voel me niet zo goed. Maar, mijn vrouw thuis zegt zelf van, ga je gewoon zo of ga je niet, wat ga je doen?
4: Ja.
2: Ik dacht mezelf, nee, ik ga die jongens echt niet gewoon in de steek laten, weet je wat. Ik ga gewoon, ik neem gewoon medicijnen mee, ik ga drinken. In het geval, ik doe alles aan wat om aanwezig te zijn met die jongens gewoon om te doen. En uiteindelijk heb ik het gedaan en was het gelukt.
0: Wauw.
2: En in de veld, ik voel me gewoon kort ademen, gewoon. Omdat we moeten continu natuurlijk middenvelden, we moeten continu gewoon verdedigen, voorin, omschakelen. Het was voor mij een beetje zwaar. Natuurlijk met die... Vooral die hitte gewoon.
0: Ja.
2: Dat is voor mij pittig eigenlijk.
0: Er waren een paar mensen op de tribune en die zeiden... Waarom haalt die man zijn zonnebril? Kun je daar wat over zeggen? Want je speelde met je bril.
2: Ja, precies. Dat is geen zonnebril.
0: Het is geen zonnebril.
2: Ja, en ik heb die glazen, zeg maar, die worden gewoon... Ja, wanneer normaal geen zon is, dan zijn ze gewoon normaal. wanneer de zon schijnt. En dan worden ze gewoon, ja, zonnebril.
0: Maar je ziet bijna nooit een voetballer met een bril.
4: Ja, David, ja, precies.
0: David, natuurlijk. Ja. En hoe lang ben jij al bij Real Sanam?
2: Ja, ook nu drie seizoenen, toch?
4: Drie seizoenen, toch?

0: exact verkeerd.
1: Drie seizoenen.
0: Drie seizoenen, ja.
2: Je gaat niet meer weg.
0: Nee, absoluut niet. Nee, dan ga ik niet meer weg. Nee.
2: Je voelt je ook lekker thuis?
0: Ik voel me gewoon lekker thuis. Gezellig mensen, leuk mensen. Ik had het helemaal niet verwacht, eerlijk gezegd. Maar uiteindelijk, echt gezellig mensen. Ik vind het gewoon top. Geregeld. Natuurlijk ook door Ben. Wij zijn nu met waar bij Theo ging. Ik heb daar ook niet opgegroeid bij Theo. En op een gegeven moment kwam Ben en zegt: "Wauw jongens, hier stoppen ermee. En dan gaan we Barrial aansluiten."
2: Wauw.
0: En het was gewoon top.
2: Goeie keus.
0: Ja, absoluut. Ja. Goeie keus.
2: Ja.
0: En vooral lekker eten daar, zou ik zeggen.
2: Oh, ja.
0: Ja, ja. Goedkope eten hebben ze daar. En goedkope ook, niet zo duur. En gezellig. Mensen, gewoon leuke mensen.
2: Mooi.
0: Vind ik wel.
2: Heer, ik ga jullie bedanken. Benny, je wilde nog wat zeggen? Voor de mensen die dit hebben gemist?
3: We hebben het over... Ik heb gezegd, we hebben het met z'n tweeën gedaan. Dat was als leidinggevende. En daarin vind ik dat we Reno Lewin te weinig hebben genoemd.
4: Ja.
3: Want die was zeker ook een hele belangrijke factor in het team. Ja, hij is eigenlijk een beetje de... Hij is ook de oudste in het team. Rondom het team. En ook een beetje een soort vader. Ja, Reno Lewin, Benny Blikslager en onze spelers.
2: Geweldig.
3: Hij wordt met z'n allen gedaan.
4: Inderdaad. Maar voor alle mensen die het regelen, vergis je niet. Er komt heel veel bij kijken.
5: Tenzij Delano.
4: Ja, maar kijk, als je namen gaat noemen, dan doe je hem misschien tekort. Maar echt allemaal, die mensen die het regelen.
3: Als je moet regelen voor 50 mensen.
4: Echt respect
3: hier,
4: voor de mensen.
3: Hier te komen.
4: En dus voor de spelers is eigenlijk gewoon je schoenen meenemen. En dan sta je op veld en denk je, ik doe het maar even, weet je.
2: En nu is het buitenland.
4: Ja, precies. Maar ook zelf ook gewoon ook bij je eigen club Rias Rana. Mensen die achter scherm, behoorlijk veel werk hoor. Vergeet je daar niet.
3: Ja.
4: Als je als een speler zijnde daar bewust bij bent, dan ga je extra gas geven hoor.
3: Ja,
4: voor dat. Dus bij deze wil ik jullie allemaal bedanken. Vooral Benny en Mimo natuurlijk. Maar dank
3: en bij jou ook.
4: Graag.
3: Je hebt een heel groot aandeel gehad in onze kampioenschap.
6: Onze sterspeler.
2: Ja, heren, ik ga jullie bedanken. Ik ga nog meer mensen vragen om een reactie te geven. Over deze tour en over Real Sanam. En over de voetballers en dergelijke. Maar in elk geval jullie bedankt.
0: Ja,
2: Benny,
0: bedankt.
2: Adil,
0: dank je wel.
2: Ahmed, Mimoun en Arabi. Grantangi. Wat is Grantangi in het Arabisch? Dus dank je wel.
4: Shukran.
2: Shukri is
4: Turks.
2: Ja, ook in
4: Turks.
2: Shukran. Oké, nou, dan weten we ook. Dank je wel, heren.
7: Yumsabi. That no-no there, yeah, arc.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dennis Mooij, ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Voor het Rotterpolderplein heb je 10 minuten vertraging. De linker rijstrook is in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
2: Yumsabi, dat no-no-de.

0: Maak er een leuke dag van.
1: Bos Mama presenteert de Meetime Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 15:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Jan Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 15:30. Orga Bos Mama.
2: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
3: Dit is de stem van Ellen Nobibux.

gona dapper strati, dapper markt, aboyo, de musselsana melis winkri. Dapper yuka fin alla sandisa ya fanood. De volgende producten kunt u

bij Millie's kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Millie's Winkel, Millie's Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Millie's Tropical 064-256-6176.

0: Suriname. Amor sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn land.
1: Ook deze krijgt het podium via Radio De Leon.
2: Dit is een boodschap speciaal voor jou. Radio De Leon, meeswinger van de maand juni. Jingo McCroy met

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: We zijn in Italië. Ik zit hier ook in Italië met twee dames die volgens mij al jaren participeren met deze prachtige Wimboede trip naar diverse landen. Ik ga ze meteen aan u voorstellen. U bent?
2: Merlin Derby.
1: Merlin Derby. En u bent?
2: Gladys Valentine.
1: Dames, jullie zijn altijd betrokken bij deze mooie trip.
3: Nou, niet altijd. 4 jaar inmiddels.
1: 4 jaar?
3: Ja, het is begonnen bij Real, bij het toernooi. En toen werden we uitgenodigd, omdat ze ons zo gezellig vonden, om altijd mee te gaan.
1: En inmiddels zit jij, heb ik begrepen, in de organisatie.
3: Ja.
1: Wat doe jij concreet in die organisatie?
3: Samen met Delano onderzoek ik zeg maar de hotels en de reizen. En nou, dan hebben we samenspraak, dat leggen we dan voor aan het bestuur. En dan kijken we wat past en wat niet past.
1: En dit keer was het niet zo moeilijk, want Italië is groot.
3: Nee, het was best wel moeilijk, want we hadden verschillende hotels. En zoals je kan zien zijn heel veel hotels in renovatie. En dat was dus ook het geval bij deze trip. Want het hotel wat we oorspronkelijk wilden boeken, die was dus gesloten. Maar gelukkig hebben we toch twee appartementen en studio's kunnen vinden.
1: Maar opvallend is dat de voetbalvelden pal naast appartementen en studio's zijn. Wat hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Volgens
3: mij,
1: was het toeval?
3: Volgens mij was dat toeval. Maar wel een mooie toeval, denk ik.
1: Ja, Gladys, jij bent ook een... hoe lang ben jij betrokken bij deze trip?
2: Hetzelfde als Merlin. We zijn bij Real begonnen. En ze vonden ons zulke goede supporters. Dat ze zeiden, nou, jullie mogen altijd mee. En we helpen ons gillen, supporten. Ja, alles zodat de jongens... zodat we het beste uit de jongens halen. Ik zit niet in de organisatie. Ik ben alleen supporter.
1: Mooi, man. En we zijn nu in Italië. Geef jullie even je gevoel door aan de luisteraars hoe het is hier in Italië.
3: Ik ben blij dat we deze keer een keuze hebben gemaakt om langer dan het toernooi te blijven. Dus we zijn hier inmiddels al sinds dinsdag hier. Het toernooi heeft alleen het weekend plaatsgevonden. Maar het is een prachtig land. Heerlijk weer. Zon, zee, strand.
2: Ja, want vroeger kwamen we maar 3 dagen. Dus dit is gewoon geweldig. Dit houden we erin.
3: Precies. Nee, het is echt geweldig. Ik heb nog nooit eerder van Capodanno. Van Capodanno. Maar...
1: En hoe is het jou ervaren, Gladys?
2: Helemaal geweldig. Daar ben ik voor. En dat we zelf kunnen koken, dat vind ik ook lekker. Want je vindt niet alles lekker hier. En de mensen zijn anders. Maar ja, daar moeten we ook mee leren omgaan.

0: En
1: Real is kampioen geworden van het toernooi.
0: Nee,
1: maar jij was als eerste supporter op het veld.
0: Hallo,
1: Waarom?
0: Ik heb ze echt gesupport. En ze hebben het verdiend ook, want ze hebben heel goed gespeeld. We hebben maar één wedstrijd.

0: geef je op.
1: Meld je aan. Door, Dick.
0: En we gaan er gewoon voor om alle jongens te supporten.
2: Wacht eens even. Ik hoor Crystal Palace en Londen.
1: Ik hoor Zuid-Engeland. Volgens mij.
2: Zuid-Engeland is geen Londen hoor.
1: Nee, toch?
2: Maar goed, dat zoeken we wel
1: zoeken
2: uit.
1: Het wel uit.
0: Maakt niet uit. Wherever we go.
1: Ja. We gaan met z'n allen.
2: Zo is dat. En nu zitten jullie gezellig aan het strand?
0: Heerlijk, ja, met z'n allen.
2: Je hebt twee kleuren, zie ik. Laatste vraag. Delano doet het al een aantal jaren, maar hij wil overdragen. En wat vinden jullie daarvan?
1: Ja, liever niet, maar ik begrijp hem ook wel. Hij mag het stokje overgeven en dan mag hij er nu even van gaan genieten. Want mensen denken dat de organisatie heel makkelijk is. Maar nee, hij zet zijn hart en zijn ziel in om iedereen tevreden te houden. Dus hij mag met pensioen.
2: Hij mag pensioen,
1: ja.
2: Maar nog niet.
1: Liever niet.
2: Nog niet.
1: Want als hij het organiseert, weten we het is goed.
2: Ja.
1: Dat is ook maar, wat we gaan missen, hoor.
2: Er zitten toch meer mensen in de organisatie?
1: Ja, maar willen ze allemaal. Misschien zeggen ze allemaal tegelijk op.
2: Luisteraars, ik praat dus hier aan het strand met Gladys en Merlin. En dat zijn twee van de top supporters hier. En want we hebben eigenlijk de grootste groep qua supporters.
1: Ja. Klopt. Altijd.
0: Ja.
2: Altijd?
1: Ja.
2: Maar ik heb begrepen, die andere mannen nemen hun partners niet mee, want ze willen alleen mannen, ze willen een soort mannentrip van maken. Die andere landen.
1: Ja. Okay. Nee, niet hoor. Wat hier gebeurt, blijft hier.
2: Oh. Dames, ik ga jullie bedanken. Voor jullie bijdrage.
0: Ja, het was echt een top toernooi.
1: Ja.
2: Top toernooi.
1: Ja.
0: Okay. En
1: top
0: nog vakantie.
1: En nu nog twee dagen. Geniet.
2: Geweldig. Dankjewel. Oké.
3: Hi, I'm Claude Woods.
4: Hi, I'm Tim Owens.
5: Hi, I'm Devere Duckett.
3: And we're the Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay. Here with Radio De Leon.
4: Keep loving, keep grooving, stay together. The power of love can change the world.

0: We zijn nog steeds in Italië. Aan de zee, langs het strand, met Rea Zanang. En een van de uitblinkers tijdens de wedstrijden zit hier met mij, gezellig, met zijn zonnebril. Alleen die oranje t-shirt begrijp ik niet, want Rea Zanang, ja, Rea Zanang is groen, maar hij heeft oranje aan. Wie bent u?
1: Ik ben Edinho.
0: Edinho?
1: Ja.
0: Edinho, jij bent met deze trip hier naartoe gekomen. Is het je eerste keer?
1: Eerste keer inderdaad Sicilië.
0: Moet je harder praten?
1: Eerste keer Sicilië, Palermo, Capo d'Olando.
0: En wat vind je van de trip?
1: Ik vind de trip heel leuk, maar dat komt met name door de groep. De samenstelling van de groep. Het is een hele grote groep met een leuke aanhang. En ja, ik denk met zo'n groep kan je het overal leuk maken.
0: En we zijn eigenlijk net een familie hier, hè?
1: Zeker, zeker.
0: Hoe ervaar jij dat?
1: Ik ervaar het net zo, maar we zijn dus hier gekomen voor het toernooi. En we horen het ook van alle andere teams. De sfeer die we met ons meebrengen. Een hele warme cultuur ervaren ze van ons. En het wordt ook zeer gewaardeerd. En we krijgen ook gewoon veel complimenten en hopen ook elke keer dat we erbij zijn.
0: Dus. Mooi man. Edinho, het voetballen. Je was heel agressief op het veld in de zin van alert. En wat is die bezin? De manko koiri. Heb je dat altijd gedaan?
1: Nou ja, kijk, je wordt wel wat ouder, dus je probeert ook gewoon slimmer te spelen. En je moet ook kijken naar de omstandigheden, zwaar veld, het is warm. Dus je probeert elkaar ook scherp te houden van laat die bal lekker het werk doen. En niet al te veel meters te maken, onnodige meters. En zo je energie te besparen, want ja, tot aan de finale speel je gewoon 6 wedstrijden.

0: Want je hebt alle wedstrijden gespeeld.
1: Alle wedstrijden gespeeld, inderdaad. En het was heel zwaar. Maar ik had het absoluut niet willen missen.
0: Wauw.
1: Ja.
0: En ik zie dat, of ik heb gemerkt, dat na de kampioenfinale wedstrijd jullie heel veel respect kregen van de tegenstanders. In het begin hadden ze er een beetje moeite mee dat ze niet konden winnen van Real. Maar ze hebben verlies toegegeven.
1: Ja, zeker, zeker. Maar dat heeft ook met emoties tijdens de wedstrijden natuurlijk te maken. Iedereen wil winnen, hè? Iedereen gaat ervoor. En dat maakt het natuurlijk ook gewoon ontzettend leuk en spannend. Maar uiteindelijk zie je gewoon dat het een heel sportief toernooi is. En iedereen het elkaar ook wel gunt.
0: Ben je er volgend jaar bij in Engeland?
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja?
1: Ja, zeker weten.
0: En wat hebben de mensen
1: smaakt
0: die...
1: smaakt naar meer.
0: Oh, dit smaakt...
1: dit smaakt naar meer. Ja, natuurlijk.
0: En wat hebben de mensen gemist die niet hier zo zijn?
1: De mensen die hier niet zo zijn, hebben een heerlijk eiland sowieso gemist. Waar je lekker kunt vertoeven. Het is wel een eiland in de rust. Misschien dat het in het hoogseizoen een stuk drukker is. Maar kom je voor je rust, dan ben je hier zeker aan het goede adres. En het toernooi zelf is misschien achteraf gepraat, maar... Ja, je hebt gewoon een prachtig kampioenschap gemist met heel veel sfeer, mooie momenten, spannende momenten ook, maar uiteindelijk een onvergetelijk moment en die cup met de grote oren omhoog hijsen met het hele team, de aanhang, dat was echt een onbeschrijfelijk gevoel.
0: Mooi.
1: Alsof je de Champions League wint.
0: Ja. Zo voelde het, hè?
1: De oude dag, ja.
0: Ja, ja, ja. En Dino, ik ga je bedanken voor je mooie bijdrage. En volgend jaar ben je er weer bij, zoals velen dat hebben aangegeven dat ze erbij zullen zijn.
1: Zeker, zeker.
0: Grand Tangi.
1: Dit moeten we echt koesteren. En wie weet kunnen we onze titel prolongeren. Je weet niet, de bal blijft rond, dus we gaan er gewoon weer voor.
0: Dankjewel, Edinho. Yes?
2: Dit is de Woutreus van Amsterdam, Radio De Leon. Toen was het zo.
0: Er zijn een paar mannen hier die voor het eerst deze trip hebben meegemaakt. En we gaan ze even vragen wat ze ervan vinden. En de luisteraars van Radio De Leon die zijn gekluisterd om te luisteren. En u bent?
3: Ik ben Dwarka.
0: Dwarka.
3: Ja, ik maak dit voor het eerst mee. En, ik heb een hele leuke tijd meegemaakt hier.
0: In Italië.
3: Ja.
0: En het feit dat Real Sanan kampioen is geworden.
3: Dat is top. Ja, helemaal. Na 10 jaar weer. Dus.
0: Ja.
3: We hebben een hele leuke tijd.
0: Italië wordt ook niet elk jaar kampioen.
3: Oké, dat is
0: dus,
3: klopt.
0: Maar we hebben hem nu vast. En dat was de Koevo Trajari Abamampaga.
3: Ja, dat is de derde keer. Hè, mochten ze die beker houden.
0: Ja. En wat vindt u van de locatie, de omgeving?
3: Picobel, ja, top. Ja, absoluut.
0: Ja, en het eten?
3: Wij hebben zelf gekookt.
0: Zo mooi.
3: We hebben van alles klaargemaakt. We hebben bruine bonen klaargemaakt. We hebben rijstkip klaargemaakt met snijbonen. We
0: Serieus?
3: Hebben van alles klaargemaakt.
0: En alles aan oefening,
3: ja? Nee, we hebben het ja. Snijboom groente hebben we hier gehaald.
4: Ja.
3: En kip.
0: Oké, oké. Dus het is voor u de eerste keer. Komt u nog een keer?
3: Zeker weten.
0: Of bent u vanaf nu altijd erbij?
3: Vanaf nu ben ik er altijd bij.
0: Mooi man. En u bent meneer Dwarka?
3: Ja, klopt.
0: Oké, grand tangi, grand tangi. Ik ga naar mijn volgende Stonfutu. Gast die ook voor het eerst is hier.
4: Ja.
0: Voor het eerst. Wat is uw naam?
4: Mijn naam is Eddie. Ik ben ook voor het eerst. Maar eigenlijk wat Dwarka heeft gezegd is voor mij ook hetzelfde. Ik wil niet zeggen ik sluit me aan ben. Bij de vorige spreker, wat komt op hetzelfde neer, eigenlijk.
0: Ja, maar...
4: Accommodatie is prima. We hebben wat strubbelingen bij de receptie, maar dat weet je ook van. Maar oké, okay, staat erover. Ik heb net gezwommen vandaag, dus het heeft mijn dag goed gemaakt. En ik mag niet klagen. Volgend jaar ben ik weer van de partij.
0: Mooi man. En onze voetballers, wat vond je van onze
4: top,
0: voetballers?
4: Top, top. Ik heb eentje gesproken vandaag. En dan kijk ik naar vooral naar... Ik wil niet zeggen, Edwin, we moeten iets voor die jongens doen. Vooral de Marokkaanse jongens. Ik zou zeggen, bij Real Sanan moet een datum vastprikken om ze te huldigen.
0: Ik heb van de Lando begrepen dat er een moment komt dat er met het team, het kampioensteam, wat wordt gedaan.
4: Nou, bij deze dan.
0: Maar wat vond je van die voetballers in het veld?
4: Ik heb nergens, we hebben gewonnen, dus het is top. Top! Het is top!
0: Wat vond je
4: van
0: die...
4: Je zag me niet juichen, hè?
0: We waren allemaal aan het juichen.
4: Ik heb genoten, de voetballers waren goed. Ik had niet verwacht dat ze zo ver zouden komen. Eerlijk gezegd, met weinig wissels en dat soort toestanden. Maar het was vooral de spits en de linksbuiten. Trouwens, hij speelde links en rechts buiten, maar... Ja, top jongen. Ja. We moeten, ja, die man heeft eigenlijk een medaille verdiend.
0: Mooi man.
4: Ja.
0: Geweldig. Ik heb hem trouwens ook geïnterviewd vandaag.
4: Okay.
0: Dankjewel, dankjewel.
4: Graag gedaan. Ik ben Eddie.
0: Eddie. En u bent...
5: Stanley Stanga.
0: Stanga. Stanga. Vijf en apresentano.
5: Wel, apresentano. We zijn hier gekomen met Real Sranang voor een toernooitje. Een jaarlijks terugkerend toernooi. Maar we zijn meer op vakantie eigenlijk. Want we genieten ontzettend veel van de accommodatie. En de locatie waarop wij zitten. Goed zicht op de zee. Brengt heel veel rust in je lichaam. Af winter waar rustig, we zdong. Alles is kooi van tafrak, mo pena song, kooi na schaduw. Maar we genieten er ontzettend van.
0: Mooi man. Mm-hmm. En wat vond je van onze voetballers?
5: Onze voetballers die hebben echt hun best gedaan. Ik had niet gedacht dat ze zo ver zouden komen in het toernooi. Maar gaandeweg de wedstrijd zag je dat de wil aanwezig was om een positief resultaat te halen. En dat is ze gelukt. Het is ze gelukt.
0: Ik hoorde je gillen op de tribune.
5: Ja, inderdaad. Ik was enthousiast. Want die mannen hebben me echt verrast. Weet je wel, op bepaalde momenten in de wedstrijd dacht ik van... Klari. Maar je zag dat ze weer opleefden op een gegeven moment. Ze veerden op en... Ze hebben elkaar, vooral in die finale wedstrijd, hebben ze elkaar echt goed ondersteund. Met het bekende resultaat. We gaan met de beker naar huis.
0: Mooi man. Staan, graag dan in.
5: Graag gedaan.
0: Ja, oké. Okay. Ik ga nog naar nog een persoon die ook voor het eerst is meegekomen. Wat is uw naam?
6: Ik ben Glenn.
0: Glenn?
6: Ja.
0: Wanneer Glenn dit? Soort Glenn?
6: Glenn, de echte Glenn.
0: Nee, mijn brada naar de echte Glenn.
6: Nee, maar je brada naar de echte Glenn. Ik ben de echte Glenn. Ik ben Glenn Poeder.
0: Oké. Okay. Meneer Poeder, vijf en wat valt u het meeste op?
6: Het was mij, ja, die jongens, echt, nou, niet alleen die jongens hoor. Dat hele groep waarmee we gekomen zijn, ze hebben heel goed gedragen. Dat vooral. Want zoals je gaat precies, die takjes mij misdraagt en dat je ging, maar toppie voor ons. Ja? En die jongens die gevoetbald hebben, zoals ik ben alweer, want ik zat daar ook een kampioen. Ja, ja. Ik wist het. Ze hebben echt hun best gedaan. En toppie voor ze.
0: Mooi.
6: Ja.
0: En aan de luisteraars toe die dit nu horen, van dacht, Sam, waarom ben ik er niet bij? Wat voor tip geef
6: je? Daar raad ik ze aan om volgend jaar, trouwens, we gaan niet meer naar Italië, we gaan volgend jaar naar Londen.
0: Ja, oké, okay. Nu gaan we niet meer naar Italië, maar het is een relatie. We komen wel eens een keertje terug in Italië.
6: Ik raad ze aan om nou, laat ze eerst maar die jongens komen steunen in Londen en dan zien we dan verder.
0: Mooi man. Geweldig. Grand Tangier, meneer Glenn Poeder.
6: Graag gedaan.
7: Nina Erna, Agnes de Lesle, Mie Archie, Radio de Leon, Ala Freda, Jazona Bekoisi, en Archie toe.
0: Dan kom ik bij de voorzitter van Real Sanam. Dat is de heer...
8: Edwin Lieveld.
0: Mooi man. Meneer Lieveld, u mag trots zijn op een prachtige ploeg, een prachtige supportersgroep, de sfeer, alles. Wat heeft u allemaal gedaan om dit zover te krijgen?
8: Ik ben zeer tevreden. De aanloop was een beetje lastig in het begin, want je begint in september al met de voorbereidingen. Je gaat ver weg, dus dat is een beetje duurder. Dus je moet mensen motiveren om al vroeg mee te doen. Maar als je kijkt naar het uiteindelijke resultaat, we zijn er met meer dan 40 man. En iedereen is blij. En het resultaat, dat heeft me des te meer verrast. Want ik had gehoopt dat we ver zouden komen.
0: Maar niet zo ver.
8: Omdat we een smalle selectie hadden. Als je naar de laatste wedstrijd keek, waren er geen wissels. En dat we dan toch het zo goed gedaan hebben. Dat is geweldig. En gisteren hebben wij doen voor de 10e keer mee aan dit toernooi. Dus we kennen al die andere clubs. Je bent een beetje goed met elkaar. En ik heb alle vertegenwoordigers van de andere clubs gisteren horen zeggen dat Real Serenang een enorme aanwinst is voor dit toernooi. Omdat wij met een grote schade supporters komen. We hebben meer supporters dan spelers. Terwijl sommige teams komen met 15, 16 man. En dus ja, wij brengen sfeer. En ik zeg altijd, wij brengen ook kleur. En wij hebben 2 jaar geleden... hebben we bijvoorbeeld in Wales cabina gespeeld. Daar was jij zelf ook bij. En al die witte mensen die keken met bewondering. Sommigen deden mee. Dus het leeft bij ons. Ja, we gaan straks in augustus, september weer beginnen met de voorbereidingen.
9: Gaan de competitie?
8: Aan dit toernooi. Omdat je moet ruim van tevoren weer beginnen. We weten nu dat het in Londen is. We weten alleen niet wanneer. Het is meestal rond Hemelvaartsdag. Maar men zoekt altijd, kijk, wat voor hun het beste is. Want dit is ook niet op Hemelvaart, het is op een ander moment. Omdat de club die het georganiseerd heeft, bestaat eigenlijk niet. Het is een gelegenheidsteam waarvan al die mannen in Europa wonen. De leider, die woont in Londen, volgens mij is hij daar hoogleraar. iedereen woont verspreid over Europa. En daarom, ze wilden al 3 jaar geleden het doen, maar ze moesten een accommodatie zien te vinden. En daarom heeft het zo lang geduurd. Aha. Maar ik zie nu ook al verbeterpunten voor volgend jaar. Dus we gaan het zodanig maken dat het helemaal soepel gaat verlopen. En een van de heren zei net dat we iets gaan doen voor de heren. We gaan tussen Kwaku en de start van de competitie gaan we iets organiseren bij Real. Dan gaan we de kampioenen natuurlijk huldigen. En dan gaan we met andere mensen samen terugkijken onder het genot van een drankje en een hapje.
9: Geweldig. Even nog, want jullie zijn kampioen geworden, maar de laatste wedstrijd hadden jullie geen wissels. Nee. Wat was de einduitslag voor de luisteraars?
8: 5-1. En we hadden geen wissels, maar waren wel een geblesseerde speler. En toen mochten we van de scheidsrechter een speler van een ander team lenen. Alleen om op 11 te komen.
9: Oh.
8: Maar het is een geweldig resultaat. En het is een compliment aan de spelers. Maar ik wil zeggen ook aan de begeleiders. Reno, jouw broer. En Benny Blikslager. Waarbij ik Reno zie als een soort teammanager. En Benny als de coach. Maar samen hebben ze het goed gedaan.
9: Die waren de leiders.
8: En we gaan ze een beetje... ik zie in het vervolg een vaste rol voor hun weggelegd. Omdat... voor elkaar te regelen.
9: Geweldig. En de supporters?
8: Ja, de supporters zijn geweldig. Dit zijn heren van Stoomvoeten. Stoomvoeten is een organisatie, is een sociëteit binnen Real Serenang. Komen oud-leden, ik ken deze mannen sinds ik bij Real Serenang ben. We al langer dan 4 jaar kennen we elkaar. En we komen elke woensdag bij elkaar. Dan vanaf 6 uur. Dan nemen we een drankje, een hapje. We hebben het over het leven en ons leven en de club. En we hebben een groep van op dit moment, dit jaar hadden we 25 betalende Stoomvoetenleden. En de bijdrage die men doet is om iets te doen als iemand ziek is, een fruitmand of de omandelen, dat je hoef je het bestuur niet lastig te vallen voor een bijdrage. En dan gaan we daarvan 1 keer per jaar gezellig eten.
9: Want even voor de luisteraars, Real Serenang, hoe lang bestaat Real Serenang al?
8: 1 juni 1960 is Real Serenang opgericht. De oudste vereniging. En voor mij een van de weinige van origine Surinaamse vereniging die nog bestaat. En het gaat goed. Helaas hebben ze dit jaar is het eerste elftal van de club uitgeschakeld voor de nacompetitie. In de nacompetitie. Maar we spelen derde klas. En we hebben 16 jeugdelftallen.
9: Zo.
8: Dus de vereniging die groeit. Ja, groeit, ja. We hebben kleintjes, dus vanaf de jongste, vanaf de minis tot zeg maar min 16, onder 16. Dus dat gaat goed. We hebben een ambitieus bestuur. We hopen dat ze het nog lang willen blijven doen.
9: Geweldig. Succes.
8: Dank je wel.
9: En geniet van het kampioenschap.
8: Gaan we doen.
9: Van het mooie weer.
8: En we hopen dat je er volgend jaar ook weer bent.
9: Ik ga mijn best doen.
8: Kunnen dus luisteraars weer trakteren op een mooi
9: interview. Oké. Heren, geniet er nog van.
10: Ja,
9: graag dank je.
10: Ja, bedankt.

0: Wij zijn hier voor een voetbaltoernooi en voor vakantie en voor ontspanning. En over het voetbaltoernooi, het is geslaagd. We hebben gewonnen. Daarvoor zijn we hier gekomen. Ik heb een hele dure ticket betaald. Dus het is het waard.
1: Maar ik hoor heel veel mensen zeggen...
0: Ja.
1: We hadden niet gedacht dat we dit toernooi zouden winnen. Maar hoe je nou maar?
0: Nee. Ik ben met de bedoeling gekomen hier om het toernooi te winnen.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Al hadden we 8 man. Ik ben gekomen om te winnen.
1: Te winnen?
0: Om te winnen.
1: Mooi maar. Maar wij waren ook de grootste ploeg, hè? Qua groep.
0: Ja.
1: Dus niet qua voetballers, want we waren de groep... met het minst aantal voetballers.
0: En heel veel toeschouwers ook.
1: Ja.
0: Ja, dat waren wij. Ja.
1: Vijf in de sfeer.
0: De sfeer is heel goed.
1: Mooi,
0: heel lekker. Alleen wacht ik op een biertje. Alleen wacht ik op een biertje wat ik krijg met dit gebeuren allemaal.
1: Nou, we gaan het nog vieren. Ja. We zitten nu gezellig aan het strand.
0: Ja.
1: En jullie hebben een appartement net bij het strand of aan het strand.
0: Ja.
1: Nou, dat is geweldig.
0: Geweldig. Ja.
1: Wauw.
0: Geweldig.
1: Okay.
0: Water is mijn ding. Ik zwem. Kijk, je kunt zwemmen aan de zijkant, maar ik zwem meestal naar het midden.
1: Serieus?
0: En weer terug.
1: Maar
0: dat is mijn doel.
1: In de haaien.
0: Ja, er zijn geen haaien hier.
1: Weet je het zeker?
0: Ja. Nee, ga googlen. Middellandse Zee heeft geen haaien.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Ik ga zeker googlen.
0: Ja.
1: Maar toch met Taki Grantangi dat je een inleiding hebt gedaan.
0: Okay.
1: Voor de luisteraars, meneer Brampie, toch?
0: Ja, Roland Alberg.
1: Roland Alberg, meer bekend als Brampie.
0: Ja, dank u wel.
1: Mooi man, Grantangi.
0: Ja.
1: Meester, heeft u ingeleid. En u bent?
2: Harold Hellings.
1: Harold.
2: Ja.
1: Een van de grote mannen hier met een respectvolle uitstraling. Want zo ervaar ik u.
2: Okay.
1: En het is altijd leuk om goed te luisteren naar zulke mannen. Maar dat even terzijde. Hoe vindt u het hier in Italië?
2: Geweldig. Eén woord geweldig. We hebben gezellige mensen om ons heen. De sfeer is goed. We hebben het toernooi gewonnen. Wat willen we nog meer?
1: Mooi.
2: Ja. En vooral de mensen. Oh, gezellig. Heel gezellig. We hebben het mooi tot een lekkere vakantie gemaakt.
1: Ook mooie discussies gehad.
2: Ook mooi, heel mooie discussies. Ook
1: ja.
2: Discussie. En wat ik het mooie ervan vond... We hebben het toernooi, we waren op het toernooi en de jongens liepen naar het veld toe. En de mensen begonnen spontaan het Surinaams volklied te zingen. Dat was geweldig. Ik vond het zo geweldig, Surinaams volklied zingen in Italië.
1: Ja, hè?
2: En met de Surinaamse vlag.
1: Ja.
2: Heerlijk, prachtig was dat.
1: Geweldig. Ja. En hoe lang doet u al mee met deze trip, Wim Boede?
2: Ik was er niet vanaf het begin. Ik denk het derde jaar. Vanaf het derde jaar heb ik meegedaan.
1: Uh-huh.
2: Ik ben niet ieder jaar meegenomen. Vorig jaar ben ik niet meegeweest. Het jaar daarvoor wel. Toen waren we naar België geweest. Dat was ook zo'n mooie trip.
1: Heb ik gehoord, ja. Was ik er niet bij?
2: Ja, dat was ook zo'n geweldige trip. En dit vind ik ook heel bijzonder.
1: Is aan te bevelen dat mensen gaan aansluiten.
2: Ik raad mensen aan om zich aan te sluiten.
1: Geweldig.
2: Het is genieten.
1: Kort maar krachtig.
2: Ja.
1: Grantangi.
2: Oké.
1: Ja? Oké. Okay. Heren Grantangi.
3: Met alasman Biji Odi, Alphons Willingen. En mijn hoofdtakkie Wetan Archie, Radio De Leon. Luisteraars, stondje aan Radio Odyssey. Want nou wat denkt, belangrijk zijn in zo'n afvanoudu. Dat komt abo eeuwig ding. U kan takken overal. Nou was maar nog kan takken. Hey, we stop you of zo. U abo eeuwig zijn en dat belangrijk in een communicatie.

0: Giving up is not an option. Happy birthday.
1: Tasty. We did it. Yeah. Adi.
2: If you want to dance one poco, Isabi, moet je doen naar you day. En daarom feliciteer ik u. En de mensen om de jarigen heen. Zorg ervoor, trobi of niet, jugu jugu of niet, ta verjari, ab vierta ka verjari. Nog een denkje van tak, nomineta kan hij dus. Nee, niet doen, maar neem ik tjuri. U wordt ook een dag jarig. En dat even op trobi, dan ga je het ook niet leuk vinden dat er geen aandacht aan jou wordt besteed. Even parkeren. Misschien is het ook een moment om het meteen goed te maken. Isabi, want zo lees je jugu jugu en de in familie. Maar dan kun je dit soort momenten gebruiken toch. Dus je doet alsof je neus bloedt en je belt. Amy, versteer je jongen aan ID. Dan gaat die ander denken van, wacht hier, maar hoe ben je op om te jugu jugu toch? Dat is juist het moment. Ik kan koiva jugu jugu weg. De Italiëren nog aan jugu jugu zijn benden. Dan wasting time, want if I defa nodo, dat was attacky. Maar if ander defa nodo, koop het wel punt jazen erachter. Meer versteer je. En zei je bord idee of zei je abi, dan me lomp ze later. Kan ook, Isabi, want zo lees je wakker naar een wraak, naar een wrok. Isabi, haat is niet nodig. Nergens voor nodig. Bel mekaar. Tik haar telefoon, Sinoa app. Hey, ik feliciteer je met je jaardag. En ik kan u vertellen,

papa. Dag papa, ik feliciteer je met je jaardag. Ik ben Apam Chitoko, maar je bent jarig vandaag. Weet je hoe goed het voelt? Weet je hoe goed het voelt als je zo een bericht krijgt of je krijgt zo een telefoontje? Wacht niet te lang. Bel je pa, bel je ma, bel je zoon, bel je dochter, bel je schoonzoon, bel je schoondochter en feliciteer hem of haar. Wacht niet tot morgen. Natuurlijk voor degenen die het allemaal nog hebben. Hè. Want ik blijf het zeggen, if je appa, ma of papa bepaalde leeftijd koesteren. Want heel veel hebben geen papa meer en geen mama meer. Dus als je eentje hebt en die is jarig vandaag. Hé, hey, mekangere, meknanging, want na één day. Isabi, anderen kunnen dat niet meer doen. Ze kunnen alleen maar zeggen, rest in peace. Of happy birthday in heaven, mama of papa. Isabi, want die is al een aantal jaren overleden. Maar als je die nog hebt, tik a telefoon. Of tik a tram, of tik you wagi dat je lompsa, dat je gonna you mananga you pa met een bloemetje of een cadeau. Of een envelop, dat je guggo versteerding. Dat doet heel veel goeds.

0: Pikachu, à la baba, la foutou, express, la calabou, ne vous servons.
1: Achevlim, Payanti, thank you well. Een prachtige jonge dame. Een heel leuk klein meisje. Ja, man. Achterkleindochter van oma Jacqueline Vrede. Fijnlijk. Dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In de haven van de Roemeense stad Constanta is een zeedrone ontploft. Een deel van het havengebied is geëvacueerd, hulpdiensten en het leger zijn massaal uitgerukt. Volgens de Roemeense nieuwssite Digi24 zijn er nog 3 drones aangetroffen in het kustgebied. Het is nog onduidelijk of het gaat om Oekraïense of Russische drones. Het is het 2e grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. Landelijke maatregelen om de gevolgen van corona te beteugelen kwamen in 2020 niet te laat, heeft Jaap van Dissel verklaard aan de parlementaire commissie Corona. Volgens de toenmalige RIVM-directeur en voorman van het Outbreak Management Team is het logisch dat maatregelen pas volgden nadat duidelijk werd dat ook mensen zonder klachten besmettelijk waren. Het enige alternatief was volgens Van Dissel een totale lockdown tot een vaccin beschikbaar kwam. De 49-jarige Ayada K. is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf omdat zij haar minderjarige zoon in Syrië liet recruteren als kindsoldaat door terreurgroep IS. Je kind laten recruteren als kindsoldaat is een oorlogsmisdrijf. K. reisde in oktober 2014 met haar 2 kinderen van toen 13 en 15 jaar oud naar Syrië. Daar verbleef het gezin jarenlang in door IS gecontroleerd gebied. Haar zoon kwam in 2017 om het leven bij een bombardement. Haar dochter moest 2 maal trouwen met een IS-strijder. En onder een gymzaal van een middelbare school in Rome is een oude villa uit de Romeinse tijd gevonden. De Domus stamt uit de 2e eeuw na Christus en ligt vlakbij het Colosseum. Het monument ligt volgens Italiaanse archeologen in een gebied waar grote Romeinse figuren als Augustus, Cicero en Pompeius woonden. Er gingen al jaren geruchten over ondergrondse ruimte onder de school. 6 jaar geleden werd tijdens een protest door leerlingen de villa ontdekt. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind, de maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Nou, dat ben je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn inzifa, Oso, Schrijf de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don dat. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Adjossi Davan. Dit is de naam van een uitvaartverzorgingsbedrijf die ervoor zorgt dat de reis van uw geliefde naar de laatste rustplaats tot in de puntjes is verzorgd. Adjossi Davan ontneemt u alle verloop en spa-idee.

0: 586 of 828-3939. Kortom, die adjossi van uw Lubiwang wordt perfect geregeld door adjossi Dawang.
1: De huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is de kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7490. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

0: Is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana scheutje varen. En na 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 0003800535 ten name van het Surinaams Verbond onder vermelding van schuitje varen boot toch en let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. No, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaans-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Tiki Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Amsterdam, Amsterdam,

0: dat die lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Bericht van overlijden. De heer Leslie Marcel Elsau. Met deze troostrijke woorden maakt de familie Elsau bekend dat van hen is heen gegaan de heer Leslie Marcel Elsau. Leslie was een geliefde echtgenoot, vader, schoonvader, grootvader, broer, oom en vriend. Hij zal herinnerd worden om zijn liefde, betrokkenheid, warmte, loyaliteit en de bijzondere manier waarop hij altijd voor anderen klaar stond. We zijn Leslie dankbaar voor alle mooie herinneringen die wij samen met hem hebben mogen maken. Zijn aanwezigheid, zijn glimlach en de momenten die wij met hem hebben gedeeld zullen voor altijd in onze harten blijven. Leslie Marcel Elsau is geboren in Paramaribo op 2 februari 1955... en overleden in Amsterdam op 28 mei 2026. Gelegenheid tot afscheid nemen en de begrafenis zijn op dinsdag 9 juni aanstaande. Afscheid nemen is van 11:30 tot 11:30... op de locatie Rozenburglaan 7, 1097 GA in Amsterdam. De afscheidsceremonie is van 12:00 tot 14:15 in de aula van de begraafplaats De Nieuwe Ooster, Kruislaan 126, 1097 GA in Amsterdam. Na de plechtigheid is er gelegenheid om de familie te condoleren in koffiekamer Het Hofje van de begraafplaats. De plechtigheid is te volgen via livestream https://live-ceremonie.nl. De ID van de plechtigheid is 157009. Wachtwoord is FG8JBWR7. EUVJ. Gelieve geen rouwbeklag. Speciale wensen, wees jezelf. Radio Mart condoleert de nabestaanden van de heer Leslie Marcel Elsau en wens hen heel veel sterkte toe.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, luisteraars, welkom bij het programma. En ik ben niet alleen, ik ben samen met mijn co-presentator en die gaat u even groeten.
1: Mooie dag vandaag. Voel je zwakjes, ziekjes, misselijk, beterschap. En ook als je je geestelijk niet goed voelt, ook beterschap.
0: Dankjewel. We zijn tot de klok van 4 uur vandaag. En we hebben niemand anders dan Nana Evoa aan de telefoon. We hebben haar lang niet gesproken in de uitzending. En Nana, ik wil je alvast welkom heten in de uitzending bij Maat Radio W, bij het programma Black Our Story.
2: Ja, ja, dankjewel voor de uitnodiging. En ja, ik wens ieder ook een geweldig mooie dag. Eerst met jezelf, je geestelijke begeleiders en dan de rest van je omgeving.
0: Mooi zo. Voordat we gaan beginnen met het interview, Nana, gaat Nana Lando eerst een tekst voorlezen.
2: Ja.
1: Ja, zoals altijd lees ik dan een tekst uit mijn boek. Dit is vanuit mijn tweede boek, de Nana Lando quotes. En het hoofdstuk, het thema is evalueren en afsluiten. Het mooie van evalueren is dat je alles in jouw beleving weer kan herbeleven. Het nut hiervan is dat je jouw gevoelens en gedachten beter kan aangeven, omdat je nu op een rationele manier terugkijkt naar de situatie. Binnen Winti is dit onderdeel ontzettend belangrijk. Het geeft jou inzichten om in het vervolg dingen misschien anders te kunnen aanpakken of juist hetzelfde te doen, omdat het werkt. Eerste punt is, kijk naar welke mensen, vrienden of boemkompen er voor je waren tijdens jouw proces en wat zij hebben bijgedragen. Omschrijf je gevoelens die je had tijdens jouw rituelen. Wat wekte het bij jou op? Hoe betrokken is jouw eigen familie geweest en is er een sterke familieband? Snappen zij waarom je deze rituelen uitvoert en wat het oplevert? Kijk naar de communicatie en behandeling van de boemoe. Was je hier tevreden mee? Voelde jij je op je gemak? En wat kan beter volgens jou? Hoe reageerden jouw entiteiten tijdens dit proces? Wat waren de boodschappen? Hoe reageerde jouw naaste hierop? En waren hun entiteiten ook aanwezig? En wat gaven die als boodschappen? Hoe betrokken waren jouw partner en kinderen als je die hebt? Heb je ze meegenomen in het proces? Stonden zij ervoor open? Begrepen zij het? En wat was naast hun aanwezigheid hun spirituele bijdrage? Geld is niet onbelangrijk, dus hoeveel heb je uitgegeven? Wat was echt nodig en had alles een toegevoegde waarde? Hoe lang heeft alles geduurd? Zou je je tijd anders indelen of zou je een ander moment kiezen? Heb je alle rituelen kunnen uitvoeren zoals gepland? Heb je alles kunnen doen wat echt nodig was? Wat was jouw eigen rol? Was je passief of actief? Hoe verliep de communicatie vanuit jezelf naar je innerlijke zelf, maar uiteraard ook naar je mensen? En is er sprake geweest van nazorg? Is het proces afgesloten? Zo ja, hoe weet je dat? Is dit het gewenste resultaat? Zie je zichtbare veranderingen? Leef je ook anders? Bij elk proces zou je deze vragen dus kunnen stellen. En kan je dus evalueren en afsluiten.
0: Helder, dankjewel. Misschien hebben de luisteraars misschien later een vraag over. Nana, nogmaals welkom bij de uitzending.
1: Misschien heeft Nana een vraag.
0: Misschien heeft hij een vraag over Nana.
1: Of een opmerking.
0: Of een opmerking.
2: Ik heb een opmerking, een aanvullende in die zin van evaluatie is een belangrijk proces. En onze voorouders hebben onze Kinade ingesteld om te evalueren. Wat hebben we gedaan? Hoe hebben we het gedaan? Op je Kinade, dus dat is je geboortedag, kijk je terug, hè?
1: Ja, ja.
2: Je kijkt terug wat je hebt gedaan, hoe je het hebt gedaan, naar het resultaat. En je maakt afspraken voor de komende tijd. Dus evalueren is een van de belangrijke...

0: belangrijke dingen die in onze baskita ligt, die onze voorouders voor ons hebben achtergelaten om een goed en volledig harmonisch leven te kunnen leiden.
1: Ja.
0: Dat is wat ik wil zeggen.
2: Ja, dank u.
3: Dank u wel. Nana, ik gaf al eerder aan, we hebben u zeker jarenlang niet geïnterviewd in deze uitzending bij Maat Radio. En ik weet wel dat u natuurlijk de afgelopen maanden heel veel heeft gereisd naar Ghana, maar ook naar Benin. En ik zei tegen Nana Lando, laten we kijken als we Nana vandaag in de studio kunnen krijgen. Omdat we natuurlijk heel erg benieuwd zijn, we zijn altijd benieuwd waar houdt u zich mee bezig. En we weten het wel, maar er is best wel veel. Op het gebied van op het gebied van spiritualiteit, op het gebied van erfgoed. En dat leek ons vandaag heel erg interessant voor het programma. Dus de vraag is, waar bent u de afgelopen maanden naartoe gereisd?
0: De afgelopen maanden ben ik gereisd naar Frankrijk.
3: Ja.
0: Om even bij Europa te beginnen.
3: Ja.
0: Frankrijk, Benin en Ghana.
3: En Ghana.
0: Ja.
3: En Frankrijk was meer voor rust, hè? Of was
0: Frankrijk was helemaal voor rust.
3: Ja.
0: Dat heb ik nodig als ik zo bezig ben in West-Afrika.
3: Ja, precies.
0: Wanneer ik terugkom, moet ik opladen. En dat doe ik liefst niet in Nederland.
3: Nee, dat snap ik. Dat snap ik helemaal. En Benin, want u bent natuurlijk vaker naar Benin geweest. En bent u weer geweest voor, met een groep mensen voor het Toonfestival?
0: Ik ben dit jaar. Ja, ik ga zo vaak dat ik het niet eens meer weet. Ja, volgens mij was ik dit jaar ook. Ja, ik was ook in het Voedselfestival, of niet? Ik weet het niet eens meer hoor.
3: Ja.
0: Maar goed, Benin is een belangrijke ankerplaats voor mij. Voor het beleven van die traditionele Afrikaanse spiritualiteit.
3: Ja.
0: Omdat in Benin het hele leven, alle facetten van het leven verbonden zijn met die traditionele voldoende spiritualiteit.
3: Ja.
0: En daarom is het belangrijk. En dat is een aantal onderdelen uit die voldoende spiritualiteit zijn we ook terug te vinden en denkwijzen in onze Winti. En ik vind het van belang dat wij als Winti-mensen in staat moeten zijn om die verbinding te maken en begrip te hebben en kennis te hebben over de basistraditie van een van onze vooroudergroepen. Maar de Afghaan is ook onze vooroudergroep. Weet je?
3: Ja, zeker.
0: Dus het is belangrijk, vandaar dat ik me ook daarop concentreer. Maar het gaat ook om de waarde van de geschiedenis. Historische feiten.
3: Ja.
0: Historische ervaringen. En weet je, al die reizen naar het continent, die kunnen ons helpen in ons geestelijk herstel. Want wij moeten herstellen. We moeten genezen van een aantal dingen die wij hebben meegemaakt, die onze voorouders hebben meegemaakt, en waar wij vandaag ook mee te maken krijgen.
3: Ja, ja.
0: En jullie zeiden dat jullie hebben het woord erfgoed gebruikt. Het valt me op dat in onze gemeenschap erfgoed als belangrijk ding nauwelijks aandacht heeft. Weet je, we hebben het af en toe erover. Maar als je het met mensen hebt van, hoe ga jij om met erfgoed in je familie? Dan lijkt het alsof je een vreemde vraag stelt.
3: Ja, ja.
0: Want wij zijn niet grootgebracht met erfgoed. De koloniale misdadigers, die hebben zich niet gericht op ons om ons te trainen om erfgoed te waarderen. Mm-hmm. Maar in Europa hebben zij het wel ontwikkeld. Ze houden het in stand en willen wij erfgoed ervaringen hebben, moeten we een duur museumkaartje kopen.
3: Ja, absoluut.
0: Terwijl wij in onze eigen familie, in onze eigen omgeving, is het belangrijk dat we aandacht hebben voor erfgoed. En daarom organiseer ik deze erfgoedreizen ook. Daarom geef ik trainingen. Hoe ontwikkel je erfgoed? Hoe ga je met erfgoed om? Wat is erfgoed? Etcetera, etcetera. Omdat ik me realiseer dat als wij geen erfgoed achterlaten, hebben we niks voor onze kinderen.
3: Ja.
0: Want erfgoed creëer je voor de toekomst.
3: Ja.
0: Dat de mensen van de toekomst iets hebben die ze zien, waarover ze kunnen praten en waarover ze trots kunnen zijn.

0: en dat is, en je ziet ook dat Nederland, maar niet alleen, maar vooral Nederland, echt is gericht op erfgoed in alle facetten, in musea, in rijksfondsen, in events, in festivals, in exposities. En het is gewoon een belangrijk onderdeel van de Nederlandse samenleving. En je komt het gewoon overal tegen.
1: Ja.
0: Dat is zo. En als we denken aan Oekraïne, kijk, heel veel mensen, ik heb wel eens discussies van mensen gevolgd op social media, dat ze zeggen van ja, iedereen gaat naar Ghana, Ghana dit, Ghana dat. Maar en iedereen is natuurlijk heel erg bekend met Ghana, omdat er natuurlijk heel veel Ghanese mensen hier wonen. En wordt er altijd gezegd van ja, Surinamers komen uit Ghana.
2: Komen niet alleen uit Ghana?
0: Nee, dat hoor je vaak. Surinamers komen uit Ghana. Dat hoor je vaker bij mensen. Oh, we komen uit Ghana. Ik moest het vaak dan corrigeren. Zeggen, nee, een deel. Hoe zou u de mensen nu luisteren? Hè? Want mensen horen meer dingen over Ghana altijd. Hoe kunt u Benin voor onze luisteraars herschrijven als het gaat om spiritualiteit, als het gaat om erfgoed, als het gaat om historie?
1: Benin is in West-Afrika de enige staat die gesticht is op basis van de mensenhandel.
2: Ja.
1: Ik
2: ga
1: het herhalen. Benin, het heette vroeger Dahomey, is de enige staat die de reputatie heeft in West-Afrika dat gebouwd is op mensenhandel. Dat betekent dat die mensenhandel en de gevolgen daarvan belangrijk zijn, zeker voor Afrikanen in de diaspora.
2: Ja.
1: Want er zijn duizenden, tienduizenden mensen vanaf Dahomey vervoerd. Ze kwamen uit verschillende landen. Die koningen, de meeste koningen die in Dahomey regeerden, hebben heel veel oorlogen gevoerd, hebben heel veel mensen gevangen genomen en voornamelijk verkocht aan Portugezen en iedereen die mensen wilde kopen, die Afrikanen wilde kopen om ze uit te buiten. Benin is een heel mooi groen land. En Benin is spiritueel georganiseerd op de Afrikaanse traditionele denkwijzen over hoe het leven is ontstaan en hoe de mens leeft. Met de alle belangrijke winti of voedun, zoals zij dat noemen, in de natuur.
2: Ja.
1: Met de voorouders als belangrijke plek. De voedun-religie is eigenlijk de staatsgodsdienst in Benin. Ze hebben ook hun eigen dagen. Weet je, het hele leven is op die tradities. Marktdagen, geboorteprocessen, huwelijken. Alle dingen zijn gebaseerd. Als de president van Benin ingezworen wordt, wordt hij niet op de grondwet ingezworen, maar hij wordt door de voorouders ingezworen.
2: Ja.
1: Bij de voorouders legt hij de eed af dat hij dat land gaat besturen. Dus die voorouderreligie, die voorouderspiritualiteit is heel erg belangrijk. En het is een mooi land met heel veel strand, heel veel cultuur, heel veel kunst. En de mensen, oké, het is Franstalig.
2: Ja.
1: Het is heel erg Franstalig. Maar er zijn genoeg jonge mensen die Engelse tolken zijn. En de mensen zijn vriendelijk. En ze hebben natuurlijk ook op onder leiding van de UNESCO hebben ze ook het hele diaspora-ding en het slavernij, de route, hebben ze ook aangepakt. Want uit Brazilië en Haiti komen er heel veel Afrikaanse diaspora-mensen naar Benin. Er is zelf een heel grote Braziliaans dorp met mensen die uit Brazilië teruggekeerd zijn en in Benin wonen.
2: Zo.
0: Ah, oké. Okay. Want daar zijn we niet geweest, hè, in die buurt. Daar waren wij niet geweest.
1: Nou, nee, jullie niet.
0: Oké. Okay.
1: Jullie zijn ook te kort gebleven, bang.
0: Ja, klopt, we waren te kort. Ja.
1: En het is een, het is een vriendelijk land. De traditionalisten, de priesters en priesteressen zijn heel open in wat ze doen. Zijn trots op hun religie. Alle kinderen in het dorp bij een voodoo convent, alle kinderen hebben hun eigen rol. Als die kip geslacht wordt, weten ze precies dat ze die kip kunnen pakken. Ze weten precies welke kralensnoer ze moeten meenemen. Ze weten precies welke kleren ze moeten aandoen. Want het is een deel van hun dagelijkse opvoeding. Het is niet wanneer je hoofdpijn hebt, dan ga je een noeke doen. Nee, voordat je hoofdpijn krijgt, ga je een loeko doen. Want je wil weten wat de

0: de toekomst gaat gebeuren.
1: Ja.
0: Bij elke activiteit worden de voorouders en de voldoen geraadpleegd. Want men, het hoofddoel is het vasthouden van harmonie in het dagelijks leven.
2: Yes. Is dat dus de reden waarom ze echt al vanaf kinds af aan beginnen?
0: Ja, want als je dat... Kijk, wij hebben als Afro-diaspora mensen... hebben we een probleem met continuïteit van onze spiritualiteit.
2: Ja.
0: Omdat wij het niet als... omdat de meeste van ons het niet als basis spiritualiteit gebruiken in ons leven. In ons opvoeding, in ons denken, in ons handelen, in ons weten, in ons voelen. We nemen het nergens mee. De meeste van ons nemen het niet mee. Terwijl in die voldoen religie, in die voldoen spiritualiteit, vanaf de zwangerschap begint het al. Ja. Nu willen zwangers, het begint bij volwassen worden, weet je, en alle fases. Alle fasen hebben hun rituelen, die worden uitgevoerd, omdat dat het uitgangspunt is. Wanneer je naar het mensbeeld kijkt, wanneer je naar het beeld van de natuur kijkt, is het allemaal gebaseerd op de voldoen spiritualiteit van eenheid met elkaar, verbinding met elkaar, harmonie en vooral groot respect voor de aarde, groot respect voor moeder aarde. En dan voed je iedereen daarmee op.
2: Ja, ja.
0: Want dat is de dat is de basisgedachte.
2: Ja.
0: Dus ook de baby, wanneer de rituelen gedaan worden. Als het nodig is, krijgt de baby op zijn tong ook een tipje bloed.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja. Of een beetje maispap. Een stukje cassavebrood. Die baby krijgt het ook. Wanneer die rituelen gedaan worden en moeder raakt in trance. Blijft de baby gewoon bij moeder gebonden op de rug. Niks meer zang op je.
1: Ja. Ja, wat ik mooi vond van Benin is toen we naar de verschillende plekken waren gegaan, is dat gewoon kinderen zijn gewoon onderdeel van de rituelen en de ceremonies. Dat was zo mooi om te zien. Er was geen schade, niks was er. Het was gewoon heel normaal.
0: Ja, het is ook normaal.
1: Ja.
0: Want als je dat niet doet, heb je mogelijk een kans dat je geen continuïteit hebt. Want als die kinderen het niet weten, gaan ze niet meedoen.
2: Ja.
0: Want wat gebeurt er in onze community? Omdat wij het onze kinderen niet leren, zijn ze niet in staat om het te begrijpen. Die kinderen van die priestervrienden van mij in Benin, ze kennen die hele filosofie van wat ze doen.
2: Ja,
1: ja.
0: Ze kennen de volgorde in de processen bij de rituelen. Want vanaf ze geboren zijn, en dan zijn ze nu 10 jaar, en dan gaan ze op school, en dan zijn ze heel intelligent, heel knap. Maar ze weten wel de meeste belangrijkste dingen van hun voldoen. Ze weten ook welke voldoen hun beschermt.
1: Ja.
0: Ze weten ook welke voorouders ze moeten aanroepen. Ze weten ook van, als ik iets met gezondheid nodig heb, moet ik Mamiwata aanroepen. Dat weten ze. Want zo worden ze grootgebracht. Ze zien van als iemand ziek is, gaan hun priester en hun fellow conventgenoten, die gaan naar de zee om Mamiwata een offer te bieden. Of ze gaan naar Sakpata, of ze gaan naar Ogun. Ze gaan naar de verschillende posses om de voldoen van genezing te mobiliseren.
2: Ja.
0: Dus dat is een heel ander uitgangspunt. En daarom hebben wij een lege basket, wij hebben lege manden. Onze manden zijn niet gevuld met dingen die we moeten overdragen. Want wij hebben discontinuïteit.
2: Ja.
0: Wij hebben onderbreking, omdat het ons lukt om steeds de andere dingen van de andere mensen tot van ons te maken. En we verzuimen om te zien dat die dingen voor ons niet werken.
2: Ja, ja.
0: Want als je je basket, als je je mand vult met je eigen dingen, dan heb je je eigen referentiekader. Dan heb je je rituelen, je voorwerpen, je gedachten, je filosofie. Die hebben bewezen dat ze voor jou werken.
2: Ja, maar wordt het dan niet moeilijker als je in een land als Nederland woont? Omdat je dan ook nog tegen een ander systeem moet... tegen een ander systeem moet gaan.
0: Je functioneert in een ander systeem.

0: Ja.
1: Maar en je hebt, naar mijn mening, hebben wij als wij onze winterspiritualiteit of de voldoen spiritualiteit, als we in ieder geval onze Afrikaanse spirituele normen hanteren, onze levensvragen op basis van die filosofie willen oplossen, dan kan je ook in Tibet wonen.
0: Ja.
1: Dan kan je overal op aarde wonen, because you are grounded in your own philosophy.
0: Ja.
1: Dan ben je geaard in je eigen filosofie. Je hoeft het niet met anderen hun filosofie te doen. Want je kan natuurlijk ook in IJsland gaan wonen. In IJsland heb je ook moeder natuur. In IJsland heb je ook de voorouders. Dan ben je in het systeem omdat je daar woont, omdat je daar geboren bent. Je hebt je education daar gedaan. But you have to make everything your own. Je moet alles zwart maken.
0: Ja.
2: Ja.
1: Je moet het Afrikaans maken. En in die Afrikaanse spirituele vormen hebben wij die mogelijkheden. Want die Afrikaanse spirituele vormen gaan over de schepping, gaan over de natuur, gaan over mens, gaan over mensen, mm-hmm. gaat over moeder aarde, gaat over iedereen die vandaag geboren is, morgen nog geboren moet worden en gisteren geboren is geweest.
0: Ja.
1: Dus je hebt in principe, heb je geen beperkingen van andere systemen. Want die systemen zijn gemaakt voor die andere mensen.
0: Ja.
1: Wat ons moet lukken, is het systeem inzetbaar voor ons te maken. En je moet vanuit jou denken. Kijk, ik heb altijd vanuit mijn zwart denken. Ik heb 33 jaar bij het Mondriaan gewerkt. Toen ik bij het Mondriaan gewerkt heb, ik gezegd, ik ben Marian Markelo, ik ben een traditionalist. En alles doe ik op die manier. Ook de benadering van mijn studenten is vanuit mijn traditioneel Afrikaans-Surinaams spiritueel mensbeeld.
0: Ja.
1: Mm. En dat heeft mijn leerlingen altijd geholpen. Want ik heb ze als omdat ik dat deed, heb ik ze als volledige mensen gezien. Heb ik altijd naar hun potentie gekeken. Heb ik altijd gezien van, wat kunnen ze echt? Waar moet ik ze ondersteunen?
0: Ja.
1: En daar konden ze christen zijn, ze konden moslim zijn, maar wanneer je met mij kwam praten, hadden we het over de Afrikaanse spiritualiteit.
0: Mm-hmm.
1: Ik zeg, want daar put ik mijn kracht uit.
0: Ja.
1: Dat heeft mij geholpen om hier op deze plek als de baas van de studieloopbaanopleiding en docentencoach te zitten. Daardoor, omdat ik alle basisdingen had, de moraliteit, de ethiek, omgaan met mensen, omgaan met de natuur en de medemens zien en ervoor zorgen dat de medemens menselijk blijft.
0: Ja,
2: ja. Duidelijk. Nana, is er ook een connectie met Benin en Suriname? In de zin van, we weten dat het een historische en spirituele connectie is, maar is er ook een connectie op mensheid? Bijvoorbeeld, we weten dat er is bijvoorbeeld ambassadeur van Suriname. Er is een Surinaamse ambassade in Ghana. Maar is er ook een bepaalde politieke of economische of connectie met tussen Suriname en Benin?
1: Officieel tussen de twee staten?
2: Ja.
1: Nog niet. En ik, wij moeten eraan werken. Want wij komen dus steeds vaker en zijn bekender. En we gaan en wij doen bewust allerlei contacten.
2: Ja.
1: En Kenneth en ik onder andere. En, maar de regering, diplomatiek is diplomatie, hè, en dat moet ook. Dat moet ook aangepakt worden. Ik bedoel, Kenneth en ik zijn ambassadeur van het Koninklijk Huis. We zijn opgenomen in het Koninklijk Huis van Dahomey.
2: Ja.
1: En Kenneth is ook opgenomen in het Koninklijk Huis van Alada.
2: Ja.
1: En wij zijn officiële ambassadeurs namens de koningen van de voldoen.
0: Ja.
1: Maar dat is op particulier, niveau. Dus de overheid moet nog wat gaan doen. En we zien zelf dat de overheid zelf zich op Ghana concentreert.
2: Ja.
1: Weet je, en eigenlijk begrijp ik het, want de infrastructuur in Ghana over het slavernijverleden is iets helderder dan Benin, Senegal en Nigeria.
2: Ja. Ja.
1: Dus in die landen moet het zich nog ontwikkelen. En waarom hangen de meeste mensen in Ghana? Omdat het verhaal van die mensenhandel

0: via Elmina, Nederland, en Cape Coast, Engeland, zo de wereld gegaan is. Ja. En in de dagelijkse praktijk zien we nog heel veel delen van de Akan-cultuur in Suriname.
1: Ja. Ja.
0: Maar het is niet goed om te zeggen dat we allemaal uit Ghana komen.
1: Nee,
0: want Ghana was een belangrijk verzamelpunt van landen waar mensen geroofd zijn om naar de Amerika's te gaan.
1: Ja.
0: Dus je zal mij nooit horen zeggen iedereen komt uit Ghana. Nee, Ghana was een belangrijke verzamelplek.
1: Ja.
0: En je kan uit Sierra Leone komen, je kan uit Mali komen, je kan uit Senegal komen. Je kan uit Burkina Faso komen, uit Togo. Je kan uit heel West-Afrika en Midden-Afrika gekomen zijn.
2: Ja, klopt.
1: Toen ik een aantal jaar geleden in Ivoorkust was, Côte d'Ivoire,
0: ja.
1: Toen heb ik de historie zelf gaan onderzoeken. Gelukkig hadden wij, het was echt wel erg Franstalig, maar onze choreograaf was mee en die ging alles ons vertalen. En overal waar we kwamen, de plek waar we kwamen, gaven ze aan dat het in Ivoorkust waren er geen slaven voor. Er was wel een slaaf, waren wel slavenkampen. Daar zijn er twee geweest. Eentje is niet meer tak, je ziet alleen maar bos. En die andere hebben ze een gedenkplaats gemaakt. En zij gaven dus aan, er waren ook in een bos waar iedereen wandelt. En daar is een hele historie over de slavernij. En daar gaven ze echt aan dat in de mensen in Ivoorkust, die moesten echt dagen lopen, weken lopen naar Ghana. Om daar bij Cape Coast verhandeld te worden. Dus dat was wel heel interessant om te horen.
0: Ja, maar dat is niet geschiedenis. We komen uit onze mensen uit de Amerika's, de Afrikanen, geboren in diaspora, komen uit verschillende delen. Kijk, en ik ga het nog herhalen. Die infrastructuur in Ghana is door Jerry Rawlings, die president die intussen is overleden. Hij heeft het diaspora-ding en het slavernij-ding goed op de kaart gezet.
1: Ja.
0: Hij heeft de diaspora goed in beeld gebracht. Dus die structuur is makkelijker, want die structuur is er al. Benin moet het ontwikkelen. En wat is Benin nu begonnen? Benin is begonnen om het Sodoen-festival op overheidsniveau te tillen.
1: Ja, precies.
0: Dus dan is het weer, dan is het ook alvast iets anders geworden. Er zijn pleinen gemaakt, de ingang van de Fort Piton Tempel is veranderd, de Port of No Return is veranderd, maar ook een belangrijk heilige tweelingenbos is verdwenen, want er moest een grote weg gemaakt worden.
1: Zo.
0: Dus ja.
1: Dat is zo.
0: Dus. En toen ik aan de koning vroeg waar die belangrijke boom is, heeft hij gezegd, toen ze hebben geprotesteerd, heeft de regering gezegd, die boom gaat teruggeplant worden. Toen dacht ik, maar jullie zijn geen Nederlanders. Nederlanders verplaatsen oude bomen.
1: Ja.
0: En ik heb die boom laatst toen ik er was, niet teruggezien. Dus weet je, het pleit bij het Portugese huis van die crimineel da Silva, die ook zoveel mensen verkocht heeft. En het zijn eigen museum heeft, weet je?
1: Ja.
0: Dus dat soort dingen zijn er. Dat soort dingen zijn nu pas in ontwikkeling.
1: Ja,
0: desondanks is het belangrijk dat we daar ook kennis van nemen.
1: Zeker. En in Ghana, een voordeel wat je wel in Ghana hebt, dat mensen Engels praten.
0: Omdat
1: het iets makkelijker is om te communiceren en met mensen in contact te blijven. En wat ik wel zelf merk persoonlijk, is dat er wel best wel connecties worden gemaakt met instanties, met organisaties, met mensen in Ghana. Ja. Wij doen het ook heel veel natuurlijk. Waardoor Ghana natuurlijk in het zicht van veel mensen blijft. Nana, ik was vorig jaar met een groep, Iteunt had een reis georganiseerd van een groep jonge mannen naar Ghana.
0: Ja.
1: De meeste waren met 15 jongens. En 13 daarvan gingen voor het eerst überhaupt naar Afrika, naar het continent Afrika.
0: Ja.
1: En ze waren helemaal verkocht toen ze in Ghana waren. De manier, ze vonden het zo geweldig, maar ook, ze zeiden ook van, iedereen deed gewoon echt aardig tegen ze. We hebben ze gebracht naar Cape Coast, naar Elmina Castle, naar Cape Coast Castle, maar ook naar Asimanso. En ook naar allerlei andere plekken. Maar wat er het meest heeft bijgebleven, was ze echt, waar ze ook emotioneel van werden, sommigen, was Asimanso.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat vonden ze, we zijn best wel lang gebleven, langer dan normaal.
0: Ja.
1: En de gids kwamen, die heeft ons ook echt goed begeleid. En wat ze ook geweldig vonden trouwens, is de painting van kapitein Grandman Broos.
0: Ja,
1: daar waren ze heel trots op toen ze dat zagen.
0: Ja, En het werkt, hè, de QR-code.
1: Het werkt heel goed, ja.
0: Iedere keer als ik daar ben, zie ik mensen hem scannen en die mensen lezen het, hè?
1: Ja, ja.
0: Iedereen die daar gaat staan en hij is de enige die het heeft, hè?
1: Ja, ja, precies. Dus dat vond ik, en dat vonden zij echt geweldig. En zo zie je dat onze kinderen, waren allemaal jonge mannen in de leeftijd van 18 tot en met ongeveer 27 jaar. Zowel Ghanese als Curaçaonaren trouwens. Curaçaonaren als Surinamers. En het was gewoon, deze reis vonden ze gewoon echt geweldig. En deze
2: het is heel goed dat we deze reizen doen.
1: Ja.
2: Maar wat ik nog belangrijker vind, is wat na die reis gebeurt.
0: Okay.
1: Ja.
2: Want hoe wordt deze informatie verwerkt? Wat gaan ze er verder mee doen? Hoe heeft dit hun identiteit versterkt? Kunnen ze dat ook gewoon aangeven? Of, is het proces gestopt of zijn ze nog bezig met het vormen van die identiteit?
1: Nee, we zijn nog bezig. Dus we komen één keer in de zoveel tijd bij elkaar. En dan hebben we allerlei onderwerpen die we bespreken met elkaar. Dus we doen het in de vorm van bijeenkomsten.
2: Ja.
1: Zodat het niet alleen maar bij de reis naar Ghana blijft. En aanstaande vrijdag, hebben ze dus een soort van
2: presentatie. Heel veel mensen gaan ook naar Ghana.
1: Ja.
2: Maar dan is het inderdaad het ervaren van wat toen daar is gebeurd. Maar mijn ding is meer, wat doe je met die informatie? Hoe verwerk je dit? En wat doe je er echt daadwerkelijk mee?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik denk dat
0: het... Nee, gaat u gaan. Ik luister ook natuurlijk naar... En dat kwam bij mij op. Want als we die jonge mannen die ervaring bieden, hoe begeleiden we ze verder naar volwassen mannen, naar mannelijkheid? Hebben we rituelen, hebben we inwijdingen, hebben we trainingsmomenten? Wat doen we met ze?
1: Yeah.
0: En dat is belangrijk, hè? Want dat ontbreekt in een heleboel. Dat soort dingen hebben wij afgeleerd.
1: Ja,
0: wij hebben afgeleerd om onze zonen en dochters bewust te maken van de weg en op de weg naar volwassenheid.
1: Ja.
0: Want die weg naar volwassenheid heeft obstakels, het heeft uitdagingen, maar vanuit onze Afrikaanse spiritualiteit en die hele filosofie hebben we allerlei morele en ethische afspraken die we in de opvoeding kunnen gebruiken.
1: Ja.
0: Maar alleen doen we het niet.
1: Ja.
0: En dan gaat de jeugd naar Ghana en dan zijn ze emotioneel en dan zijn ze blij en dan zijn ze trots. Maar die energie die zich heeft vrijgemaakt, die gaan we niet nurture. We gaan het niet voeden om werkelijk te werken in de geest van die jonge mensen.
1: Ja.
0: En daar heb ik, dat vind ik eigenlijk een vraagstuk.
1: Ja,
0: er zou eigenlijk een heel bewust programma moeten doen om de jongens van boyhood naar manhood te brengen en de girlhood naar woman.
1: Ja, absoluut. Wat wij nu hebben gedaan, wat we mee bezig zijn, dat ze dus om zoveel tijd komen bij elkaar. Ze hebben trainingen. Binnenkomen ze ook een training mentoring. Worden ze begeleid door Raai van Heinigen en even de naam van de psychiater vergeten. Dus we werken wel met ze door. Maar, dat doen wij met deze jongens. Maar ik weet dat er meer mensen naar Ghana gaan. En dat is een hele goede vraag. Wat doen we daarna met de energie? Dat is wel een hele goede uitgangspunt om daar goed over na te denken.
0: Ja, want de reizen die ik doe, ik blijf me gewoon bezighouden met die mensen.
1: Ja. Ja. Dit is een goeie.
0: Ik nodig ze uit voor lezingen. Ik zet artikelen op de app. Elke groep heeft zijn eigen app. Ik zet artikelen. Ik nodig ze uit voor lezingen. Ik geef affirmaties. Ik ben met ze bezig. Ik bel sommigen, want je voelt aan waar zijn het, Saja? Ik bel ze, ik heb contact met ze.
1: Ja, ja, dat is heel belangrijk.
0: Een aantal mensen komen thuis bij zichzelf.
1: Daarom.
0: Mensen vinden zichzelf terug.
1: Ja.
0: En dan moet jij op de achtergrond zijn als er vragen zijn, als er emoties komen, als er dingen loskomen.
1: Ja.
0: Iedere keer wanneer je naar het continent gaat, ben je, als je het nou wil of niet, met je voorouderlijke energie bezig.
1: Ja. Ja, en dat heb ik teruggezien bij ze. Het was gewoon... Ja, kijk, mensen, u kent het gevoel, u ziet het ook, in andere landen ook, van als je met mensen weggaat naar veranderde landen in Afrika, in West-Afrika, in Centraal-Afrika, dan je ziet dat er iets met deze mensen gebeurt.
0: Ja.
1: Ja, dat zie je dus. En wij, en wat u al zegt, want dan ook zeggen, wij moeten ervoor zorgen dat we niet alleen bij de reis van Ghana blijven, de reis naar Ivoorkust, maar dat er meer wordt gedaan.
0: Ja.
1: Maar anders is het alleen maar een reis.
0: Ja, na de reis begint het pas.
1: Ja. Ja.
0: Want na de reis gaan mensen mogelijk transformatie ervaren.
1: Ja.
0: Want daar veranderen ze al. Daar gebeurt er al iets met ze.
1: Ja. Ja, nee, precies. Even kijken, we hebben nog ongeveer 6 minuten. Mensen mogen even bellen. 020-471-4291. Kunnen ongeveer 2 luisteraars erin, als je dat wil. Ik zie dat mensen me ook whatsappen. Nana, Kitty Kotti komt eraan. Hier, het is al de maand van Kitty Kotti maand. Mm-hmm. Wat gaat u allemaal doen?
2: Wat niet.
1: Wat gaat u niet doen?
0: Nou... Ik heb een hele volle agenda.
1: Ja.
0: En onder andere bij de GGD.
2: Zo.
0: Bij de GGZ. Bij het ministerie van Defensie. Bij Kitty Kotti Haarlem. Bij Kitty Kotti Den Bosch. Kitty Kotti Den Haag.
1: Ja.
0: Cabranetti Rotterdam. Dus er is Theater Rotterdam is er ook. Leiden, ga ik het buurtproject koken met Slavlika. Dat is die aan de Curaçaose verzetste heldin.
2: Ja.
0: Daar is er een themaavond. Dus ik ga heel veel doen gedurende deze maand.
1: Ja, ik hoor het al. Maar dat is sowieso altijd, hè. En wat ik wel mooi vond van Kitty Kotti maand, dat het groeit. Het groeit steeds meer en meer.
0: Ja.
1: Wij worden natuurlijk ook overvraagd om tot Black Harmony. Dus zoveel mensen vragen ons, maar we kunnen niet overal tegelijkertijd zijn.
0: Klopt.
1: Dus dat is ook lastig voor ons. Dus, maar we doen ons best.
0: Maar dan moeten die mensen ook, dan moeten die mensen leren om vroeg te plannen.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Dat is waar. Maar we hebben echt wel een paar dingen moeten aflezen.
0: Okay. Ja, maar het is niet ons probleem.
1: Ja, dat klopt. dat klopt. Even kijken, Nana, als de mensen met u mee willen gaan, wat is de volgende reis? Heeft u al een volgende reis in zich van, oké, ik ga dan naar Ghana of naar Benin?
0: Ja, wil je het echt weten?
1: Ja, zeker.
0: 7 oktober tot 22 oktober gaan we naar Ghana. Daar zijn er nog 2 plaatsen. 8 januari vertrekken we naar Benin.
1: Ja.
0: 8 januari 2027. Dat wordt een 16-daagse voldoende tour.
1: Ja.
0: En februari en maart vertrek ik ook naar Ghana. Februari wordt door een jongere groep georganiseerd. Waarvan ik de raceleider ben en het programma inhoudelijk ga doen.
1: Ja.
0: En in maart is het de eigen groep die ik weer organiseer.
1: Oké, en waar kunnen ze zich aanmelden? Is er een telefoonnummer of is er een persoon?
0: Ja,
1: waar...
0: ze moeten mij gewoon bellen.
1: Ja.
0: En dan als je wil gaan, dan krijg je het nummer van het bedrijf dat mij faciliteert.
1: Oké, helder.
0: En, dus... en een aanmeldformulier en de voorwaarden. Dus iedereen moet mij gewoon een app sturen.
1: Ja, de 7 tot 22 oktober Ghana, 8 januari Benin. En die jongerenreis van februari, is er al een datum voor? Wordt het
0: daar ben ik afhankelijk van die jongeren, maar ik weet wel dat het februari is. En wanneer ik de datum heb, laat ik het weten, zodat je het kan vertellen.
1: Okay.
0: Als het openbaar wordt hoor, als er andere mensen kunnen gaan. Want ik weet niet hoe ze dat gaan organiseren.
1: Oké, ik neem aan dat het krokusvakantie wordt, waarschijnlijk als het met jongeren gaat.
0: Geen idee.
1: Ja.
0: Nee, maar ik zei wel als we op school moeten, toch?
1: Ja. Dus.
0: Ja,
1: helder. Ja. Ik wil u bedanken voor dit interview.
0: Ja,
1: graag gedaan. Voor deze informatie. En we zien elkaar sowieso heel gauw.
0: Zeker. Ja. Zaterdag is het toch de Heritage Festival opening?
1: Ja, is opening. Ik ga u even alles sturen.
0: Ja. Oké,
1: dankjewel. Ja hoor.
0: Dag.
1: Ja, het is bijna tijd. We hebben nog 1 minuut, 2 minuten. We gaan naar de muziek. En na de muziek komen we terug met Ryan LaRose. We hebben 1 keer in de zoveel tijd een gesprek met Ryan LaRose uit Suriname. En wat we gaan bespreken, hoort u zo meteen. Gaat u even rustig naar wat u moet doen. Even een korte pauze, een orchard drinken, gimbal drinken of een kopje thee. En dan zijn we zo weer bij u terug bij het tweede uur van 3 tot 4.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Drie mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De rechtbank noemt die inbraak professioneel voorbereid en uitgevoerd. De drie rovers bliezen met een zwaar explosief een ingang van het museum op en stalen sieraden uit een Romeinse erfgoedcollectie. Daaronder waren drie armbanden en de beroemde helm van Cotofenesti. Die helm en twee armbanden zijn alweer terecht. De drie mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die twee van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na drie maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende vier jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. Volgens de minister zitten werkgevers te springen om personeel, terwijl veel nieuwkomers kunnen en willen werken. De huidige wachttijd van 6 maanden wordt korter door Europese migratieregels die over een week ingaan. Aartsen wil werk als vast onderdeel van de inburgering laten zijn. Een Oekraïense zeedrone is per ongeluk in Roemenië terechtgekomen nadat het vaartuig door Russische elektronische oorlogsvoering van koers was geraakt. Dat heeft de Oekraïense marine bevestigd. Later ontplofte die drone in de havenstad Constanta aan de Zwarte Zee. De Roemeense autoriteiten ontruimden daarop delen van de stad en enkele stranden. Maar het gevaar is volgens de autoriteiten nu geweken, de maatregelen worden opgeheven. Eergisteren werd er in Roemenië nog een zeemijn gevonden. En de doodsoorzaak van bultrug Timmy is nog niet vastgesteld. Na autopsie op het Deense eiland Anholt is wel duidelijk geworden dat het een vrouwtje is. Deskundigen hebben monsters genomen om te onderzoeken of een virus of een visnet een rol speelde bij haar dood. Volgens de onderzoekers wordt dat lastig omdat het dier al ver ontbonden was. De resten van de walvis zijn inmiddels van het strand verwijderd. Ze komen in de collectie van het Natuurhistorisch Museum van Denemarken in Kopenhagen. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.

na donateur Stonfutu Wurokowang noso vertrouweling voor Mart. U deed een vakantie in Israël en u zie wawagi na een sticker voor Mart na een skin. Actie als chauffeur na alle respecti voor rei u go pe u wani in een foto voor Israël. Dati na extra abrawa.

0: Ultrasurfers fu mart, spesurutul iu lec cracawang fu mart. Nende tu, spesurutul iu, dai sabi.
1: Aan de Ferdinand Bonstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo. Hallo, luister nou. Ja, ba ouro boei voetant eusje niet ook. We jere, if you want sering, we ringe bayeng, me if you want nie, je me gewoon mooi ketiping, wa je silinga, ja. Julier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Weddenbosstraat, 27 tot 29. Anno Fotenti Moon, Anno Fotenti Wiki, Na Fotenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Praise & BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Praise & BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana scheutje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 0003800535 ten name van het Surinamsverbond onder vermelding van schuitje varen boottocht. En let wel je naam, hè. E aan de poort is €5 duurder. No, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaamsverbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
1: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, luisteraars, welkom terug bij Mat Radio, het tweede uur van het programma Black Hour Story. We hadden zo net Marianne Marklo, Nana Evwa, en we hebben we gesproken over Benin en Ghana in historisch oogpunt, spiritueel oogpunt, maar ook in historie. De connectie met wij hier in Nederland. En alles daaromheen. Daar hebben we over gesproken. Maar ook over Kitty Kotte even, wat allemaal gaat gebeuren. En Nana Evwa gaat midden reis organiseren naar Ghana en Benin. Dus 7 tot 22 oktober naar Ghana. En 8 januari naar Benin, het Voodoo Festival. Wat ik heel mooi vond van Nana, is dat ze ook echt ging uitleggen over Benin. Waarom Voodoo heel belangrijk is. Voodoo is dus ook de staatsgodsdienst van Benin. En ook dat Voodoo is echt goed spiritueel georganiseerd. Dus dat soort interessante...
1: En verweven in de maatschappij.
0: Juist, dus dat is heel belangrijk. We gaan zo meteen met Ryan praten. Maar Nana, had je nog iets over een toevoeging over Ghana en Benin?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké. Dan gaan we naar de tweede spreker. En u mag zo meteen bellen. Ik blok even de lijn, zodat we even goed met Ryan kunnen in gesprek kunnen gaan. Ryan LaRose, welkom in de uitzending.
2: Rantan, hoe gaat het daar met jullie in de studio?
1: We mogen niet klagen, alles verloopt goed.
0: We hebben mooi weer in Nederland, dus we kunnen zonder jas lopen. We kunnen sommige dagen met korte broek lopen. Dus ik, als Nederland altijd zo was, dan zou het echt prettig zijn. Heel erg prettig. De kou kan ik echt missen als kiespijn. Om het zo aan te geven.
2: Ik kan me voorstellen.
0: Hoe gaat het met jou, Ryan?
2: Ik mag niet klagen. Het regent veel. Mm-hmm. Maar dat hebben we ook nodig. We mogen niet. Ik mag niet klagen.
0: Okay, ja. Mooi. En hoe is het met de overstromingen? Want ik heb gisteren was donderdag nog. Nee, eergisteren heb ik met mijn nicht gesproken. En zij reed, ze was op vakantie. Ze is op vakantie in Suriname. En ze gaf aan dat de wegen zo slecht zijn qua water. Dat je moet oppassen dat je niet de aanrijding maakt of dat je die ergens inrijdt. Hoe gaat het nu in Suriname met het water?
2: Het is echt een groot probleem. Er zijn heel veel gaten in de verschillende belangrijke wegen. Mm-hmm. Ook de niet belangrijke wegen, zou je ook kunnen zeggen. Mm-hmm. En het water blijft in bepaalde gebieden toch wel langer staan. Dus dat is nog niet veranderd. Er moet echt nog een oplossing komen voor dat stukje. Want bij het geringste waarbij het nu regent, zijn de gebieden zo snel onder water. Mm-hmm. En het duurt toch wel soms een dagje of twee voordat het water is weggetrokken. Dus anego ete na apisori dat hoor. Tot zover nog niet.
0: Ja. Maar ik heb begrepen dat het eerst is dat het zodanig een overvloed aan water is. Want het gebeurt vaker in Suriname. Maar men zegt dat dit wel de ergste vorm is van al die jaren terug.
2: Nou, nee. Ik kan dat niet beamen. Mm-hmm. Ik ben die mening niet. Dan, omdat we 2 jaren geleden en 4 jaren geleden, dan was het wel echt erg. Ik kan ervan meepraten dat je dan aan de hand van de regen, aan de hand van de jaren, dan merk je dus dat ik eigenlijk soms gewoon 3 dagen of 4 dagen thuis moest zitten, omdat ik gewoon niet uit huis kon. Van het jaar is dat niet het geval geweest. Maar je merkt wel dat de afwatering in bepaalde gebieden slechter was. Het ministerie was...

0: te veel, er wordt te veel troep gegooid en mensen, Surinamers hebben nog steeds niet de gewenning om hun zaken niet gewoon over straat te gooien. Het ministerie vindt vaak genoeg ook weer koelkasten, oude wasmachines in de grote intrense. Dus hoe je draait of keert, het ligt gewoon aan onszelf deels. Mm-hmm. Maar er moet ook een beter afwateringssysteem gebouwd worden. Dat is punt 2. Maar veel aan ligt het gewoon aan wat wij zelf doen.
1: En hoe zit het in het binnenland? Want ik ben een paar keer in het binnenland geweest, waar we vaak moesten uitstappen omdat er te weinig water was bij de Soelas. Is dat probleem al opgelost? Tenminste, het was een probleem dat veroorzaakt wordt door de mens, waardoor klimaatverandering ook.
2: Maar als er nu veel regen valt, dan heb je dat toch niet.
1: Ja, maar is dat echt zo dan, dat je dat niet hebt? Dat je...
2: Heeft het niet te maken met app en vloed?
1: Ja, mensen zeggen dat het te maken met klimaatverandering of zo. Van dat is het laatste wat ik had gehoord in het binnenland.
2: Nee, maar toen wij moesten uitstappen, ja? Dat heeft te maken met app en vloed. Als het water laag is... Mm-hmm. Dan inderdaad, zijn die rotsen zichtbaar.
1: Ja.
2: Maar als het water hoog staat, dan kan je gewoon varen.
1: Maar een van die bootsmannen gaf ook aan van in het verleden hadden ze eigenlijk niet zulke problemen in het binnenland als ze gingen varen op de rivieren.
2: Ja, misschien omdat de droge tijd dan wat langer duurde.
1: Hoe denk jij daarover, Ryan?
0: Dat zijn ook zaken die zijn aangekaart in gesprekken. Dat het toen niet zo erg was, maar nu merk je duidelijk wel dat er sprake is van klimaatverandering. De gebieden die zijn lopen ook langer onder water. De rivieren treden echt vaker uit de oevers, waardoor je merkt dat soms het langer duurt voor het water weer wegtrekt. Er was ook nog een issue in 2024 met het spuien van de Afobakadam. De gemeenschap was niet goed voorbereid. Er gebieden waren voor langere tijd ook onder water. Maar het heeft allemaal te maken met de neerslag dat steeds veel meer komt. In grotere mate is er veel meer water die neerkomt. En dat zorgt er eigenlijk ook voor dat er een overvloed is aan water, waardoor gebieden langer onder water lopen. We gaan straks richting de grote vakantie.
1: Ja.
0: Waarbij je ook zal merken dus dat de rivieren droog lopen tot een bepaald moment.
1: Ja.
0: Het duurt soms de afgelopen jaren heeft het langer geduurd, dat meestal januari of februari. En daarna komt dan weer de regen. Maar je merkt dus dat de seizoenen zijn gaan verschuiven en dat dingen, wat het gaat om de grote regentijd, dat het veel langer duurt dan normaal. Heel dus dat gebeurt er.
1: Ja. Ryan, waar het net over met Marianne Makelo naar Eva, waar we even gaan kijken naar, want zij reist heel veel naar het West-Afrika vooral. En we gingen haar vragen over haar ervaringen en waarom ze naar landen als Benin en Ghana reist. En waar ze ook aangaf over hoe voldoende staatsgodsdienst van in Benin en hoe dat verweven is in alle facetten van iemands leven. Ik weet dat er een aantal jaren geleden voor mij vorig jaar of 2 jaar daarvoor waren zowel hoge plaatsen uit Benin, maar ook hoge plaatsen uit Ghana in Suriname. In hoeverre is men in Suriname bezig met die connectie met onze mensen in West-Afrika en Centraal-Afrika?
0: Ik kan niet zeggen of beamen dat wij ver zijn of dat we stappen hebben gemaakt.
1: Ja.
0: Onlangs is er wel nog een MOU getekend tussen een van de universiteiten van Ghana en Suriname. Dat studenten van hieruit kunnen gaan studeren in Ghana.
1: Okay.
0: Dat is een van de stappen. Maar we nemen nog niet genoeg over of we kijken nog niet genoegzaam af van wat er gebeurt vanuit Afrika als het gaat om ontwikkeling, als het gaat om de wetenschap. We kijken nog steeds naar het Westen en we nemen nog steeds veel over van het Westen. We zijn nog niet genoegzaam bezig daarmee. So, dat kan ik zo beamen.
1: Ja, terwijl er wel een Surinaamse ambassade in Ghana is gevestigd, in Accra.
0: Ja.
1: Ja, en hoe zit het in het onderwijs dan? Wordt in het onderwijs wel geleerd en de connectie gemaakt, historisch qua erfgoed, ook met landen in Afrika?
0: als de

0: docent, dan moet je dat gewoon zelf doen. Er is nog geen curriculum ontwikkeld waarbij het goed genoeg is geïmplementeerd in het onderwijs. Dat is er echt nog niet. Er moet nog heel veel gaan veranderen, want dat zie ik niet heel snel gebeuren. Simpel om het feit dus dat je nu in een soort strak systeem moet werken om je leerstof af te ronden en dat te toetsen. Maar er is nog geen verandering gekomen. Er is nog geen connectie gekomen met West-Afrika of met landen in Afrika. Dat is er echt nog. Omdat ik dus zelf doseer, dan maak ik wel die connecties. Maar er zijn niet heel veel mensen die dat doen. Dus dat is nog dat is nog even koffiedik kijken over hoe dat nog zou moeten werken in de toekomst. Maar ik doe het wel, maar anderen doen dat niet. Simpel omdat ze soms de informatie niet hebben, of dat ze geen affiniteit voelen daarmee. Maar als je er bewust over bent, dan doe je het wel. Maar heel velen niet hoor.
1: Ja. En zijn mensen zich bewust van dat ze... als ik in Suriname ben, af en toe praat ik met een familie erover. Maar hoe is het met het bewustzijn als het gaat om de Afrikaanse identiteit? Weten mensen dat of snappen mensen dat mensen van de Afro-Surinamers... dat ze een Afrikaanse identiteit hebben? En koppelen ze dat ook echt aan West-Afrika en Centraal-Afrika? Wat weet je daarover?
0: Het is niet zoals ik het heb mogen ervaren in Nederland. Hier zijn we nog steeds met elkaar aan het vechten. Mm-hmm. En we letten niet genoeg op over wie wij zijn. We investeren geen tijd in om met elkaar goed samen te kunnen werken. En te praten over wat onze identiteit is. Het gebeurt wel, maar het gebeurt in kleine groepen, in kleine verbanden. Het gebeurt niet breedvoerig. We durven niet te praten over bepaalde zaken. En bepaalde mensen vinden en voelen zich geen Afrikaan. Mm-hmm. En daarvoor komen ze er ook gewoon voor open. Dus hier zijn we niet... We zijn nog niet genoeg bezig met identiteit. Ja. We praten wel heel vaak over reparatie, over herstel. Maar we praten niet over het Afrikaans zijn.
1: Ja.
0: Het komt nog niet goed... Of is nog niet goed op gang gekomen, vind ik.
1: Ja. Maar als mensen zeggen van, hey, ze voelen zich geen Afrikaan of ze zijn geen Afrikaan, dan denken ze ook anders over Winti. Want Winti is ontstaan in Suriname, maar de bouwstenen zijn West-Afrikaan, Centraal en ook Centraal-Afrika. Of hebben mensen niet deze verklaring daarvoor?
2: Nou ja, ik zag een fragment voorbij komen van een welbekende man in Suriname.
1: Ja.
2: Die dus ook al echt daadwerkelijk zei van als je Winti praktiseert, het N-woord moet erin voorkomen. Als je dat eruit haalt, ben je niet bezig met Winti. Dat heeft hij echt gezegd.
1: Zo, oké. Wat vind je daarvan, Ryan? Want jij bent echt de deskundige in Suriname.
0: Bepaalde gesprekken... kunnen wij nog niet voeren. Of we durven dit soort gesprekken niet te voeren als er bijvoorbeeld één woord weghaalt of één woord weglaat dat het impact zal hebben. We willen niet geloven of wij willen er niet over nadenken. Nee, laat me het anders zeggen. Wij zijn vastgeroest in dat wat ik geleerd heb en dat zo moet zijn zonder dat er goed genoeg over is nagedacht wat het woord betekent of wat welke betekenis dat woord heeft, welke kracht dat woord heeft. Mm-hmm. We staan er niet bij stil. En wanneer je in gesprek gaat met mensen, dan merk je dat we vaak genoeg struikelen tegenover. Maar ja, dit is maar voor mij, ben je zo onmiddellijk. En ik noem me voor een woord, daar zijn nog deelig van moest dit. Maar we vergeten dus dat wat wij energie geven, dat gaat groeien. Waarin wij tijd in investeren. Zal groeien en zal impact hebben op ons of op onze generaties die zullen volgen. We vrede voor taxontory. En wanneer je die discussies wil aangaan, dan merk je dat je steeds weer met mensen praat die een muur gebouwd hebben om verder te willen denken over zaken. Mm. Om te gaan evalueren over zaken. En het moment zij iets niet kennen of zij vinden dat ze het niet zo geleerd hebben, dan is het niet goed.

0: En dan past het ook niet in hun straatje en dan hoeven ze niets meer van je te horen. Want dat wat zij weten, is dat wat zij weten. En dat, daarbij blijft het bij. En daar kijk ik tegenaan.
1: Ja, hoe kijk jij dat tegenaan, Nana, als mensen zo'n opmerking maken in Suriname? Want ja, Winti is gewoon, het is de bouwstenen zijn,
2: oh ja, kijk,
1: het is Afrikaans.
2: Kijk, sommige gesprekken kan je voeren met mensen.
1: Mm-hmm.
2: Maar als men alleen maar gaat praten vanuit ego en niet vanuit feiten.
1: Ja.
2: Dus echt dingen ook goed kunnen onderbouwen. Dan heeft zo'n gesprek geen zin. En ja, het heeft geen zin om een gesprek te voeren met iemand die geen onderzoek verder heeft gedaan dan alleen wat jouw mensen je hebben geleerd.
1: Ja.
2: Want ja, als mijn mensen hadden geleerd om anderen steeds te beroven, ga ik niet zeggen dat dat opeens goed is. Omdat ze het toch maar hebben aangeleerd en hebben overgedragen aan de generaties daarna, wil niet zeggen dat het goed is.
1: Ja, precies. Precies.
0: Uh-huh.
2: En daar moet je open voor staan om jezelf ook dingen af te leren. En dat is ook het belangrijk gegeven van het decoloniseren van je eigen brein, je eigen mind, je eigen ziel. Ja. Dus dat is wat wij ook gewoon doen met Black Harmony. Als we onze nummers maken, zijn we ook Winti nummers vanuit onze kennis aan het decoloniseren.
1: Ja.
2: En we hebben tot nu toe nergens op gemerkt dat je barco van Winti barco en tegen dat je het mag niet, het klopt niet. Juist zie je dat mensen gewoon nog steeds in trance raken of gewoon nog echt plezier hebben in wat wij doen.
1: Ja.
2: Dus het gaat niet per se om dat ene woord, maar meer de intentie en hoe je het zingt en wat je overbrengt.
1: Ja. Maar even vraag aan jullie allebei, Ryan en Nalando, heeft ook te maken met het feit van, kijk, wij die hier in Nederland wonen, wij als Afrikaanse Surinamers, we komen hier natuurlijk heel veel andere culturen tegen. En vooral mensen uit West-Afrika, Centraal-Afrika, maar ook mensen uit Zuid-Afrika. We zijn, omdat we niet in het continent Afrika zijn, hier in Europa, zijn we toch dichter bij Afrika dan mensen die in Suriname wonen. Dus we leven hier ook met andere culturen, zoals Marokkanen, Turken, met zoveel culturen, waardoor we leren van andere culturen. We passen ons aan waar nodig, waar het moet, en waar het niet moet, passen we ons niet aan. En wat ik al zei, we leren echt dat het meer is dan alleen maar Suriname, alleen maar Hindustanen, Javanen, Chinezen. Dus we leven in een andere continent, in een andere realiteit eigenlijk. Mm-hmm. Nou, ik zeg niet andere realiteit, maar een andere samenleving.
0: Ja.
2: Ja, dat zal zeker wel bijdragen hoor. Absoluut.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik denk wel dat we in een tijd leven waarin informatie ophalen echt niet een ver van je bedshow is. Het is ook meer hoe je erin staat en hoe je jezelf openstelt om dingen daadwerkelijk te leren.
1: Ja.
2: Het is echt jezelf openstellen.
1: Maar als je checkt naar de Surinaamse samenleving, in Suriname zelf, is dat, ja, we gaan vaker naar Suriname en je ziet dat heel veel mensen niet bezig zijn met hun Afrikaanse identiteit en die koppeling niet echt willen, wel kunnen maken, maar niet willen maken.
2: Ja.
1: Dat is wat ik opmerk, Ryan. Ja. Sorry Ryan, ga maar door.
0: Je merkt, maar ook, er is een probleem en dat probleem is zwaar genoeg. Als je niet de wereld ingaat om te kijken wat er is en wat er zich afspeelt, dan kan je ook geen visie opbouwen of kan je ook geen inzichten krijgen in hoe het soms werkelijk werkt. Want blijven staan op één plek en maar schreeuwen en maar roepen,
1: mm-hmm,
0: terwijl je het niet weet, zal niet maken dat je wijzer wordt. En heel veel mensen die mindset hebben van ja, dat samen gaan doen naar Holland of samen gaan doen naar een soort kondre. Ze hebben geen breder inzicht over wat er allemaal te vinden is aan informatie. Wat er allemaal gebeurt. Omdat ze vasthouden aan terwijl, als je op zoek gaat naar informatie, die is er ook. Je kan het ook gemakkelijker vinden nu. Dan leer je ook dat dingen anders werken. En dat wanneer je meer in contact komt met mensen die kennis hebben, je gaat in gesprek met mensen, dan leer je veel meer, dan zijn je veel meer open voor dat wat spiritueel jou krachtiger kan maken. Maar je merkt ook, het moment dat iemand beperkt is in zijn of haar denken, dat die ook niet verder kan op het spiritueel gebied.
1: Ja.
0: Want dan
1: ja.
0: kan je ook een koppeling maken met hoe mensen anders denken en waarom mensen zich anders hebben zichzelf anders hebben geprogrammeerd om anders te functioneren en dat ze dus niet alleen maar in dienst zijn van, maar dat ze ook werkelijk de kennis en kracht kunnen gebruiken ten voordele van zichzelf.
1: Ja.
0: Dan gaat het moeilijk. En dan krijg je mensen begeleiden, kan je ook niet snappen waarom mensen anders reageren en bepaalde rituelen anders uitvoeren.
1: Helder. Ik heb iemand die wil bellen vanuit Zwitserland, maar ik weet, alleen heb ik maar één lijn op mijn WhatsApp. Dus ik moet even kijken, onderzoeken hoe we dat kunnen programmeren. Nou, ik ga het even uitzoeken. Even geduld, Benjamin, ik ga het even uitzoeken. Even kijken. Suriname. Suriname 2026. Als ik... sorry, oh, naar de landen wil even verder gaan.
2: Ja, maar ik heb wel een vraag vanuit het gedachtegoed van het decoloniseren van ons brein. Of van jezelf. Kijk, in Nederland hebben we echt de maand juni uitgeroepen tot de Kitty Kotti maand. En er zijn er heel veel activiteiten waarbij men bezig is met de bewustwording van dus wij als Afrikanen in de diaspora. Hoe zit dat in Suriname dan?
0: We doen niet genoeg. Afgelopen week was er wel een Ubuntu-beurs.
2: Ja.
0: Twee dagen waarbij alle Surinaamse ondernemers bij elkaar zijn gekomen in het congreszaal. Er waren ook momenten van netwerken met ondernemers onderling.
2: Ja.
0: Dat was een van de initiatieven.
2: Ja.
0: Het kan nog veel meer gebeuren. En we moeten dingen niet mediocre aanpakken of organiseren. Wanneer we iets doen, moeten we het doen met de puurste intentie van we halen dit eruit en we gaan dat doen en we gaan het zo aanpakken.
2: Mm-hmm.
0: Ook nog een moment met jongeren en meneer Erwin Vient over ons slavernijverleden. Hoe gaan we verder praten over herstel, reparatie en heling?
2: Mm-hmm.
0: Dat was ook nog de week daarvoor. Maar er gebeurt niet genoeg. De mensen die de voortouw hebben gepakt de afgelopen jaren, die gaan vaak genoeg, of die hebben projecten geschreven, die krijgen geld, maar je ziet niet waar het project wordt uitgevoerd.
2: Aha.
0: Je hoort er nauwelijks van. Dat is het afgelopen jaar ook weer gebeurd.
2: Uh-huh.
0: Mannen vragen dat geld aan. Op een gegeven moment begrepen dat ze maar het minimale hebben gevraagd om maar voor een momentopname iets te organiseren en daar blijft het bij.
2: Ja.
0: En het is niet duurzaam. Vaak genoeg heb ik ook mijn stem laten horen van ja, maar ik vraag niet altijd naar geld om bijvoorbeeld de MC te zijn of een lezing te doen.
2: Ja.
0: Maar benader ons. Betrek ons bij de processen waarbij wij ook een steun en bijdrage aan zouden kunnen leveren.
2: Ja.
0: En het blijft genoeg, want die mannen gaan ervan uit. Je wilt geld van ze nemen om iets te kunnen doen.
2: Ja.
0: En dan denk je, en hoor je ineens komen zaken weer naar buiten. Maar is die vier uur, wist het al van hey, bepaalde mensen zijn niet puur op bezig met het beter maken van de gemeenschappen, van onze gemeenschappen. Ze zijn daar in eigen belang, ze doen dingen in eigen belang. Maar ze willen wel gebruik maken van jouw diensten en jouw krachten.
2: Ja, dus, want ik moet zeggen, hier in Nederland...
0: Ik moet niet te twijfelen.
2: Ja, want ik moet wel zeggen, hier in Nederland merk je wel dat het zich echt verspreidt over heel Nederland.
1: Ja.
2: Waarbij dus verschillende Kitty Kotti activiteiten, workshops, optredens heb. Van zowel in Groningen, in Venlo, Brabant, noem maar op. Door heel Nederland begint het nu wel wat groter te worden. Dus ik vind het eigenlijk een beetje frappant dat het dan in Suriname dan niet zo breed wordt getrokken dan alleen in Paramaribo.
1: Ja.
2: Dat je in bijna in elk district bij wijze van activiteiten hierover zou kunnen.
1: En de hele maand, hè, ja. Is ook heel erg belangrijk.
0: Ja.

0: Ik heb vaak genoeg toegezegd van, weet je wat, als er hulp nodig is, ik ben er ook met andere collega's. Ik zeg van, we zijn er voor voor kennisoverdracht. We zijn er om het ding samen te kunnen trekken.
1: Ja.
0: Maar het blijft gewoon bij, wij willen het doen en we willen niemand anders betrekken, want Ammonimus Sanabi bijvoorbeeld. Het gaat niet om het geld bij mij helemaal niet. Bij mij gaat het erom, als we iets kunnen doen voor de gemeenschap, laten we het samen doen, laten we de handen in elkaar staan en laten we iets productiefs doen voor de gemeenschap. Maar het blijft uit.
1: Ja.
0: Het blijft echt.
1: Ja. Als we toch daarover over deze activiteiten. Is er al iets bekend over de SUMS-gelden? Voor slavernijverlening? Want met zulke gelden kunnen we heel veel dingen in Suriname organiseren, als het gaat om erfgoed, als het gaat om spiritualiteit. Is er al iets bekend over?
0: Ik heb het laatst gevraagd. En jammer genoeg moest ik aanhoren dat wij er niet eens kunnen krijgen de verschillende groepen, of de personen die praten namens de verschillende organisaties,
1: mm-hmm,
0: dat zij het maar niet eens kunnen zijn met elkaar over wat er moet gebeuren, wie in die commissie moet gaan zitten om te gaan beoordelen wie in aanmerking komt voor die commissie. Er is want waarom moet die erbij, waarom moet die niet erbij? Tindangano is er dus geen duidelijkheid over wanneer die commissie opgezet moet worden, wie allemaal erin zou moeten zitten. Want die mannen kunnen het maar niet eens krijgen, vinden met elkaar. Dus ik weet ook niet wanneer dat tot stand komt. Dat is mij verteld, ik heb het gevraagd. En daarom duurt het ook nog zo lang.
1: Ja.
0: We krijgen geen antwoord. Het blijft maar ergens zitten.
1: Was je daar op de hoogte, Nanalando? Ja, maar kijk, wat het is, Rai, hier in Nederland, op Curaçao is het al begonnen, in Nederland ook.
0: Ja.
1: Je kon voor verschillende categorieën geld aanvragen. Dus hier is alles al in volle gang. Het geld is wel te weinig hoor, want er is bij categorie 3 en 4 is er voor 100, volgens mij of voor 50 miljoen of voor 150 miljoen, maar ik denk 50 miljoen aan aanvraag ingediend. Maar er is maar 6 miljoen beschikbaar. Dus er zijn maar een paar organisaties die geld krijgen. Maar het is in ieder geval al begonnen. Terwijl in Suriname is er gewoon nog niks. Ik heb wel begrepen dat de Nederlandse ambassade, ze gaan het neerleggen bij de Nederlandse ambassade, maar het kan ook oud nieuws zijn, dat niet meer klopt. En dat is wel jammer, want kijk, als die gelden worden vrijgegeven, dan kunnen we wel weer werken aan onze bewustwording. Mm-hmm. En aan onze erfgoed.
0: Mm-hmm. Ja, maar er gebeurt nog niets. Ik blijf het steeds weer vragen. Er gebeurt nog niets waarvan ik zou kunnen zeggen dat we stappen kunnen maken. Er worden mensen geplaatst, of er werden toen mensen geplaatst op een bepaalde positie. En die hadden helemaal geen affiniteit. Die voelden zich niet eens, als ik het zo, gewoon zo kan zeggen, gewoon zwart. Of ze voelden zich niet zwart bewust. Ze zijn niet zwart bewust, maar ze zaten dus in die commissies om te helpen bepalen wat er met het geld moest gebeuren. Maar ze hadden zoiets van, ik ga dat niet doen. Ik ga dat niet regelen voor de groep. En tot zover is er nog niets van de grond gekomen. Het is op eigen initiatieven dat ik werk met bepaalde organisaties, dat ik bepaalde dingen doe. Maar er wordt verder niets gedaan. En dat is jammer.
1: Ja. En als we het hebben over spiritualiteit in Suriname en Wint, wat ik heel vaak, ik volg heel veel programma's. Ik volg echt van alles over Suriname. En ik merk dat een land als Suriname, ook Curaçao trouwens hoor, heb ik het ook gezien, alles is zo politiek verbonden. Maar wat niet nieuw voor ons is, ik vind het altijd heel interessant om te zien hoe men daarmee echt zo mee bezig is. Maar ik mis altijd in Suriname kennis over, educatie over erfgoed en historie. Maar ook informatie en bewegingen als het gaat om Winti, als het gaat om spiritualiteit. Men is daar. Het lijkt niet als het echt op de achtergrond is.
0: Het is ook op de achtergrond. Laatst was er wel een lezing van Rosita Leeflang over de Banya Bangi.
1: Ja.
0: Ze heeft er onderzoek naar gedaan. Ze heeft dus de presentatie georganiseerd in het Nationaal Archief. Het is een van de weinige momenten dat er een presentatie is over onze spiritualiteit, onze voorouders. Je ziet niet heel veel gebeuren. Ik blijf nog schrijven natuurlijk, schrijf de artikelen. Ik ben binnenkort staat ik weer met de uitzendingen van mijn podcast. Maar je merkt dat er niet genoeg gedaan wordt. Ik zoek wel de mensen op om in gesprekken te gaan, om te kijken waar we staan, wat kunnen we anders aanpakken. Maar er gebeurt niet genoeg om steeds weer Winti ter sprake te brengen en vragen te stellen, met elkaar in discussie te gaan over wat verder te doen. Wat moeten we anders doen om Winti een plek te geven die het verdient. We praten niet genoeg daarover.
1: Ja, want als ik goed naar Suriname kijk, hoor, je kan me corrigeren, maar alsjeblieft als ik het niet goed zeg. Als het gaat om Winti, dan heb je verschillende Winti groepen, zoals die bezig, zoals Kwaka Kriore, zoals Sangrafu, die echt bezig zijn met Winti spelen op Winti Praise, maar ook op andere momenten. Daarnaast heb je dus je hebt het instituut van meneer Zalman. Ik ben even zijn naam vergeten, die op Para zit.
2: Maknak.
1: Ja, van meneer Maknak. Je hebt Nax. Nax is er ook mee bezig. Is er geen samenspraak, is er geen vergadering met in ieder geval de organisatie en groep in Suriname die bezig zijn met Winti? Want het lijkt echt op een versplintering wat er gebeurt in Suriname.
0: Het is ook werkelijk een versplintering. Groepen willen niet met elkaar samenwerken. Er is sprake van ego's. En dat maakt het ook nog moeilijker om mm-hmm. met mensen samen te werken. Want iedereen vindt dat zij groter zijn dan een ander. Mm-hmm. Mensen durven niet met elkaar naar elkaar te luisteren. En met elkaar in gesprek te gaan om dingen anders aan te pakken. Het blijft nog steeds uit. En het ligt echt gewoon aan de ego's van de mensen. De mannen die het voortouw hebben gepakt om Winti op een bepaalde positie te plaatsen. Het gaat daar goed mis. En daarom kunnen wij er niet over in. Kunnen wij geen een punt bereiken waarbij we sterker gaan staan. Waarbij we duidelijk maken dat dit is wat van ons is. En dat niet ons kan bevragen over waarom wij Winti praktiseren. En waarom wij Winti niet zouden mogen praktiseren. Het gebeurt niet. Er is een Jahari Yotrusu en dan willen enkele opvallen en doen de raarste dingen, waardoor we niet kunnen werken aan het verder verdiepen, het wetenschappelijk onderzoek doen, in gesprek gaan met elkaar over bepaalde zaken. Je wordt ook soms niet uitgenodigd naar bepaalde momenten. Ik word soms ook niet uitgenodigd van, hey, ik zou er wel bij willen zijn. Van welke, wie is de organisatie? Wie staat erachter? Wat zou kunnen betekenen? Het blijft vaak genoeg ook uit. En dat soort dingen demotiveren vaak genoeg. Heb ik zo, weet je wat? Ik doe toch al eenmaal mijn ding. Ja. De mensen waarmee ik in gesprekken kan komen, dat doe ik graag met ze. Ik werk graag met andere jonge Surinamers die wel het nut inzien van samen werken en samen opkomen. Dat doe ik heel graag. Ik moet denken aan de Yassir Linger, ik moet denken aan de Audigesius die bezig zijn in Nederland. In Suriname zit ik vaak genoeg met Erita Chanawai, met Audi Wayakana en met andere personen om te schrijven, om onderzoek te doen, om gesprekken te voeren, om informatie te delen. Want we doen dat niet genoeg.
1: Ja. Ja. En als ik kijk naar het onderwijs, hè, misschien is het een moeilijk onderwerp, maar als je in Suriname bent, we hebben wel eens met scholen gewerkt in Suriname, dan zie je dat mensen toch heel erg bezig zijn, wat natuurlijk, we snappen het wel, met het christendom. Men start met gebed met Jezus Christus, men start met christelijke liederen soms in de ochtend. In hoeverre is het mogelijk dat je zegt dat je op een school in Suriname zegt, hey, wij gaan met een lied over een winklied gaan wij zingen op school in Suriname?
0: We zijn nog niet zo ver. Want de mensen die de leiding hebben vragen over de scholen, die zijn christen. En ook al zou jij denken dus dat de persoon een winkelleider is, de persoon zou er 10 keer voor kiezen om niet te laten weten dat die Winti praktiseert. En die zou het nog steeds doen achter gesloten deuren, zoals we dat kennen.

0: Ja.
1: En die zou bang zijn om zelf te uiten dat die wind die praktiseert. En het moment dat bijvoorbeeld iemand zou zeggen, ik was nog op een school om voor te lezen in het Sranang.
0: Ja.
1: En hun die staatse meneer adviseert, want Krioros Malik Unu, maar wat is nou belang? Wat is dat nou belang? Omdat die zei van ja, je neemt zoveel energie op van die kinderen van die school. Was dat king? Is die schreef. En die vrouw was die, like, nee, ik geloof in Jezus. Ik kan me dat niet zo zeggen. En ik stond erbij en was like, oké. Okay. Dus een helisaar moet ons nu komen uitleggen dat dit hoeveel ik ons king heb, of onheerboom, dat we was aan het belang, om dat kan ons schreef. En die vrouw was direct. Tamano, kan leg me uit. Wat te met begin die gado. Je kan ook leg me uit dat mijn was aan het belang. Mijn mabe doen, maar mijn nooit doen. En mijn nee doen, en mijn tweeke mijn tien zo. Weet ze al hoe ver we zijn.
0: Ja, ja.
1: Die Hindustan is zichzelf trots erop. Te ou go wasi. Ana shing, en go na glen, en go baie sani. En die zat met ze. Ik zei, ik vond het niet dat van mijn was. Maar abla kan mijn tape EFC. Wat is mijn was dat ik ga in Glen voor go bij, want hoe zijn die voor go was dat sting, voor go dat sting. Want het is zo niet goed. Dat is wat ik vaak genoeg opmerk. En wanneer ik mee zou gaan, dan ben ik niet met de auto. Ik pak de bus. En dan luister ik naar waarover wij praten. En wij praten vaak genoeg niet over de positieve dingen, of we praten niet over zaken die ons kunnen versterken, maar we denken wel voor de zijn die nog boengoen.
0: Ja.
1: En ook als ik zou stappen in Glen, dan denk ik dat mensen zeggen van, maar hoezo stap ik heb te maken, ik ga mijn ding doen, ik kijk naar mensen. Maar andere mensen leven nog steeds op het idee dat als je Glen in zou stappen, of Mahabir zou instappen, moet het kibri-kibri gebeuren. Of wanneer het niet druk is op door de dag heen. En dat kan niet. Dus dat zijn de dingen die ik ervaar. En als je bezig bent met onderzoek doen, met observeren van mensen, dan merk je dat wij nog steeds achterlopen op wie wij zijn. En we zijn bang om onszelf te uiten. En te staan in die kracht waarin we zouden moeten staan. Dus dat is,
0: dat is
1: een probleem, hoor.
0: Ja, dat is wel heel jammer om te horen. Ik wil even luisteraars oproepen als ze willen bellen. 020-471-4291. 020-471-4291. U kunt nu bellen als u een aanvulling heeft, vraag wil stellen of met ons in dialoog wil gaan. Dus u kunt nu bellen. Ryan, om dit te horen, kijk ook naar de Lando. Want kijk, we weten dat dit nog steeds speelt. Hè, maar om het van iemand te horen die in Suriname woont, is wel zorgelijk eigenlijk. Of we nog steeds leven in, ik noem het altijd mental slavery. Want het onderwerp wind, die komt niet vaak naar voren, hoor. Als ik mensen vaak hoor, ik hoor mensen vaak alleen maar praten over politiek. Het gaat altijd over politiek. Ook Surinamers die hier in Nederland wonen hebben het veel al over politiek. Met allerlei beredeneringen waar zij denken van hoe het beter moet. Alleen ja, de regering luistert niet naar ons hier in Nederland. Dus je kan je mening hebben, maar we kunnen er niks mee bereiken als het gaat om het bereikt de mensen in Suriname niet. En natuurlijk, en op Curaçao maak ik ook hetzelfde mee. Curaçao zijn ze nog verder van huis. Want daar moet je niet praten over Montementen of Broer, want dan kijken ze je helemaal gek aan. Maar je zou denken in een land als Suriname, we leven in 2026, er is zoveel informatie, zoveel kennis is er. En toch blijft men in een soort van mental slavery staat. En, dus dat is wel zorgelijk om te horen. Zijn er oplossingen voor? Ik kijk ook naar Nalando. Zijn er oplossingen voor we weten dat het lang gaat duren, maar zijn er oplossingen in zicht?
2: Ja, ik denk dat wij die er open mee zijn en wij die het gewoon praktiseren en beleiden zonder enige beperkingen, dat je dat gewoon moet blijven laten zien. En dat je you must lead by example. Je zou het moeten laten zien, zodat men ook gewoon kan ervaren en beleven dat het gewoon normaal is.

0: Ja. En ik denk dat er, als er hoe meer voorbeelden er komen van dat het normaal is, des te meer mensen ook zoiets gaan hebben van oké, nou ja, laat me maar ook gewoon vrij en open hierover zijn. Het is echt, bij de mens is het echt meer dat er voorbeelden moeten zijn, zodat zij ook in die beleving meegenomen kunnen worden.
1: Ja.
0: Maar ik denk ook als zij die het gewoon openlijk praktiseren, het ook nog misschien... Ja, minder in de open doen, dan blijft het zo.
1: Ja.
0: Het christendom en alle andere religies, die zijn ook gewoon groot geworden door, ik noem het altijd een hele goede marketingplan, die marketingplan die ze hebben. Een marketingstrategie werkt gewoon. Hier, als je elke zaterdag op Amsterdam Zuidoost in de Amsterdamse poort gaat, mm-hmm. zie je standjes van de christenen, zie je standjes van de moslims, waarbij ze boeken, waarbij ze brochures uitdelen, waarbij ze mensen echt het woord geven van hun religie.
1: Ja.
0: Dus ze zijn er open mee bezig. Je ziet hoe mensen zich ook kleden. Je ziet hoe mensen zich ook uitdragen met rozenkrans aan hun nekken. Dus het is een lifestyle wat gewoon in de open is.
1: Ja. Ja, ik hoor wat je zegt. En hoe zit het met de mensen, onze broers en zussen in het binnenland? Want ik ben een paar keer in het binnenland geweest.
0: Nou, ik maak geen onderscheid tussen mensen in het binnenland en mensen op plantage. Want het is, we komen allemaal van dezelfde boot.
1: Ja.
0: Dus wij wat ze in het binnenland zouden ervaren onze mensen ook die van de plantages komen. Dus het is echt ook dat we al die groepen, mm-hmm. alle mensen die van diezelfde boot zijn gekomen, dat wij, we need to lead by example.
1: Ja.
2: Klopt.
1: Ja, inderdaad. Ryan, wat is jouw oplossing, denk je?
2: Daarom ben ik ook gewoon begonnen met mijn podcast, om mensen te spreken en hun verhaal te vertellen over hun spirituele journey. Hoe is het voor hun aan toegegaan om en daarover open en eerlijk over te kunnen praten. En dat te delen. Het is dat we moeten durven. We moeten nog meer naar voren komen, net zoals wat Nana zegt. Mm-hmm. Dat we echt nog naar voren moeten komen. En dat we nog meer aandacht aan moeten besteden. Want ook wanneer ik in gesprekken heb met mensen, dan met daarvan die, als ze net beginnen in elkaar zoeken, als je naar Dorothy, dan kijk je niet eerst naar jezelf. Waar sta je in het leven? En hoe kijk je naar het leven?
1: Ja.
2: Het zijn dingen die wij bespreekbaar moeten blijven maken. En we moeten nog beter met elkaar gaan samenwerken. Ik werk eraan. Er is een Haitiaanse voodoo-priester die woont in Amerika, die wil graag een community-congres organiseren. Hij zegt van, wij hebben dat daar buiten wel, maar waarom hebben die hier niet? In Suriname.
1: Ah, interessant.
2: En hij vroeg mij direct van, waarom doen wij niet iets samen? Ik zei, prima, ik sta er klaar voor. Laten we bellen, laten we praten, laten we iets regelen. Want dat zelf doen wij niet, om Winti eigenlijk een podium te bieden waarbij mensen genoeg informatie kunnen halen, waarbij we kunnen gaan in gesprek. En dan zo apokoe de want alles dat we bijna organiseren, dat ook moest doen.
1: Ja.
2: Wanneer we iets moeten doen om kennis over te dragen, moeten we de ruimte daarvoor ook creëren. Unaf komt voor Apoku, maar laten we komen om ons geest te verrijken met informatie.
0: Yes.
2: Om met elkaar in gesprek te gaan. Kri taki kri libi, laten we de kaarten openspelen. Dat doen we niet genoeg. En op het moment we elkaar tegenkomen ergens, dat we gaan zitten, dat we gaan praten. Maar hey, ik ben dit aan het onderzoeken. Kan jij een bijdrage leveren? Ik wil altijd een bijdrage leveren. Ik sta er altijd voor open. Maar willen we wel met elkaar werken? Is een van de vragen die niet genoeg beantwoord kan worden.
1: Ja. Tijd zit erop, Ryan. Het is heel snel gegaan. Dus de uur is alweer voorbij. Ik wil je bedanken. Ik hou ons echt op de hoogte als het gaat om de Winti-congres. Als we het op tijd weten, kunnen Nanne Lanne ik ook even naar Suriname komen. Kost wel geld natuurlijk, maar we kunnen ons moeite doen om te komen. Maar dat is wel interessant. Dus ik wil je bedanken.
2: Ja, ik zie jullie ook bedankt. Ik laat jullie sowieso weten. Ik ga deze week nog in gesprek. En als ik zaken kan vastleggen en als we het kunnen afronden of kunnen plannen, dan laat ik jullie ook gewoon vroegtijdig weten, zodat we een samenwerking kunnen starten op verschillende gebieden waarbij jullie ook je expertise kunnen delen.
1: Absoluut.
0: Zeker.
1: Dankjewel.
0: Thank you.
1: Ja, oké. Okay. Dank je.
0: Ah, boom. Rattai.
1: Ja, Nanalando, even, is bijna tijd. Maar wat ik nog wil zeggen, het is 20 jaar Black Harmony. Dus het lijkt me goed om een van de vrijdagen, ik weet niet wanneer je kan, daar een hele programma uit te besteden. En misschien kunnen we de jongens allemaal ook uitnodigen in de uitzending. Dus laten we dat even inplannen. En daar Black Harmony praten, 20 jaar erfgoed, 20 jaar historie, 20 jaar muziek. Dus dat wordt dan wellicht binnenkort een van de items. We gaan eruit, luisteraars. We hebben 2 uur programma voor u gemaakt. Ik hoop dat u daar wat van heeft kunnen opsteken.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verzet zich tegen een voorstel van de Europese Commissie om begrotingsregels tot 2028 te versoepelen voor groene energie-investeringen. Minister Heijnen noemt dat onverstandig en vreest dat landen zo verder in de schulden raken. Het voorstel kwam na druk van de Italiaanse premier Meloni. Volgens Brussel is er extra financiële ruimte nodig om sneller af te stappen van fossiele brandstoffen. Nederland zoekt nu samen met andere kritische EU-landen naar steun om het plan tegen te houden. Drie mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De rechtbank noemt die inbraak professioneel voorbereid en uitgevoerd. De drie rovers bliezen met een zwaar explosief een ingang van het museum op en stalen sieraden uit een Roemeense erfgoedcollectie. Daaronder waren drie armbanden en de beroemde helm van Cotofenesti. Die helm en twee armbanden zijn alweer terecht. De drie mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die twee van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na drie maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende vier jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. Volgens de minister zitten werkgevers te springen om personeel, terwijl veel nieuwkomers kunnen en willen werken. De huidige wachttijd van 6 maanden wordt korter door Europese migratieregels die over een week ingaan. Aartsen wil werk als vast onderdeel van de inburgering laten zijn. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Aalbersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Bij zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat er vooral draaiboeken waren voor kleinere, afgebakende crises. Maar voor een crisis die het hele land raakt, ontbrak volgens hem een goede voorbereiding. Ook was niet duidelijk hoe schaarse middelen zoals ziekenhuisbedden verdeeld moesten worden en was niemand daartoe bevoegd. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meisjes komt die jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelaasweg. Nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting. Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Adjossi Davan. Dit is de naam van een uitvaartverzorgingsbedrijf die ervoor zorgt dat de reis van uw geliefde naar de laatste rustplaats tot in de puntjes is verzorgd. Adjossi. Adjossi Davan ontneemt u alle verloop en spa-idee van uitvaartdiensten, crematie, grafstukken, verhuur van stoelen, tafels, tenten en toiletten, kelderdecoratie, aula-decoratie en natuurlijk ook onze specialiteit, het decoreren van kisten. De bekende themakisten. Zij het een Iggy Kissy, een Louis Vuitton, een Burberry, Chanel of een Armani kist. Tot zelfs een kist in de favoriete kleur van de overledene. Daar zijn wij meester in. Het het organiseren van de Signinetti, Bazuinkoor, cateringservice van de Dede Osso, autoverhuur, limousineverhuur, koetsverhuur, bustransport voor de familie en zelfs airportservice van het stoffelijk overschot uit het buitenland. Ook security op de begraafplaats en de aula regelen wij. Eenmaal 24 uur ophaalservice, een dragersgroep, livestreaming, compleet met slideshow en schermen in en buiten de zaal. Kom met ons praten voor een vrijblijvend gesprek of advies. Ons kantoor, tevens showroom, staat aan de Kasaba Olleweg nummer 133A. Bel ons op 875-7586 of 828-3939. Kortom, die adjossi van uw Lubiwang wordt perfect geregeld door Adjossi Dawang.
4: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

0: is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana scheutje varen. En na 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 0003800535 ten name van het Surinamsverbond onder vermelding van schuitje varen boottocht. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. Nou, atoe dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto en Lusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto en Lusu.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.

0: Langayari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapo korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Yaba oru boy futan eugeni talk. We yere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want ye me gwa moi ketipeng, wa ye silinga, iya! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Weddenbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat hij lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam. Ina.

0: is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: hebben ze 8 minuten over de klok van 4 en we zijn terug met Tori en Chatori, verzorgd door Lucia Vanenburg. Harry is standby en mevrouw D is ook standby. En Darabosina is ook standby. We zijn live nou, hè, Lucia? Dus zeg eens wat, Lucia.
1: Even, ik heb het niet op. Even, ik was met gesprek met iemand. Luisteraars, we gaan weer naar 2e uur. Een 3e uur voor Tori en Tatori, want ook is het wat euro. En normaal ben ik een bekend programma, een reclame, dat wordt de 3 euro. Dus ik wil vragen, als er mensen thuis zijn die niet kunnen komen, hoe kan doneren? Harry Okara nummer dadelijk, maar mevrouw D had iets te zeggen.
2: Ja.
1: Vrouw D.
2: Vrouw D, ik wil even naar dame.
1: Oké.
2: Laat dat vrouw D wat dan over vinden.
1: Ja, is goed. Kom, schat.
0: En misschien is het ook even leuk om te weten dat u via WhatsApp ook berichten kan sturen en eventueel bellen. Ja. Dan bent u ook live in de uitzending.
1: Ja. En Harry gaat
0: en er komt iemand aan tafel zitten, die gaat ook wat vertellen. Mevrouw, hoe heet u? Hoe heet u weer?
3: Elina.
0: Dag mevrouw Elina. Hoe gaat het met u? Hoe lang bent u al lid van Radio Maart?
3: Wat zegt u?
0: Hoe lang bent u al lid van Radio Maart?
3: Ik ben geen lid van Radio
0: Maart. Ik zie al... Maar je mag even hier plaats nemen, want ik wil u wat vragen stellen. Mag je even hier zitten, toch? Nou, nee, lieve mevrouw, die wil het niet. Maar het zou leuk zijn als ze even vertelt hoe ze Radio Maart ervaart. Want wij... Maar Sina ken ik al jaren. Sina wil nooit voor de microfoon zitten. Vrouw D is de echtgenoot van Harry, toch?
1: Vrouw D.
3: Vrouw niet.
0: En Sina, wil jij dan wat zeggen?
3: Nee, ik heb niks.
4: Groet iedereen bij je naam.
1: Ja, maar ik groep die mensen in Suriname van Sina. Mevrouw Japa, je de broer en de zuster. Groet ik. Ik hou van jullie, hoor, schatjes.
2: Ja, mevrouw Sina, laat jullie allemaal groeten. Allemaal als aan Sabe, Aitaku, Odi.
1: Alleen Bradang is er.
4: Hij is
2: verder
4: nummer.
2: Hij vrede,
0: zal jullie eerlijk zeggen,

0: do potia strati anami wala kalem no demo romada demo potia strati en akobo bus de gi uno dos uno konfoni tek next uno kon broko next ko ora ma
1: gidem chin
0: ore netes ore gidem chin dos te yugwe yu dede gwe yu gram chin sai ka baka musma go ina tenti ete atenti mus de ete me beguno u denki boom urefu alu tapu borsu tapi ati en dusai man.
2: Alle mensen zijn daarna also ete samar redden. Zij liep in de buurt. Kan ko ete wat u de ja tv vuur u ete. Dus ik was me de en na also. Nes ma zijn daarna also harikara nummer. U mag doneren ook. Mis dan €50 if u pot erbij. Tori et ja tori a gebouw. Dus wat net mee jere voor administratie. Dat we los ma stort. Tapa rekening. Dus des man ook kom maar wat los stort. Dus mijn hoop dat morgens was dat stort.
3: We bedanken alle dus maar die stort, Juno.
2: Ja.
3: Want hij loopt storm daarbij. Uno de DC administratie de natrasie.
2: Ja.
3: We net weer wat kap samen. She a vrouw het enorme net hem het aksma het noneren tap WhatsApp.
2: Ja.
0: En wat zijn we wat ik wil brada nasa? Zo namen. Minus as my finance so na man go unde elak na makandra if I want problem in us mata kama na mi so ndo fi igwa os yere dat atori de dag de deg ba os wat janga hari beta kama utakama bemre iga os ishama os go forgive the society go de ko una os refi to as mata yi wasani ora sani juna as ma uang dat umus goleri. En ik heb broodjes zoals Matthijs, wat hij vertelde, dat hij met u doet en dat hij. En een blackout schreef ook toe. Ik wil mijn vordering in Libië naar Nederland. Gunning met mijn vordering. Als hij verdient mijn money, gunning met mijn verdienen money. Als hij dat hij met je inzet, kan toevallig wel eens in haar money bloot. Kan je inzet, kan je maar 50 kolen op de koron, de kolen en zakken, want hij met money. Maar de verplicht voor je. Maar if I go shooting nanga in as ik zie dat je menen nanga je jackrack die van me kwam pchi money. Dat ta fe no money en sefe et en sefe en sefe di wan pchi masel. Dus ko go nanga sta fo go go fa stand pe dati. Ko no script brief ko no black trawa ko no go fa tia trawa sani o for trawa konkur konkur ko libi de sand dat u bigik ba. De pchi sai ka ba ko mule de pchi bu sani. Unom le dem tirat dem go konkru trawa go fetan ale trawa unom dodo unom dwa mang ko libi shwiti na o trefi ete wale isme tay gunu un de in wan frem kondre de ma de pa u tak na dem ching en dem pa sa e wakaso mar mine tak e wakaso mar mai ne ye pa fro me begi dry look abaka. Draai luko sai lip na baka en yep afro.
2: Maar de late tap je trouwens aan in de maatschappij. Dat je wel komt met Biggie. Ja.
4: Nami boy.
2: Ja.
4: Nami boy.
0: Ja, dat is dan met Beguno. U draai luko na baka. U no liba san ja afro.
5: Domine doro baka na presi.
0: Is dat niet toch?
5: Domine doro zo man na presi baka.
2: Domine pibede, bedade dames.
5: Robert, ik kom Abe ko freiri.
0: Nee, want solist je lukule sante de dame se tak dat lukuno. Mi wango tam mi wang, mi no wan no wang manami sei. Dame fenama era. Mate ego den katori bunda, si dat desma ableti. Desma ableti om dati uno ne libi bunda nga desma. Lukuno ik miten mitana nga wasa na fro. Misa wang duen krak wale si luku fa aigo wat wete. Mi dat dewere. De ma
3: mo fo bijis ho.
2: Yes, ik moet er ook niet bakken.
0: Je bent nog niet baat. Adam, mevrouw Deo, dat kan gewoon wat. En ons is nu gevoerd.
3: Hé, dat kan toch maar nooit. Dat ik was een vrouw. Dat ik wel weet.
2: Je bent nog maar een
0: soepje.
3: Ik ben er niet. Ik ben er
0: niet.
3: Wat blakke vrouw ben je? Dungere vrouw ben je. Dungere vrouw ben je.
0: Ik ga dansen, ja. Jullie meisjes zijn naar Frans om maar te gaan dansen. Dus waarbij ik wat kostuur of dus waarbij ik doe wat transgaan. Ik ben gewoon wat dansen, ik kan niet met die drie of voor zijn naast me. Zo zou het is mij een beetje. Dan is het mij wat minder.
6: Kijk, moet je wel gewoon naar Biggie Popo zijn aan het
0: doen. Biggie Popo, dan ben je juist weer gelijk van je takje. Later dan zijn dat komen.
6: Ja?
0: Biggie Popo, dan later dan komen. Nou, zo zou dansen.

0: microfoon.
1: Yeah. Huh? Mag kreatief gaan.
0: Mijn kapa bij para. Meneer, een technisch. U bent een technisch man, hè?
2: Ja, ik ken.
1: Nog steeds, nog steeds.
0: Maar ik kan het vergeten zo net naar Ajuro.
1: Ajuro?
0: Ajuro? Ik ben dat tanga voor het eerste team van de TV.
1: Oh, ik wist niet dat ze een uur extra hadden. Dat wist
0: ik. Ja, maar vaak kan dat niet hebben, wel, maar dat jullie dat niet
1: hebben. Ja, maar de Shana Tijg, je moet toch de Shana Baas.
0: Oké, dan.
1: Het is haar programma, het is niet mijn programma. Ik wist het echt niet.
0: Maar in ieder geval, het maakt niks uit. Het maakt niks uit. Jullie moeten het blijven herhalen, hè. Met dit makong. Met dit makong, wat ik denk dat het dan nog een half uurtje is, als ik het goed heb.
1: Ja, klopt.
0: Is nog een, ja, nog een half uurtje. Dus met dit makong. En Annemie, ik ben waar bij daar, hè. Wat los dat maar bel me. Die me bel. Wat los maar bel me. En ik wil het aan het boek met dit. Langer te. Vanaf bij Kwaku. We moeten bij haar bepaalde bedragen al op. Maar ja, zo maar naar mee. Zo maar naar mee. En nu met dat je ook door alle de voetbalvelden bestraalt. Zeg maar, ik train op een geweldige speler. De man van de toekomst. Is dat niet toch? Dat je maar serieus niet. Dat je wat geen brede dragen ook door wat we al jong spelen voor ons. Ze verdienen toch ergens toch wat geld, hoor.
2: Maar meneer Seder, mag ik u wat zeggen?
0: Ja.
2: Het is namelijk zo, kijk. Norman is elk jaar op Kwaku, dus Radio Waard.
0: Ja.
2: Maar de praat die flyers. Dus dat ik kan beetje trollet voor Radio Waard. Maar wie vind ik, Norman en Pai voor kopieer dingen. De papieren voor trollet.
0: De flyers.
2: Maar wat denkt u? Als je het niet gaat gebruiken, je gaat geen lid worden, moet je het niet nemen. Dat iets laten dat je wakker dat je trouwing. Zeg gewoon nee, ik wil geen lid worden. Maar waarom neem je het en dan gooi je het weg?
0: Nee, maar dat is het. Dat is het. Dan dat je gewoon nou een pressie of wat maar je aan Nyang. Nee, dat kan Nyang. Dat is TK of zo dat je dat aan Nyang. En de Union is springen. Dat is het ook. Dat kan ook niet. Dus vandaar, maar meneer Norman, dat is altijd meisje. En nog altijd meisje, meneer. En nog altijd. Maar ik ben nou een man persoonlijk mee aan jou, meneer.
2: Ja, die iemand missen.
0: Persoonlijk.
1: Ja, we gaan afronden, want ik heb nog een beller, meneer.
2: Seder.
0: Maar is goed, maar in ieder geval nog een
2: dank u wel, dank u wel. Dank u wel, meneer Seder, dank u wel.
0: Okay.
2: Welkom in de uitzending.
3: Goedemiddag. Glenn.
2: Goedemiddag, Glenn.
3: Ja, ik heb een kleding opgemerkt van het zuur.
2: Ja.
3: KLM is twee keer uitgeweken. Tenminste, één keer door Trinidad, door het Nederlander vanwege de verkeersleiders.
2: Mm-hmm.
3: En twee, KLM maar weinig kerosine op Zanderij moeten ze bijtanken in Trinidad.
2: Mm-hmm.
3: Surinamse regering en die gasten die moeten daarop letten.
2: Mm-hmm.
3: Want uitwerken kost allemaal geld naar Trinidad voor. Voor de passagiers ook. En vanuit Suriname nog nooit is het gebeurd dat KLM moet kerosine vanuit Suriname was te weinig. Moest Trinidad weer bijtanken. Dus die nieuwe regering van NDP, al die soort dingen zijn slecht voor NDP. Af en toe is het opzet in het spel, weet ik niet. Met verkeersleiders en door dit kerosine tekort. Dus soms heb ik sinds André van mevrouw Simon heel veel tegenwerking voor NDP.
4: Dat moet je zeggen. Dat moet je zeggen.
3: Ik
1: wilde even hierop terugkomen, want ik las van was het vrijdag in de krant dat er een hele rechtsprocedure wordt opgestart voor die brandstof, het brandstofprobleem. Heb je het gelezen?
3: Ja, niet helemaal.
1: Ja, ze hadden kerosine wel.
3: Ja, oké.
1: Okay. Er was wel kerosine, maar minder Sabière, ik weet het fijne er niet van. Moet er wat dieper
3: altijd veel kerosine, 5 jaar geleden. Kerosine was volop. En ineens, door het strafverhormoes is dit, kan een tekort. Maar je hebt ook de staatsolie. Dus meneer Sabière, nog een kleine, maar ik vind het jammer voor de regering NDP. Want heel veel dingen op NDP, niet van NDP kon daar. Iedere keer mensen daarop kijken van, zoveel van NDP. Dus mensen letten daarop in Suriname.
4: Dank je, dag.
1: Als aan samen, meneer Distaki.
4: Ik bereken dat je vanaf mij geboren. Nou, maasma het reizen na. Maasma het reizen na. Zo maasma bij de president. Nu afrouw is kon. Alla de maasma bij de bief, want de no one afrouw. Want de one go fufuru. Is het ook? Dus de alla fast de maai bokot afrouw. Alla fast dood doing. kerosine no de dat no de a vrouw na vertaf de sanati en de san be de bogo bogo ma fa vrouw kon don dodu ala sanifu agwe wat a vrouw pot bepaalde na strafu en dat de no wani de dodu ala sanifu boycott en fu ano sla fu agwe baka en dat me la me mette ide altijd
1: maar de onderwijzer staak sam
4: maar na vrouw no paide
5: vandaag.
4: Maar aan haar vrouw nog paiden.
1: Vandaag gaan ze staan.
5: Vandaag, ja. Vandaag.
4: Ja, maar aan haar vrouw nog paiden. Naar de postregering nog paiden, maar.
6: Ze hebben vergadering.
4: Goed, dan moet je vertellen aan haar vrouw.
5: Alle bonden zouden bij elkaar komen.
1: Heb je het over Nederland of hoe zit
4: het? Ik ben in het dag Nederland, hoor. Nederland, we hebben allemaal jouw kastje. Dan ook EGI. Ze heeft ze met taxenang. Ik ben Nederland, hoor.
1: Nee, omdat Nederland er staat, toch?
4: Dat mijn Nederland zaak nee, meneer zaak, meneer Rokko.
2: Het gaat niet door.
1: Jawel, 21.
4: Amai go door.
5: Anderwijsbon.
1: Anderwijs. Nou, vervoer, alles.
4: Alla des aan het tapu.
5: Ja, maar ik denk dat ik dat aan Parijs doet het toch.
4: Ja, nou.
5: Ja.
4: Ik demand wat, maar meneer spanning aan Nederland. Is dat omdat Nederland...
1: Nee, maar Luko, omdat je niet kan wij naar Vaderkara Trasani, dat ik keur afgezien. Is de man van go naar Wanyari. Weet je wat dat wil zeggen? Na binnen een jaar in ik is next morgen ja because social dienst.
4: Lukuno Nederland.
1: Dat ik ook kan 50 jaar.
4: Nederland na morgen gudu kontrap grond tapu.
2: Klopt.
4: Nederland na morgen gudu kontrap tapu. Maar de wet man is greedy.
5: Maar vraag je hoe?
4: Ja, de staat aan de voer voor nu.
5: De belasten die de naki.
4: Ja, en ook toen is dat de ook toen is
1: dat die nation.
4: A belasten zijn we pai. Dat bij de wapen go feta Oekraïne aan of unu.
1: En voor Oekraïne dan?
4: Dat is mij toch. Zijn die Israël met Israël ook in Palestina?
1: Dat is grappig.
4: En dat is mij toch.
1: Ja, no?
4: Ja, tuurlijk. Europa en Burden samen voor kon gistras mama keri. Omdat de... Look hoe lekker was aan het kijken.
1: Ah, no, mi wan wan de...
4: Agent Arki. Agent Agu Arki. Europa is rijk geworden...
5: Door...
4: Afrika en Amerika. Door de Ingi, naar de Blakaman, Gudu, de Mante Kompodja.
1: Oké, maar de Maba op Indonesië toe, de Maba op Maleisië toe.
4: Indonesië.
1: De Maba Australië toe.
4: Indonesië, Indonesië, Indonesië, na. Pigment, naar de Sostanda, bij Uno, naar Goud, naar Diamant, de Mabe Kontik.
1: Jongen, Indonesië op Goud, tomorrow, heel groot.
4: Ja, maar dat is nog een next step, man.
6: Ja, maar ook door cocaïne, hè? Want ze hadden een cocaïnefabriek.
4: Ze zijn eerst begonnen met.
1: Mevrouw Sinowiki.
4: Ja, die mevrouw zien dat. Die mevrouw zien dat.
6: Nee.
2: Hoe nee, net op voor eens aan het door dat radio.
6: Maar dat is zo.
2: Op jullie woorden
4: letten. Nee, luister.
1: Je mag toch zeggen hoe je overdenkt.
2: Jullie woorden letten.
4: Nederland is de eerste land die begonnen is met cocaïne.
6: Ja.
4: De charing is niks in de charing, alles is de charing. De bouwfabriek in Antelo ook toe en met cocaïne. De netak des aan dat, maar de doen. De lukunas en lang. De man die zegt, ja, de man is hier drugs. Is al met Nederland en verdient je naar drugs. Waar je aan
6: is?
4: Alweer wat in Nederland. 5 miljard hebben we afzaak. Dat hij verdient je. Met kunnen doen naar je zandert tegen.
6: Ja.
4: Met kunnen doen naar je zandert tegen.
6: De promesse is bij om 8 miljoen. Waar gaat het geld naartoe?
1: Nee, maar kijk, dat is...
4: Ja.
1: Maar dat is de eis, hè. Dat is nog niet...
6: Dat is de eis, maar ze gaan het zo houden.
4: Maar vrouw, alleen die Unosam niet.
1: Nou, maar ik ga in beroep, dus hij kan nog... Alles kan nog kwijtgesproken.
4: Ik ga in beroep, Unosam. Terwijl weet maar, wat was aan de ene dat om ik...
1: Maar ik vind het wel erg.
4: Dus hij wil jouw pijf
1: heen. Maar zie dan, kijk, ik ben blij dat je het aangaat. Want Aboy, nu ben Abdesan is van
2: nodig.
1: Hij was al rijk genoeg.
5: Oh, ik ben daar niet promes.
1: Aan de EFI.
5: Promes.
4: Ik ben
7: een familie.
5: Nee, familie.
2: Nee,
5: nee. En jij nam al niet.
2: Wat big steak als het aan de EFI?
5: Karin, jij nam al niet.
2: Ik ben toch wel...
4: If I should have been an exact boy, what a boy must go to one side.
1: I'm not going
4: to go to one side.
1: No, he fault, my fault.
4: Wat is dat?
1: Jere, wie is nou van mijn brada.
5: Oh, toe?
1: Ik mis ook mijn brada. Omdat mijn brada net me, ben ik fout.
4: Hallo, je brada.
1: Maar ik ben fout, punt uit.
8: Voeding dan de go-to.
5: Nu zei je man, kon ik ik ba.
4: Hey, we tak bepaalde tori, we herhaal bepaalde sali, we tak bepaalde, maar un denki boon, I go for unu. Maar no man no do next di unu, if we dan dat smau do san di unu,
5: dan gaan we... Aan ons recht moest denken.
4: Dan we nyan grasi.
5: Aan ons recht moest kon van gebouw.
4: Ja, ons recht moest do ala sali, Xabi. De man be do money for stay, de man be do money.
9: Ja.
4: De man san be de nyama money, maar mi etan taki, if... Mickey's money, then in a must go take each and that Yamami Beggy Harry, but this would be the do next morrow. Nay, they go to Corona each and look at each and do. They live Harry in a Rocomorona Harry, what you see Harry no for Marina money. They are Rocona each and Ma, you can eat on that me, Yamoni, that scary idrid over income that ya associate Mande. So Uno no de, so Uno no de. If you sub one cinema, you sub boom, you sub one cinema boom, but they can know you attack that cinema, laggy of cinema, do that. I say, enkelingen die dat doen, maar het merendeels voor Surinamers zijn levenvredend mensen. Dus maar dat olibi boon nanga you. De nya nanga you, de drink nanga you. Trama of voor you, man, alla cinema de so.
5: Nee, en alla man na hari.
4: Ja, mi, kare mi de so, ma de ino de so. Luciano deso, Pero no deso, Walosmano deso. De Sahari do, uno mus go puren tap den trasma, u puren tap Hari, on na Hari do aman. Dat mi want tegu des. Ulibi buna on srefi, ulibi shwiti, de man sambe nyan den money before, de manat o utu kon pay den pay wan, de man libi unu wan problem, no u den wan problem, una next gi no wan chimp unu des. Ko unu makandra, San feni dat unu no wakai na passive demand dati ko unu poti spina pina pot chim chim pota monu ba wan presi. Dat na mi stray from.
1: Harry zo zit te preken voor Makandra.
5: Harry zit op zijn praatstoel.
1: Is dat je voorbeeld? Makandra, allemaal moest niet van Makandra.
4: Ja, maar dat met de kolibis zit aan Australië.
1: Mooi, Tori. Dat was eventjes een intro.
4: Ja, draai morgen niet in, draai helemaal.
1: Ja, ik kan draaien.
4: Draai niet in.

0: Welkom in de uitzending.
1: Ja, de heer Seder voor de derde keer, als ik het goed heb.
0: Ja.
1: Een mooi pokoe. Mooi salam pokoe. Met jere ja zo. Maar ik wil terugkomen op een onderwerp. Harry, ik ben takke jongen. Een padamansko gudu ja zo. Vanaf wanneer? De man met de geer. Ko gudu zo. Harry, dat is een actie.
2: Sosali?
1: Ik ben dat over van de man van Goedu Jassen naar Konde, toch? Ik van de rijkste landen, toch?
2: Ja.
1: Namoro Goedu Konde, dat is aan jou tegen mij.
2: Dat is aan de.
1: Oké, maar van de man begint, denk ik.
2: Vanaf de man goed, ik ben van Afrika, dat is aan het begin.
1: Oké. Dus aan de man apristen die de man beroof de man tapse.
2: Nee, de man beroof de man, dat de man bestaat, dat de traman bek motor naar midden de blakaman, de ingi, dat de man beroof de man tapse. Maar na unus aan de man befet gi.
1: Ya wa de mabe tranga ta passé.
2: Ya da de be fufuru.
1: De mabe be roof ala de mabe de roof.
2: Ya ya ya ya.
1: Ki sabe to?
2: Ya.
1: A peu dat ino car ko tong de Amerika wa ki no.
2: Nei men afkan ala peu du mus di mus de ki ki so tout tok.
1: Ya me da dona mi be
2: dona. So kwari. Ya no mama bu.
3: Ali sab dry den to ri mo.
2: Nei mama bu mi no foteri ala sa ni mus de ki tu.
1: Nei mama ala sa ta ki na sama de.
2: Ya.
1: Ko me harap. Ok to ko wa.
3: Daar begin je met 100 euro.
2: Luka, dit is voor ons na matang. Jezus, voor ons na matang. Dus als ik een takari, kogos, linia, of een restaurant, ik heb 100 kolu. Ja, no. Maar ik denk dat ik 100 kolu, en wang kolu, en wang moesteke. En jij in de boembeester.
3: Nee, maar ik kan ook wel misschien wel lezen toch?
2: Ja, dat kan, maar als wel even.
3: Nee, je een baatje.
2: Ah, non, sto alzando il
3: goditien. Ja, ma è ferico.
2: Ja, mi sa, la sta ferica per me. Ma sta in euro, posso...
3: Nei, io ho svittori, ma lei sì. Io ho svittori.
2: Mi ha dei
3: chi. Ah, ghitori.
2: E uno se nasma, cota cua, bighetta con se le poli na strati.
3: Ja.
2: Con...
3: Goeiemorgen, goeiemiddag.
2: In afta, goeiemiddag, se chi è de goon. Dat, lekkie wat dat, ma goede dag.
3: Ja.
2: Hoe begin je dan aan dat die?
3: Vriendelijkheid.
2: Ja, ik kon nog beginnen dat mij kon je beginnen langer me voor naar zijn. Kon beginnen vriendelijkheid naar Makanda.
3: Ja.
2: Dat me denk dat die weer komt morgen dicht bij Makanda.
3: Hier is mis dat de man zat bij rijbus voor zich. De man bij nee me hier even wat maakt hij me kan karaman en ze. Amand dat de enige man zat bij tak oriënter de konen naar bus naar Saranasma. De man dat de bagger wat heeft zei zo, maar de Suriname altijd goeiemorgen meneer.
2: No. Je hebt ook Surinamers die dat niet doen. Je hebt ook Surinamers die dat niet. Eigenlijk nog
3: meer. En de man begint een chauffeur voor je ook toe.
2: Daar jullie ben je, daar jullie rijbus die
4: hebben. Ja, dan wordt hij was aan die bij Rocco. Dat die kan Rocco. Dan ben maar goedemorgen. Je hoeft geen pikier, het is een vorm van beleefdheid.
3: Ja toch?
4: Ja.
2: Ja, nou. Maar als je dat lukt, dan moet je wat doen. Ik ga naar connection. Dat moment dat ik in connection, dan misschien dat je hebt toe tafra.
3: Ja.
2: Waar rond de tafel, dan waar lange tafel.
4: Blakama is daar, waar is bij het
2: lauwe. De blakama is daar rond de tafel. Want je tafra dat je mag.
3: Ja, ja. Maar weet je, het is typisch hoor. Een minuutig partij in de waans, maar.
4: Ook als je.
3: Maar even dan moet je erop zeggen.
4: Jezus ook.
3: Maar even daarom door een seconde. Je ziet bakkeren goes ik bakkeren op. Amerika goes ik Amerika op. Het is menselijk, denk ik. Het is menselijk.
2: Maar
3: in een mek, met dat je hier aan het doen. Ik niet aan het doen, misschien aan het doen. Maar lang, weet je, papa. Hé, va. Ja, toch?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. Vier bemanningsleden kregen de opdracht hun ruimtevaartuig op te zoeken en ruimtepakken aan te trekken. Die maatregelen zijn bedoeld voor het geval er een noodevacuatie nodig wordt. Ondertussen probeert de Russische bemanning het lek te dichten. De vier Crew 12 astronauten zitten sinds februari in de ruimte. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De explosie was bij een pand aan de Stravinsky-laan op de Zuidas. Het onderzoek richt zich ook op een reeks aanslagen in maart bij synagogen in Amsterdam, Rotterdam en Heemstede. Eerder werd al een 17-jarige verdachte uit Uithoorn aangehouden voor dezelfde explosie met terroristisch oogmerk. De politie onderzoekt nu of er een verband is. Het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Buchholz O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. Er is nog bijna 20 miljard euro nodig voor woningbouw en verduurzaming. Het tekort lijkt op papier deels te verdwijnen door toekomstige huurinkomsten en Europese versoepelingen. En ook extra bijdragen van het Rijk en huurmaatregelen moeten investeringsruimte opleveren. Maar de minister waarschuwt voor tegenvallende berekeningen en laat nu een adviescommissie naar de wooncorporaties kijken. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Albersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Bij zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat er vooral draaiboeken waren voor kleinere, afgebakende crisis. Maar voor een crisis die het hele land raakt, ontbrak volgens hem een goede voorbereiding. Ook was niet duidelijk hoe schaarse middelen zoals ziekenhuisbedden verdeeld moesten worden en was niemand daartoe bevoegd. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiter, Kadesteiger 14, achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en toerbaganadana, schuitje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 00038005 ten name van het Surinamsverbond onder vermelding van schuitje varen boottocht. En let wel je naam, hè. E aan de poort is €5 duurder. Nou, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaamsverbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu. Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapo korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba ouro boy futant Eugenie toch? We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want ye me gwa mooi ketiping, wa ye silinga, ja! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Weddenbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.

0: www.radiofm.com. Odi, odi!
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedemiddag, trouwe luisteraars. Goedemiddag. Mijn naam is Raymond Dalfour. En ik zal uw gastheer zijn tot de klok van 7 uur. U bent nu beland in het programma Maart Gevarieerd. Radio Maart, uw familiezender, is gevestigd in Amsterdam Zuidoost aan de Woud-Riechemstraat nummer 8. Radio Maart is via de ether te beluisteren op de 107.90 frequentie, dat is Salto. Wereldwijd kunt u Radio Maart ook beluisteren en dan surft u naar www.radiomaart.nl. Het telefoonnummer van deze studio is 020-471-4291. Ik herhaal, het telefoonnummer van Radio Maart is 020-471-4291. Ik, nadat ik u heb gegroet, wens ik ook van harte dat het met jullie allen heel goed gaat. Dat is misschien wishful thinking, maar dat hoop ik van harte, met alle respect, naar jullie toe. Jullie die zeg maar nu zijn afgestemd op Radio Maart. Ik zou zeggen, wees u van allen welkom. En ik wens u een fijne luisterstemming toe. Ja, vandaag is vrijdag. Het weekend is begonnen. Het weer is mooi buiten, dus zo mag klagen. En ja, wat gaan we allemaal doen vandaag? We gaan ook aan Takwa toe toren naar Oosterivie. Mika en Draaipoko ook toe. En Juka Bel ook toe. Next no fout. Next no fout, man. Next no fout. Ja, net wat ik al zei, vandaag is 5 juni. 5 moet het zijn, wacht hier. Bepaalde zijn het, soort 4. En trouwens, soort 5. Misschien wel een computer, die 4. Maar die andere 3 computers hier, die geven gewoon 5 juni. 5 juni, dus, maar ja. Even jongens, hebben een juiste ding, een juiste datum. Dan heb je dongogogo naar je smartphone. Naar je smartphone, Nelly. En hij joku. En sorry, precies, tak die de naam. Vivi voor juni. Ja. Nou, de baga. Wa Archie man. Bij actie met tak te me start. Me moest tak. Ik groet u allen. Maar Mr. RT. Mijn karama is uitgebreid. Maar de initialen van wa na RT. Om Rudy. Om Rudy te zeggen, dat liet hij starten en moest hij doen die bij Orgo naar de Kuusestraat. Drapen van elkaar en apparatie drapen aan de Amstelveen. Buiten Veldert. Dan gaan we bij Orgo buiten Veldert drapen naar de Kuusestraat. Dan te mijn kontje hier met Bar Alasma. Dan zeg ik, groet u allen. Maar RT Lobator, vaarlijk. Hij Archie nou, vader nou, hij plata. Maar goed, wat ik zijn de saipsa in komende jaar, naar komende en naar grotapa long toe, naar Zwitserland, lugu alle den collega's zei kon, alle maite kon op chimpisi, en alle nem chimpisi, alle nem chimpisi hij tron one big pisi. If he asowe moksi den kawang walofu ja sei woroko ji mart en no ya so da wa kolega fu da sernang mevrouw Maureen Held da sernang no de en ja there is no place like home like sernang ya bisma di tak no Sena nami presi de dongo kon ya di de tawa tu antal yare de defenta ki no na jana mi kondre meluku ala lespechi mar ibri wang musap fin serefi una kan doing no wama shot kondre lobby kebaka di kebore drape shot kondre no lobby
milop ala tu kondre mara fo nam kuang na pemi kumbate bere and that na grong that na sernang and mi no yo yere motaki tagrufu apres pe mi mi sison as apres pe mi kumbate bere nooit mo mi sa tak tagru nooit nooit no mi grokong temi tapu koluku mi bri ya mi deng mi konja na mi sirf na sap morare ma mi sap tak mi ba 30 jaar dim konja de yo dat da de leeftijd dat i ma mi tang mi was koro mi blon pri mi dansi mi ontspan mi gua kino i gua skoro mi alas skoro pembe gona dif kopa na mi strat sa mine sa de nyunyu nef de strati mine sa befna efna lachman strati de karma mi gwetanga ne ouro nen kopa na mi strat je begrijp rust en vrede strat biri strati weedi dus je begrijp grafu strati Ponte Werf strati de strati abtraning maar minole jere mine grokanga de nyunyen tok dus in mi mufa etang de nesa misabi aleka opolanyi presi drape ya amane Johan Adolf Pengel no buntori masa Pengel bede wa bigimang bigimang a word and that maar in mijn moffel te met dat op een landje dat mij kan gewoon zijn de rij maar ja de wang de sernama toe de naam is nog minder dat alles maar sap zei dat ik het vier kan de wang die ja de wang die geboren baka onafhankelijkheid kan de wang het sap de nieuwning maar minanga jou die geboren om een langak ba voor 60 en de oorunen ozabi je begrijpt. Maar ja, next no fout. Mij ben je gewoon even meer lukken aan creatief zijn dan. Dan ben je taki en verder de man. En ze lemmen ook kan een soort spaarplan baka. Zo boem, een spaarplan. Dat want taki tegen want teka op een landje. Go dan in principe SLM frigo. Je begrijpt Guyana, Brasjong. Franse, Corso, Aruba, Miami, je begrijpt, Holland ook toe. Dan SLM kan aan een nieuw plan, een plan dat bedenkbaar. En maar zeggen ja, dan kies een bezinnen ook niet op mijn telefoon. Maar ja, natuurlijk heeft mijn konje mij bereid mij voor ook toe. En toevallig mijn beluga krant is Star News, dus dan mijn beschatter ook toe. Maar en toch met dat ik grand tangi maar zeggen Jan, ja. Ya lugu de sani me lugu de sani if tuna nga moros may lugu an san amoro betere des grand tangi masana yan ya SLM o kan wang ana wang yung san yara ato dat be dek ba before SLM ba wang system tak te be wang free gora de presi sam kari dan ono kan takle kwa cash money ma ibe kan paya teken in 3 termijn ifiri in da atane hebi ji so many fu payon paya teket in one slack ifiri dus je bijvoorbeeld die wan ka de mafsenan die wan kondisi minus abe men wan teket in SRD maar ik zeg maar wat oh, je een voorbeeld in euro. Kan de ticket naar kan de vanuit Suriname kan de 1100 euro. Daar kan SLM taki ik kan pijn nu in 3 termijn, Iviri. En SLM tak ook toe rente naar daar in hier. Je pijn 3 tron en in af pijn rente schreef hier. De man taki naar voos. Na voorslees die op een PC-fat-ticket, dan in begin pay 20,5% van haar bedrag van ticket. Je begrijpt. En de rest, je pay den toemoe zijn libiëte, in vierie. En

Ja, en de man tak ook toe. Na vispressie die zie. At a spaarplan die zie, zou de man herintroduceren. A spaarplan die zie, na in eerste aanleg de man. Asanato, asanat na jides, maar zij ook reizen voor. Sanderij komt schepol. Dus zo boem tata. Ik kan de later de molen goed tak. Kan de molen zoeken van vast ook te gide wan zijn vrij wat Brasson, Guyana, Miami, Kerso, Karkon, Ifiri. Dus na dat na zijn ik chins voor SLM. Dus SLM taki ook te tak naar een pistool die zie. Dan is maar die abi vier voor reizen en vooral voor kona naar Tatania ja. Nou, de man hoopt dat als hij de flexibel die ding. En vooral de betaalmogelijkheden die deed je pijn in 3 maanden. En dan is hij komen horen aantrekkelijk, je begrijpt. Dus dat na zijn bel is in die star nieuws, je begrijpt. En zo heb je wel een mooie item hier. Alles wat zijn schrijft in de krant hier, maar het is aan een jongens in zijn toren. Jongens, zo in zijn tongen naar de moende, je begrijpt. De moende. En je ziet ook assemblee. Parlement of waar je kan. En de man komt aan toe tron. De kona makandra. One of the least die de kona makandra bij de taki. De botak overatorie voor de 3 man. De Malek Soumouhardjo, Nur Mohamed, Fatrawan en Oefdraad. En het is die de Kona Makandra ook toen naar BD. Dat bego over Atorifu. Atorifu. Nou, Falk Tori. En hoe nog wel contact met Tori. En Temotaka Tori, Temikbataka Tori. Dan mi hoop dat ik. Wallo, wallo, mo welkom. Want nou, Tori die nog kan. En at sambe wataki alesi di parlement kona makandra ook to bego over ator dat i dat bego over a fasifa omen kilo quick lasi an attack lasi de man boeren in a jari fu papa lanti an lanti skou to so boom camera de regio bijstandsteam drapen ook toe. En ik heb regio bijstandsteam aan een lolo afdeling voor school toe. Nou, afdeling tak, de man had een kooi kan gedok. De man had een taki, de man troon van mannen. Ik ben een acteur aan Amerikaan. Even Clint Eastwood nou, even. Wat de cowboy kino, man? Een man tak, if you shoot, you have to shoot, don't talk. Dat klinkt iets woens, even wat zoema, even wat Jack Palance, even wat zoema, en Lee Van Cleef, je begreep, Bud Spencer, en de man had bij Play Cowboy Kino toch. Ja, dus in Beringen dat ik een regio bijstand teams revie. De draven ook toe, dat paar jaar voor school toe, naar Gers Vleet. Want dan draven een quick bedding, want in een container, je vier. En dan. A Tordisi, nou een serieuze Tori. Meneer Sam, van Uno en Praxer van Tordisi, je begreep. Want samen tegen, na 5,300 na 7 kilo. Quick. Toch? Na drapen moro pa bede, tapajarin, fuskoutu na Gersvleet. En stel je voor, hè? A quick na bij Chibrina, huisje Asiana, nosje Albertine. Of na sauces. Nee. A kwek. Met chibri. Onder ai voor de man. Samus lukou. Mina nga yu. Wets dinaren. Nifiri. En. Atodis mus lukou. De mus lukou ator tena dipifatori. Atodis na kantanso. En om dus ook bakken want ik nu hier een extra tordisi. Want ik kan tegen, even tordisi go sribi, of a go chibri, dat want ik nu hier een extra moro, dan u egisma alle mogelijkheid voor speculair. Dan heb ik al een gereden, dan heb ik bij speculaas, want dan heb ik speculair. En in a tordisi, en aan a tordisi wang,

tori in mag ab speculaties. Ifiri in mag kwet kweti. 503 in a sibi kilo kwek. Sambe de tapa jari fus koutu na cash flight. Nakang anakan la somara. Anakang. En lukwe in afgwa heis korara. In afgwa ams na zo universiteit. Of na societeit. Of a soort teit. Of a ware teit. In Afghanistan een vallig score. Je hebt gewoon tegenwa, tegen mijn popje score bij wat eerste klas, tweede klas hangen er wanneer die. Eerste klas daar hebben leren één en één is twee, vier. Zo jullie nog wat score gewoon ik kan breken dat je hier en al. Heb zo min quick lassie. Dat wat dat je. Atendi a quick froish mop of apresi. Want a quick kiss futanga anu, kande bantis regim. Atendi a quick kiss futanga anu, taka long a gueliba pres drapa cares fleet. We feeling basamo taki. Dat one taki. Mandi di da ai. If na nachtdienst de man bij abe, if a middagdienst, if a avond, if a dagdienst, me de ben de drape. Me lees dat door in Starnews. En Starnews nou een betrouwbare site, zei je ze na jong zo. Me nego nou een TikTok, nou zo TokTik, if a TikTok. Of nou zo Facebook, me baro nou. O nou mloko den sanat voor jong zo, nou zo rotzooi. Tegen een tek boon jong zo. In unu geval in Sernang, de heer Luku. Star News, if you da Holland de yeluku NOS, if you America de yeluku CNN, if you da England de yeluku BBC. No one tender of for a card in San Mina can tell you what mina. Oh, mina am desana tap mit smartphone yara. Mi elke sek niet. Ek mina tem desana ti. So, dus di akwe kis futanga anu longwe. Isitol. Dat wan taki de mandi be oroko, de mandi be da oroka ten dati. Ine kan sen alamango na sen optik. Sabe? Sen optik be de wan, sen optik na wan faregaren, na wan prespe mek brel fuchi moro betre. Ine wan tei mitak na wan de man agwa sen optik, de mandi be oroko drape. Of de man kontrong Stevie Wonder, na zo'n kleine skater. Of José Feliciano, tak de man, Brini. No talk. No. Nee. Dat zijn gewoon simpel. 1 en 1 is 2. Brada, zo min een quick lassie. Dat wan taki. Jepi de. Jepi vindt pressie drapen. En minna ga jullie kanko drapen, want une euro ko drapen. Une weer bruin of een grijs pakkie. Maar meer in de toekomst door weer wel groen geri of blakka groen geri like de uniform voor jouw land. Dat is een conclusie. Simpel, simpel zat. Simpel zat. En van kwek kies voeten aan u, dat de man die we ook drapen, dat ding. Die moet sap in het tori. Ik weet het. Korpschef, meneer... Pinas, nanga in team, de man moet zoeken aan die systeem, tena gronfatorie. En de minister van Justitie is nog een compleet mooi weer. En af compleet nog een mooi weer, want je begrijpt, dat die Tanshane, nanga omkobi. No, aba kwek van oudu zei ta tamka, no zo van dek, no zo latour, no zo bekoisje of a sorgu. Om kobi na tan shano, no ap a kwek van oudu. Waar die boemse met taki, want te me jimmy tori, altijd me goin wa richting, de wan die versta mi, de grap mi. I feel it ook. Tan shano, om kobi, do na ap a kwek van oudu. Kwet kweti. So mini. No talk. So many quickie, so many quick, they van no do, toch? Antje boom. So many quick, they van no do,

0: Teo gua tapsei of mine zap soch sei. Ma teo gua me fna bilo. Ma a quick devan no do fu sorgu tak i kan fin. Diamond, ana diamond. Go to. Morgen stond heeft goud in de mond. Jij nu. Miyoku? Heeft Miyoku kan bel no no. A telefoonlijn oppo. 020-471-4291. Noti to noti for sebi wang for to negi wang. If you read. A quick. Faisi a quick is futanga anu. En de maasje ook wat moes. Yep a quick. Dat is futanga anu. Het is niet anders. Dat wan taki. A quick. Nou een biggie partij of een biggie man. Abe van no do. Fogwa tapse of na opo ana bilo bilo na kust teagwa se opo na zuiden is hier dan na opo kondere dat na quick na quick je ven go to en meneer mano rat if sort rat aan afkangen wa in twee. Mi stop ator even, want ik kies een lobby, een karkong. Goedemiddag, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Ja, dank u wel, meneer. Telefoon met Jan.
0: Dag, Jan.
1: Meneer, je hebt een kantoor van Kwik.
0: Ja.
1: En je hebt een Kwik, die mij gebruikt. De man die is ook een go-to.
0: Ja.
1: Maar ja, een bedrijf is ook een go-to. Illegaal, de man die je illegaal is, is goed, is goed. Maar mia, maar in begin denk ik, zomaar sent ik aan go to aan kwik. Voor je gaat naar de man die go to, de bedrijf, de begin bedrijf nog bij go to aan kwik dat hij. Maar in begin loco, de demo onderzoek. De meneer Pinas, nanga meneer Manorat, nanga onderzoek. In eerste instantie, hoe laat ik kwek lasi, suma be de dape, suma be kotchief, en suma importera kwek. Dape in begin, want het me importere 500 zoveel kilo. Maar nou een boombige money me pijf centeken moet om nog sappe kan je naar China of pede minus sappe deze en dit teken kwik. Maar dat doet er niet toe. Je bent een luku a relatie dat die.
0: Ja.
1: Te je onderzoek want worden je na ouro zo dat die. Je bent een luku a de datum tijd. Pe afurupsa. En bisa no wasan de me kaser nang bisa no boyo of bara di we me kaser nang. Bisna quick ting motona buitenland.
0: Peru.
1: Dus je moet zo begin luku a relasi dati a bedrijf di sente ka of a man of vrouw di sente ka quick.
0: Ja.
1: En zomaar ben je naar dienst. En Goluku de man dat libi om je te verdienen. Om je auto dabi. Om je mi osso dabi. Zo in begin traceer ik ook dit.
0: Ja. Weet je meneer Jan.
1: Ja.
0: Als een vreemd. Wat even een kwek naar bevoeren,
1: ja.
0: Nooit een volk bezapt om een kwek bedrop doondrapen. Nou, later u lees je takkie, de kwek dat is verdwenen was eerder in beslag genomen. Bij ja. Wie? Bij de importeur. Maar er is nooit wat met dat kan zijn dat u tek 500 kilo kwek in beslag.
1: Nee, maar daarom met takkie, dat we om begin lukken.
0: Precies.
1: Bij een kwek lasje en zomaar. Voor zo'n kwek lasje, als kwek kon nak onderen.
0: Zuiver toch.
1: En een man die zegt, of een vrouw, of een bedrijf. In begin luku en in begin luku tap internet. Tap van aan mij bestellen, want die nog kwamen met kwek moeten uit buitenland zonder in contact.

0: Hij bedrijft dat hij. Dus hij bedrijft in het buitenland in Bingeloko. Hé, meneer. Je belde hem aan van konderen dat een loko.
1: Toen een bestelling.
0: Een bestelling kon uit zijn naam. Ja. Geef de adres. Zo, geef de bank. Per money, no pay.
1: No pay.
0: Dus dat na de sami. En if dat hij nog een vromo. Dat ik kan bingen loko tak de man. Die ben daar wakti. Meke tap de ai. De schrift nog doe, maar de tap de ai. Dat er allemaal gewoon aan kwek. En dat paar kwek, want dat kwek 500 kilo kwek. In een kastje ooit tap je bakka.
1: Nee, in een kastje ooit tap je. Atja pontuara, 500 hoeveel.
0: Nou, 10 kilo alleen of 10 kilo kwek.
1: Voer ook baar, heb ik baar.
0: In een man show en je wan bijna.
1: In durf.
0: Ik kan zo even voor die koekroe of die bakajari. Maar nog maar afvaren.
1: Nee, toch?
0: 500 kwek. En belangrijk, want Olaat die hem ontdekt, dat kan kwek weer. En tussen dat die ontdekking, dan het ding die ik kan constateren, dat kan kwek ben de eten. Dus de man die ben de rondom a kwek. De man dat in bingen, luk dat ram. Mijn karuan en gewoon. Hey, ram, ik ben daar dienst. Vauwaga. Ik ben daar kwam ching, ram te halen. Of ik ben een black cat. Ja. Ja, want zo lees ik tegen de kantoor. Ik zei, wat zijn dan? Dating, net die of dating. De mij bedring. Maar je praat zo naar koffie, de mij drinken naar een koffie.
1: Kwet,
0: maar la, praga drinken, de mij drinken. Dat toest op de toerif, de man, de kantoor, als je lang. Ook dan zo.
1: Ja.
0: Tegen je aan mij drinken koffie, man, ook koffie, want die neus is mooi, ik moet uit dat koffie. Maar anyhow, meneer Ramon, Manorat. Tangan no so problem since I'm a minister. Now my metak they them uno test me. We know them my test me na aladi.
1: Sir.
0: As I'm ya actually pe mama ne manorat de. In plus yes it takas yes problem as nang a problem centre na one group. Een aantal onbetrouwbare politici die altijd hebben... Miluku is de net, die man denk 10 voor 1:30. Ben 3 ex-minister aan parlement ben te kwam besluit.
1: Cijfer.
0: Voor onthef, want dat omtak je. De man onthef immuniteit voor de man. De man nog veroordeelde de man, maar zo'n partij dat ja... Naar politiek, nou een politiek sanet ik de man. Dus de no stem mee, de onthoudingsting, trouwensting tegen, want toe. Dus alle mensen die stepsa. Ik geef dat je als een lang visie in grond tapu, want in een praxerie dat de mensen die hebben als een lang. Den tarakondre pe je go sukuje pe govor las mafrou da prisin go na Brasile na nga Dominican Republic Darfur abe go na wan tu tarawang i prakse tak de tere mante i kan o MOU na nga yu e mai luku fa yu kondre a rechsta de to kunne bigi bedrijf na probleem was i wan kiro on de smala day van man kon ik kon er mij lukt ik geen voordeel aan man af bij belasting 10 jaar aan man af bij alle soort sami aan man kan horen money naar buitenland als er you go to of you say if dikke uit die grond dus alle den probleem die zich akondere. Maar volgens mij meer heet ik aan het begin lobby konderen of van je karen. Maar een lobby, zo lees je praxer dat lobby is. Maar lobby, je moet onderhouden. Want je vindt

0: onder Hollandlobby, een lobbyapparatie.
1: Precies, toch.
0: En zijn man aan bestuur sinds februari 1977. Die Aaron win na tweede verkiezing.
1: Ja.
0: Is het ook onder de meerderheid in een atide. Want toen lees je Venetiaan proberen, Bosje proberen, Shankar proberen, Bas proberen. van een atrawang dat er te zijn bij want to dictator, president, Genassen, Krach. Alle de man proberen. Bijna tangan om drie wap 10 minuten president ba.
1: Ja.
0: In de 10, alles maar weer praxer, oké, de negi, ben de man, de bochara kondre moro, de nochara kondre boom, no wajari, bijna wajari, wap wan vrouw. Maar vrouw no manjo, no wan wan begroting, nang wan plan, fa ouchara kondre lek. Tegen het buitenland gaat tekenen, MOU, de mouw tekenen. Mijn tegen universiteit is dat je redt binnen 3 of 4 jaar een ontwikkeld 3 sani. Dit is een plan, zo men hij kost op de 3 plan, waar hij verleden money naar een bank of buitenland, dat je geeft, dat maar ter zake deskundigheid die de abi. Nanga afvolk, af vertrouwen. Maar dan gaan ook. Ik kon er een aboe plan en een begroting. Nanga dan afvang je, slecht na bakkawoeje je handel. Is een bakkawoeje te je handel. In een factie, een man of een vrouw of de passie woeje na Saramakastraat, die een BTW bon.
1: Ja.
0: BTW bon, geen bon meer.
1: Ja, ik snap het. Ja, man.
0: Dus daarom vind ik. Ik ben teleurgesteld in deze president dat ze niet met een goede plan en begroting komt. Heeft de partij ook tegen een partij dat geren dan het in de tiende of teramon. Heeft als aan de we zakken junta met een goede trafasi voor Tjara Kondre. Of we schrijven aan een
1: verkiezing.
0: Of we schrijven aan een coalitie.
1: Ja.
0: In dit duidelijk naar deze aan dat.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar mevrouw de president, had je slik, als er een sansa we doen, even reken her en der, maar in mijn heer en ex. Dus dat ben ik met mijn heer.
1: Dankjewel, hè. Mooi man.
0: We beginnen aan kwek. Maar kwek, nou een voorbeeld met die vaak onder de wakker.
1: Ah, boom. Oké. Okay. Okay. Bedankt voor de informatie. Ja. Mooi man. Thank you. En dat was de heer Jan Ram Kisoen. En die heeft ook het een en ander naar voren gebracht. Atjama Toussaint K. Fissi. About a quick. En ook toevoeg aan vergadering. Akoma Kandra in het parlement. Over Bronto. En Nur Mohammed. En Fantraman. En Hoefdraad. En je ziet ook toetak meneer Gayadin. Voor VHP Barina parlement. Vooralsnog is nog niemand schuldig. Ja, we zijn benieuwd. Goedemiddag, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Goedemiddag, meneer Dal.
1: Hey, meneer Adjoja.
2: Ja, maar goedemiddag. Met baan alle de luisteraars, Odi.
1: Mooi, Tori.
2: Ja, en ik ben dat vaak kwek, hè. Ik
1: hey, man.
2: Pardon, dat groen hij loont, toch?
1: Hij loont, hij.
2: Dus, aan het doen, hè. Ik kon aan de onderhanden voor de beveiligers en de schoolteam, hè?
1: Ja, ja, ja.
2: Het is cool toe, hè? En je weet wat onderzoek had. Dus daar kun ik weer naar de Mamluku. Daar kun ik eigenlijk weer. En tot wanneer ze daarachter zijn gekomen, daar weer.
1: Nee, ja, ja.
2: Met dit zakbaar. Is dat niet? Dus het wordt een moeilijke onderzoek. Dus dat kun ik naar weer. En dat niet. En de onderwang beveiligde groep. Dus, waar ga je het zoeken? In dat groep. Is dat niet op?
1: Ja, ja.
2: En dat bedrijf, zoals hij raakt, kijk je dit maar. Een bedrijf dat nou die zomaar neemt. Dat meneer Jan of meneer Klaassen bestellen als hij niet kijk en dat dergelijke. Is dat niet op?
1: Juist.
2: Ja, en ze gaan het niet zeggen.
1: Nee.
2: Dat de mama beschermde eigen privacy toe.
1: Dan gaan we in belangen ook toe.
2: yang ada belanga. Pada mana utai kita kaya ibaya nami. Pada lantai kami tu. Baca. Nak kuek nak sani. Di sana aku tu amai sana aku tu apa tengah detra rot sani sabi ala pada karing de material aku ke sep sani megdeko apa tisa ya bakarai.
1: Klop.
2: Ya, and speak nga bloat anu ino kan kabral quick.
1: No, yo chis mancheri.
2: Okay that. And is that the quick fazo tapa grong. I long.
1: I love for a left no one grad grong to. Mina sa pusa anti ma gewoon gratis stom au long.
2: I like keep my take over venit ki quick de te ka a sensi allo to a fa quarti de proteina quick da vai brenchi to.
1: Ma brenchi ai.
2: Ai. Just on the soup busy.
1: So.
2: Al de hoe heb je onderzoek en je gaat is al nooit erachter komen, zo'n bestelling en de atwee kloor hebben we.
1: Zo even.
2: Allo, kijk. Zwaar.
1: Maar
2: heb je toch. Abong.
1: Oké, dankjewel meneer Ajoja.
2: Oké,
1: man. Dank je. Mooi man, bye. En dat is de master Ajoja. En Israëfi, Beijing, Fou Insi, Abedjouan, Wampchin Toko, over a quick story. Maar voor Jan bij Belda, ik ben bezig met verteren. Ik vind het ook. Ik ben aan het ministerie voor Scota-versie. Manorat, meneer, mijn kare meneer, ja, want respect je moeder. Meneer Manorat. Hé, ik denk dat deze kwam aan ons, riep Sweetie. Want Atori zei tingi, hoe reed. Ik kan tegen, no, de Atori zei tingi. Gevaarlijk. Ik vind het. Ik want tegen, sorry. Somen barchi kwek lasi. Kamera de, want kon nou rusref was potu. Atense we lip nou 2026. Sernan ook to up, want sandi de kamera. Kamera e dry. A kamera kan sorry. Alla den beweging. If den kamera... E sorgo na de juiste presie, hè. Want in a geval di si... A prespa container ben de lang a kwek. Sowieso wan kamera mamus... Schijn en tapu. Sowieso, cameraman moet schijn per straf ofzo de. Aan het tak straf ofzo, dat is aan het bomma. Maar even de man hoori, schoot u tjariga bureau, de man tapi, officier takie, aan mij gelas gevangenneming. In verband met artikel zoveel. Dan inderdaad straf het, want je was straf voor de Amrabasi lees straf. Maar elk geval, als hele complex voor als schoot bureau. Ook de camera moest geen drapen. Een hoofdingang voor het bureau. Dan gaan alle den CC naar de bagage. Camera moest geen drapen ook toe. Of je tekst is serieus, je wordt ook serieus. Ik vind het. Camera aan of pre-pre. Ik vind het. Dus. Dan gaan we naar importeur. Want ik van mij tegen broer Jan. Het is nooit. En van kwek naar bevoer, nooit toe bij saptak, de man te kwek in beslag. En suma be, en na suma de teken in beslag. Nooit toe jera pis dat. Althans, minit. Minit kan de judi daar ook zo jere. Maar mina jere nooit afvissie. Fout doe jere kwek tori. Na die, a kwek tek futu longwe. En, wans aan in hem vergiet toe. Mina simpel me benader den tori jere. Mina kan wel noang... Universiteit, nou, alle soort geweldig theorie. Mina, eenvoudig, simpel. Apres, amandi baba kwek, dok. Amandi baba kwek. Ja, bif luko man, ora man na ai, want kan ama wanen kwek baka. En de vraag is, suma na man. Amandi baba kwek. Kan de een importeren man, of een... Mekajur, want... Hoor die punt, want van telefoon heb ik gewoon no. Goedemiddag, u bent nu live in de uitzending, dus u van harte welkom. Jim Tori.
2: Ano mi wawande.
1: Ja.
2: Oye, lontu me, ano mi wawande, oh. Odi dali, ofa.
1: Ah, ude Savri. Secretaris, ude Savri.
2: Kato man, mi breiti, odi nala sei.
1: Moi tori.
2: Mi eri, ibe sen, odi gimi man be peteska fu wawan grid bana suputok.
1: Ano spoto.
2: Yes. Ibe sen, ouktu odi gi ana, Ajoja. Et net kabel ton tabe, aksi wapoku ouktu dimbe payari.
1: Ja, ja, bij actie, ja.

0: no traía aquí.
1: Te depende, moro.
0: No me copia para los lobos. No me copia para los lobos. Ambra, básica, te convencí.
1: Ay, chito.
0: Ya.
1: Naifichi. Naifichi. Me saca Naifichi.
0: Amando, está el teléfono especial. Por así poco que me.
1: Ay.
0: Ay, deba, yo te apuco te hicieron. Mi dos o mete aquí, mi tac ahí, dale. Nee, die dat hij, als je daar heeft een lied voor de aangevraagd, dus krijg je het wel een andere keer. Ik rond dat ik wel zo. Ik ben een sibanti. Sibanti ben boor, ik ben boor eigenlijk.
1: Ah, alles poot hoe. Tena ben de moro. Tena ben de moro.
0: Dali,
1: ay, man.
0: Apistemi o studio narasi. Apistemi o sta ana gribana supo.
1: Ay, man.
0: Da abana beko lepom chiso.
1: So...
0: Nami
1: money
0: pa yabana.
1: Dadi milos tumi gripa. Ay, man.
0: Dewa ko pre ek bere. Me mi buke
1: na nga erne pere queen
0: apato. Ano, spoto. Mi takine tap milos tu.
1: So,
0: ine tap not noti. Bakit mati itinya furme ti dali. Kaya fuka feto. Ya kon fugay. Bakit mati
1: fupura los tu. Nang stupe ko nang asod mitri nga agutere. So.
0: Mi arat mi sriple ko arus. Dar kate tom. Erwer kusant op. Yes. Yes. Wat betreft over aangevallen zijn bij Abelso even over aan Kwek. Kwek al was aan Elo en Kwek net tapu toch?
1: Ja, net tapu riepa drapen ja.
0: Kwek net tapu?
1: Net tapu drapen. Tapa na honi.
0: Dat is de hoogkapitale in dat dokie de zijn naam brada. Amma van dat die wang in de lip gedenk.
1: Zo.
0: Met de tak de war heet, wat mil op onrecht. De rebo kie de smaf hondapé.
1: True, not true.
0: Nou was mijn afbreken dat door frustreert zit hij niet.
1: Nee.
0: Want jullie fans mensen allemaal onder controle.
1: Juist.
0: Laten ze allemaal stoppen met de rotzooi.
1: Ik vind jullie toch.
0: De goeie niet naar gesproken, Dali. Zij zijn niet zeker aan die brood toch.
1: Ja, mijn volg.
0: Dus maar moest jij.
1: Ja.
0: Vergeet toch echt wat wij dat visie bij de.
1: Zo. Zo.
0: Ik zou niet zeggen dat de burgers zouden ook het hebben. Zijn die gewoon voor nu?
1: Zo.
0: Wat moeten we nog meer doen om ons te bewegen?
1: Nou zo.
0: Maar dat vind je pas niet.
1: Dat vind je pas niet.
0: Dat is mijn water aai. Mijn water aai.
1: Ja, man.
0: De primaire brada staat met de paar broodra.
1: Zo.
0: Jong, mijn water aai vast daar allemaal. Waar voor een domari?
1: Eens voor
0: een. Dus ik heb het domari, want ik camera de. Camera de. Dat we doen onderzoek de sloten en banken sloten weer. Is dat niet toch?
1: We zijn er benieuwd.
0: Zijn er nog iets refi? Nog potie om het zakken.
1: In een potie om het
0: zakken. Langa linie.
1: Ja, man.
0: Langa zizani.
1: Mooi, Tori.
0: Ik heb het
1: aan u. Ja, man.
0: En dan. We zijn ook toe aan de Georgia en Mary Lee Fembo in de schapauto.
1: Mooi door. Ja, bedankt hè. Mooi man.
0: Ja, ik zou zeggen, ik weet dat er niet meer aan de hoed van is aan de.
1: Ja.
0: Want al is aan de poes die zijn te lang aan de hele toe zijn om. Nee.
1: Dankjewel. Mooi man.
0: Mag.
1: Oké.
0: Maak een baan. Ga er een baan laatst hoort. Odi, odi.
1: Odi, odi.
0: Yes.
1: Hortens.
0: Bye bye.
1: Bye bye. Zwaai, zwaai. En dat was de secretaris en mevrouw Hortens Chris Burg. Heel zeer kritische luisteraar. If you talk, aye. Dus, Amandi Baba Kwek. Ko begin a importeur. A importeur, want de school toe te ka kwek in beslag. Nooit weer even wat is dat die. En, dat ite ke wan pres in beslag. Suma na man, of suma na de man, of suma na de orga. If you hear. Drapa onder si ko begin ook toe tok. If you hear. En, kare a kwek anafa orga schreefi mana wa her traman ji opdrag. Want, voor bestel zo mijn kwek, is er mijn money op pijfa kwek. Want dan kwek de van oude voor poor go to. En dan go to eet je money. Waarom mijn poor go to? Mijn karning. Is er weer goed verstaan, er heeft een half woord nodig. Is hier niet. Hallo? Dus, alle de sandies moest lukken, ja. Een man wanneer kwek bakka. En een man die importering of een man die pijen een trange dollar of een euro. Een man wanneer kwek bakka. En natuurlijk, if you want it quick, dan go moro deep in is akan want in pay one apparaat. Fa apparaat luku go na air trashe, terwijl attenda ti da kwek tek futanga ane longwe, if you read ook. Kotak de sanlik va de der, hè? Echt. Kotak de sanlik va de der. Discipline, discipline, discipline, discipline. Echt, jongen. In mijn tijd, jongen, de sani si. No, no, no, nooit. Maar goed. Dat met tegen je toch, even naar discipline, maar goed. En hoe sap allemaal dat ik een kwek aan een boonja milieu toe heren? Ja, hier, ik ben om niet, maar zoals mijn vrede...

0: sukuru liba liba fisi sweet water fisi wa anyumara tukunari na ne fisi dat nas sweet water fisi to ne fisi dat ino fe national liba na fotose wanda ta toko toko ifi anyumara tukunari ma dir fisi ane fisi dat na sweet water liba den de dus amino yo ala so tsani kangoya des lukuno mi ana mi aba leiden grape ma ya a ereman hus ko tu masra pinas na e minister na kade officier van justitie yo dus asana le holland ya in de drie man at mus kawang atodis na kan tapo ana kan tiri en motang solang me ro kona mart me ota amarata pator dati ator dici ifiri ator dici ifiri en lek van masra yantaki na so moeilijk ya chara president kun wan lof verlegi en a president nom wacht keer op keer te wan lof romo epsa no so a volk o las bribi if iwan hori baka stevi en if ya koko dus ballen if ya koko iwan hori baka stevi in om dralen te omen vormoezaan epsa. Want a volk een laatst briebje tap you. De matakje moet het ijzer smeden wanneer het heet is. Toch? Dat no de, eh, aan de tak no de. Maar is in een go. En van zijn conferie. Dat betere mevrouw Sisa president. Mevrouw Jenny Simons. Beter als schrijf nu verkiezing. Dat nam mijn advies. Misschien heb ik makkelijk praten. Ik moest krimifessie. Want nou, en anu no doteren. Sommigen, ja, sma de verteren, alles wat nonsens. Kade en masra, maar een ab krimfinga. President ab krimfinga. Ifiri. En zin en ago, am kanga nieuw verkiezing. In een wacht te om en zang heb sabaka makandra. Dat afvallig. Afvallig voor zijn na lek. Alas hier alone toe. In het begin, Hosanna in de hoge. Tamara, daarna kruisig hem of kruisig haar. Als hij zijn ego. De man, wat ik teef, go, look, ik vaad en zijn ego kom. Suma de bakagarding. Hij stak nera ontwikkeling. Ik ben takatron lezen in de Jana Radio, maar. Bakagarding. Achter de schermen zo boem. Drapen als hij heb za. Ik vier het ook. En Suma Ochara neemt. A president, ja. Potief eng. Mevrouw Jennifer Simons, kan je ieder eer Archie. Jange Masra Rusland, naar de Traman. Voor zijn collatie, hoe kan je verkiezen? Ja, want. No. De vrouw man zijn stak neer ontwikkeling in Sernang. Abundang. En mijn attack is dan gewoon, meneer Freden Nouansma. Ik heb het. Maar ja, maar zij frustreert aan ontwikkeling in zijn naam. En ten noem in elkaar, ik heb geen man en paard genoemd. Het is gewoon een goed verstaander. Die kan zijn of haar verstand gebruiken. Met elkaar noem man en paard, met elkaar. Maar mensen zoeken op een ei. Tak aan de tak, hier deed we koza vrouw aan president. Maar ik wil een man doen, nooit. Want ik moest ruim puin op. Voor een jaar die daar begaan. Die ene bij de macht. Amus ruim puin in een coalitie. Amus ruim puin in een eigen partij ook toe. Jawel. Iviri. Dus laten we gewoon de dingen bij de naam noemen hoor. En dat voel me. Alles maar op z'n maar mee. Want ik wil een laatste beller van jou. Die zien we misschien op 2 minuten. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Goedemiddag, u bent live in de uitzending. Welkom, u heeft maar 1 minuut.
1: Meneer Dalvoer, goedemiddag.
0: Dag, oom Henk.
1: Meneer Dalvoer, 1 minuut, chatoe.
0: Nee, dat is bel. Dat is bel, baga de boskopu, oom Henk. Dat is morom mooi toch.
1: Dat is bel, baga de boskopu.
0: Dat is morom alleen. 107.9, maar radio.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Binnen een paar weken komen Nederland, België en Luxemburg met een plan om landen sneller maar zorgvuldig richting een EU-lidmaatschap te helpen. Dat zei premier Jette na een EU-top met westelijke Balkanlanden in Montenegro. Het voorstel moet vooral duidelijkheid geven over de toetreding van landen als Oekraïne. Volgens Jette is uitbreiding alleen mogelijk als landen aan alle EU-criteria voldoen. Voor een proeflidmaatschap was te weinig draagvlak. De Benelux wil vooral zorgvuldige Europese integratie. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. 4 bemanningsleden kregen de opdracht hun ruimtevaartuig op te zoeken en ruimtepakken aan te trekken. Die maatregelen zijn bedoeld voor het geval er een noodevacuatie nodig wordt. Ondertussen probeert de Russische bemanning het lek te dichten. De 4 Crew 12 astronauten zitten sinds februari in de ruimte. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De explosie was bij een pand aan de Stravinsky-laan op de Zuidas. Het onderzoek richt zich ook op een reeks aanslagen in maart bij synagogen in Amsterdam, Rotterdam en Heemstede. Eerder werd al een 17-jarige verdachte uit Uithoorn aangehouden voor dezelfde explosie met terroristisch oogmerk. De politie onderzoekt nu of er een verband is. En het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Buchholz O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. Er is nog bijna 20 miljard euro nodig voor woningbouw en verduurzaming. Het tekort lijkt op papier deels te verdwijnen door toekomstige huurinkomsten en Europese versoepelingen. En ook extra bijdragen van het Rijk en huurmaatregelen moeten investeringsruimte opleveren. Maar de minister waarschuwt voor tegenvallende berekeningen en laat nu een adviescommissie naar de wooncorporaties kijken. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026...

is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbagan nadana scheutje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 00038005 ten name van het Surinamsverbond onder vermelding van Schuitje Varen Botog. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. Nou, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178088890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaans-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobi boto, alanga boto, aboto Elusu.

0: www.zfm.com. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Maar daar ben ik weer. Lobby wang. Midoro baka. Noya soya archiwan pokufu. Nyus renang. Boto lampe. Uvi apoko di snafu 1982. Van de formatie Nyus renang. U brengt ook weer pot Jesse Archibaka. En mijn naam is Dalfour, Raymond. En dan. Nog eens uit de waaier naar Ono. En we tek praat hier nu, nou ja, zo'n programma die de Kari Mart gevarieerd. Brengt ook weer Archie Radio Mart. Grand tangie.

Jongsernang was dat met Botto Lampe. Ja, als we als aan Botto Lampe, ja, commensaan voor Botto. Ja, bij visee voor Botto, bagasee voor Botto, zeezee voor Botto, stuurboord, bakboord. Alles wat zee van Botto abi, if you. Zo, a Botto awa Lampe toe, if you. Maar Henk, Anna Henk, oom Henk. Ik ben bij mij, ik ben bij Kona Studio in de Juridipsade, maar nooit aan zo dan alleen Freji. Ik kan even jaba occasie, dan aan alle spekki, dan kan ik haar kombaka en dan wil ik zei want praat naar haar. Uno, yes, yes, dat ben de aboskopu, sam Chagoji, oma Henk. Oma Henk, daar ben bij Alconson DJ ons. En een collega, hè. Want dat, een collega vond dat na, boy om Albert. Dat na Albert, Henk Albert's zoon. En mijn baron, hoe stand by die net, hè. Hoe dan maak ik mijn first father, hè. Een man boy voor om Albert.

0: gewoon continent die 10 euro. Je begrijpt? Dat is een poco juno. Lek van Gwent doe je alle vrijdag net. Wie ben je is de net? En ik denk dat ik op het programma true. En die net na mijn boy voor om Albert. Zo boem ik Albert zoon. 10 euro op begin die net. Tanga 12 euro net. Dat ook zorgen dat ik ook simpel kon niet voor ons zien. Dat ik drie ben stoer aan het tafra. Dat ik een beetje schuivelen, even een scheutje, even beschuit, even een soort uit. Je begreep. Ja, en ik vond dat we Atori voorlopig met Tiri Atori voor een kwek die lasie. Tenzij om Henk die bebel, even bel bagadang. Dan ben ik benieuwd samen. Teguno, Ifiri. En ja, Nasasanego. Wij ben en blijf ook benieuwd. Ja, dat ben ik een Torif Sernang. En ook toen Jan was aan het zeggen. Je begrijpt dat ik naar Arnhem Jaba, Fadakar, Amana. Amana, burgemeester. Amana, burgemeester van Manen, Abutal. En Abutal heb ik Marcus, Mibri. Amman bij de Amsterdam voorzie. Amman bij de stadsdeelvoorzitter, mijn brie. Maar nog een man burgemeester en naar Arnhem. En je begreep dat ik mijn brie Tide of Tamara, of kan het Tide is revie, dat je op wang. Wam uit Amerika konderen. Amman zingen in een stadion, Gelre Dome of zo dom. Dus ik heb zo dom, even een condoom. In elk geval, we zijn Kanye West. We zijn Kanye West, zo trio. Maar we horen een punt dat even dadelijk wordt. Goed door aan het toren, want het toren heeft takkie. Je begrijpt. Goedenavond, u bent in live en uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Ja, goedenavond. U spreekt met Rinja.
0: Dag Rinja, mevrouw Rinja. Gaat met
1: ja,
0: u.
1: Ja, goedenavond. Mijn volga aan het story van Kwik
0: ja.
1: Naar Aladdin Santaka Radio.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Mm-hmm.
1: En dan mi het takje van a minister voor justitie, Manorat, oké. Okay. En dan weet ik op die Tante Jenny. Tante Jenny heeft mij ook teleurgesteld. Alas mij takje van nee, Tante Jenny moet de tijd krijgen. Maar tante Jenny nog kan zoeken nog zo go in Alasani. Maar tante Jenny, ab informateur. En if zo aan zijn voor een kwiksa. En ook onder een bewind dat voor een go-to. En dat gegeven ogenblik, Aladdin zijn ego onder mata-mata. Unijere, next morrow. Dus ik had zo hoge pet van haar op, daarmee denk ik dat van. If na dit na het begin, if tante Jenny de wajari, dan van ogenmorgen vara. Want if de sand is echo aan het licht, om mijn kilo kwik, gwe. Suma importera kwik, precies lek van je taki. Dat om ons kies opheldering voor dat die. Zodat ik kan vertrouwen bakka voor de smaak aan pot onu dape. Maar gegeven ogenblik in de jaren next morgen. In de jaren next morgen van goud.

0: van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
1: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. Vandaar dat ze moesten schuilen, als het ware.
0: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
2: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen. Dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
0: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klink jij zo?
1: Lekker.
3: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
4: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.
6: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
7: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Rondekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
8: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
1: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
0: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
2: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond, uitgeput, uitgewoond.
0: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werken.

0: ervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
1: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan... ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
0: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
0: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis healthcheck bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. Techbedrijf Meta Platforms overweegt een aandelenverkoop van tientallen miljarden dollars om extra te investeren in kunstmatige intelligentie. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp wil dit jaar al tot 145 miljard dollar investeren in AI-infrastructuur zoals datacenters. Het bedrijf volgt daarmee het voorbeeld van Alphabet, moederbedrijf van

0: Google en YouTube dat ook al extra kapitaal voor AI-investeringen aankondigde. Het Frans Openbaar Ministerie onderzoekt of Israël zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en marteling bij de behandeling van de Franse activisten op de hulpconvooiboten naar Gaza. De activisten van de Global Sumut Flotilla werden vorige maand door Israël op zee tegengehouden. Opvarenden melden mishandelingen, vernederingen en zelfs seksueel geweld tijdens hun detentie. Maar de Israëlische gevangenisdienst ontkent die beschuldigingen en noemt ze totaal ongegrond. En een Turkse vissersboot is gezonken na een aanval voor de kust van de door Rusland bezette Krim, dat meldt de Turkse kustwacht. Er konden 5 opvarenden worden gered door een andere vissersboot, maar 1 van hen overleed later onderweg naar Turkije. 4 anderen raakten gewond. Wie er verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet duidelijk en wordt onderzocht. Op de Zwarte Zee vinden regelmatig incidenten plaats door het al 4 jaar durende conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Amsterdam, Amsterdam.

0: zing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

0: www.zfmzandvoort.nl. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staat.

Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

vrijdagavond. Time to relax. Hey, welkom allemaal. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk via www.radiomart.nl. Het is nu 9 minuten over de klok van 10. En zoals gebruikelijk natuurlijk een programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik heb ook een gast bij me vanavond. En die zal me ondersteunen. En daar gaan we een gezellige uitzending van maken. Natuurlijk tegen de zieken zeg ik van harte beterschap. Zij die iemand verloren hebben, zeg ik een gecondoleerd en sterkte. Zij die iets te vieren hebben of nog jarig zijn geweest of nog jarig moeten worden. Misschien ook je rijbewijs gehaald of kindje geboren, zeg ik van harte gefeliciteerd. Deze uitzending zal iets wat anders verlopen in verband met het over het heengaan van Piabo Bryson. Dan zal ik het eerste uurtje natuurlijk aandacht besteden met heel wat muziek van hem.

Deze is er een eentje van Piabo Bryson met samen met Natalie Cole. What do you do? What you want do for love? Ja, ik hakkel een beetje omdat ik even wat te laat in de studio ben aangekomen. Dus moest ik me haasten. Maar dat maakt niet uit.

Dat was dan het eerste nummer van Peebo Bryson met Natalie Cole. Een nummer is genaamd What Do You Want, Do For Love. En we gaan heel snel verder naar het volgende nummer. En daar zingt Peebo Bryson alleen natuurlijk met Feel the Fire.

Dit is niet een van de bekendste nummers van hem. Maar in ieder geval, deze is uit 1984. Feel the Fire. Bebo Bryson. May he rest in peace.

Hebe Bryson met het nummer Feel the Fire. En die was natuurlijk uit 1978. Ik moet toch ook nog eventjes mijn collega Mr. Redel bedanken voor de uitzending van vanmiddag. Hij was lekker aan en lekker bezig. Maar ik heb genoten van je uitzending. Ik zeg hou het zo en ga zo verder. Deze is wel een bekende van hem.

Het volgende nummer is natuurlijk bekend bij een ieder. Het komt uit een gelijknamige film van The Beauty and the Beast. En daar zingt hij samen met Celine Dion.

Een heel mooi nummer van Peebo Grice en Celine Dion. Twee mensen met prachtige stemmen natuurlijk, hè? Deze klinkt natuurlijk heel bekend in de oren. Can You Stop the Rain?

Can You Stop the Rain uit 1991. Dit is natuurlijk het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik zit er tot een uur of 12 natuurlijk weer vandaag. Zo gebruikelijk zoals elke vrijdag. Alleen iets afwijkend vandaag in verband met het heengaan van deze goede zanger Peebo Bryson.

0: Dit is er eentje uit 1987. I am so into you.
1: And I'll love you.
0: Een minder bekende, maar natuurlijk de soul liefhebbers. De soul dansers, die kennen hem wel.

I'm so into you. Een heel prachtig nummer. En ik zal even mijn collega Redel nadoen met Barjuna nummer DC. Oh ja! En deze is uit de film Aladdin. A Whole New World. En deze zingt hij natuurlijk met Regina Bell. Hey Ray, met Barjuna.

New World. Peebo Bryson met Regina Bell. En dit nummer heeft hij een Oscar ook gewonnen in 1992. En het volgende duet zingt hij samen met Roberta Flack. En met dat nummer, dat is bij velen van ons bekend. Tonight I celebrate my love. Inmiddels 15 minuten voor de klok van 11.

Deze was er natuurlijk ook een hele geweldige van Peebo Bryson en Rebel Saflek. En deze kwam uit 1983. Het volgende nummer zingt hij weer alleen. Is een Love Always Find A Way. Is ook een mooi nummer hoor.

Dat was dan ook weer een hele leuke Love Always Find a Way. En als ik naar de klok kijk, dan zie ik dat ik dus nog iets van 7 minuten heb. En ik zou heel graag een heel mooi nummer ook van hem laten horen. Ja, daar gaat hij dan. Even kijken. Natuurlijk een gepast nummer. Why? Goodbye.

Sheba Bryson, Why Goodbye. En deze kwam uit 2000. Kijken naar de klok zie ik dat ik nog 3 minuten heb. Dus ik zal nog het laatste nummer instarten. Ik denk niet dat, dat ik hem helemaal kan uitdraaien. Maar zometeen volgt dan het nieuwsblok en het nieuws- en reclameblok. En daarna ben ik bij je terug. En dan zal ik dit nummer dat ik als laatste instart van Roberta Fleck en Peebo Bryson, Only Heaven Can Wait. En zal ik hem dan weer instant geheel afdraaien. Ik zet deze op tot het nieuws. Tot zo. Blijft u afgestemd op deze mooie familiezender.

U weet het, hè? Dit is het programma Time to Relax met Henk natuurlijk. En vandaag een speciale uitzending in verband met het heengaan van Peebo Bryson. Maar na het nieuws dan ga ik u weer veranamen met de Golden Oldies. Dus stay tuned.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vast zat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. Techbedrijf Meta Platforms overweegt een aandelenverkoop van tientallen miljarden dollars om extra te investeren in kunstmatige intelligentie. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp wil dit jaar al tot 145 miljard dollar investeren in AI-infrastructuur zoals datacenters. Het bedrijf volgt daarmee het voorbeeld van Alphabet, moederbedrijf van Google en YouTube, dat ook al extra kapitaal voor AI-investeringen aankondigde. En een Turkse vissersboot is gezonken na een aanval voor de kust van de door Rusland bezette Krim, dat meldt de Turkse kustwacht. Er konden 5 opvarenden worden gered door een andere vissersboot, maar 1 van hen overleed later onderweg naar Turkije. 4 anderen raakten gewond. Wie er verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet duidelijk en wordt onderzocht. Op de Zwarte Zee vinden regelmatig incidenten plaats door het al 4 jaar durende conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Oké, welkom allemaal weer. Dit is natuurlijk Mart Radio op de 107.9 FM en wereldwijd www.radiomart.nl. En we zijn ook te beluisteren via Caribbean FM. Dit is het programma Time to Relax met Henk. En ik heb een gast hier bij me, die zal het zo van me overnemen. En dit eerste uurtje heb ik achter de knoppen gezeten. Hij gaat er zo meteen achter zitten. Maar dit nummer van Peebo Bryson en Roberta Fleck was een speciaal verzoek van een heel trouwe luisteraar van mijn programma. Dus dan, zoals ik had aangegeven, zou ik hem na het nieuws en reclameblok weer voor u afdraaien. En daarna gaan we dan over naar de Golden Oldies. This is Only Heaven Can Wait.

0: Dit was het nummer van Bibo Bryson. En nu gaan wij over tot...
1: N-Pebbles.
0: De N-Pebbles met Love Vibration.

Er is nog steeds het programma Time to Relax met een Henk en zijn assistent. Op de 107.9 FM in de ether, ja. www.radiomart.nl.

Dat was het nummer van Arthur Conley met Burning Fire. En verder gaan we met het nummer van Little Royal. En dat is Jealous.

That was Jealous van Little Royer, pardon. En we gaan verder met Charles Brimmer. God Bless Our Love.

0: dat was God Bless Our Love van Charles Brimmer. We gaan verder met het nummer van
1: Eddie Floyd
0: met Consider Me.

Dit is nog steeds Mart Radio op de 107.9 FM. Het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen natuurlijk. En Benny natuurlijk die afkijkt, die een beetje in opleiding is. Maar ik hoop dat u geniet van de nummers die hij heeft geselecteerd. Binnenkort zal hij natuurlijk zijn eigen programma hebben. En dan zal hij u ook een vraag namen met zijn keuze van muziek.

mij niet kwalijk nemen natuurlijk dat ik jullie niet welkom heb geheten vandaag. Maar zo gaat het nou eenmaal. In ieder geval bij deze dan welkom Almere, Rotterdam en nu ook Alkmaar. En natuurlijk ook Hoogkarspel en Leeuwarden. En natuurlijk alle luisteraars in Suriname. Welkom.

liever te laat dan nooit, hè? Dit is natuurlijk het programma Time to Lex met Henk. En in dit geval met Benny ook, die een beetje meekijkt over mijn schouders. Die is in opleiding. Dus vandaar dat het misschien wat af en toe wat zenuwachtig of wat mis kan gaan. Maar neemt u ons niet kwalijk vanavond.

Dit is het nummer van Joe Tex, That's How I Feel. Dames en heren, ik hoop niet dat u ons, of dat u mij kwalijk neemt. Als je iets leert, dan maak je altijd brokken. En ik hoop dat u mij daarvoor vergeeft.

Dat was Mr. Joe Dex met That's How I Feel. En wij gaan verder met het nummer van de Crusaders met It's the Thin Line Between Love and Hate.

Dat was dan Denise Lassel met een Hold On. En als ik naar de klok kijk, zie ik dat, dat we nog 3 minuten hebben hier. En dat wil zeggen, we zijn aan het einde gekomen van het programma Time to Relax. En natuurlijk, lekker is maar 1 vinger lang. En ik hoop dat u genoten heeft. Ik had een Benny hier bij mij. Die is, in opleiding. Dus vandaar dat het een beetje misschien wat stroef ging. Maar in ieder geval, ik hoop dat u toch nog

0: genieten van de nummers die wij ten gehore hebben gebracht. Ik zou zeggen tegen zij die zo meteen naar bed gaan, zeg ik een welterusten. En natuurlijk morgen gezond weer op. Ik hoop dat het weer mooi is morgen. Dat weet ik niet. Ik heb het even niet gecontroleerd. Maar voor zij die nog moeten werken, zeg ik natuurlijk werk ze. Dan denk ik aan misschien de mensen die op de bus zitten, in brandweer, de politieagenten. Want ook daar heb ik natuurlijk wat luisteraars. Ik zeg een bye-bye, zwaai-zwaai. En tot volgende week vrijdag natuurlijk weer. Same time, same place, 10 uur tot 12 uur. Time to relax met Henk. En ik denk...
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

12 en 2. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
2: Oeh.